0: But you're just a boy.
1: This is Joe.
2: Joe? Good times, great music.

0: Wij zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?

0: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat?
1: I can help.
0: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Voordelig tot €60.000 lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Goedemorgen, dat we klaar zijn voor week 2 van de Top 2000. Maar dat we er eerst gaan invliegen op deze maandagochtend. Sven en Anke, van 6 tot 10.
3: Het nieuws krijg je van onze Grim.
4: Goedemorgen, er is hinder bij het openbaar vervoer. Nieuwe aanvallen op Saoedi-Arabië en Westerlo haalt uit tegen Antwerpen. De Nationale Actiedag van de Socialistische Vakbond is begonnen. Op het spoor rijden er daardoor vandaag minder treinen. Je hoort Dimitri Temmerman van de NMBS.
5: Op basis van personeel dat heeft aangegeven dat ze zullen werken, is er een alternatieve treindienst, waardoor toch 7 op de 10 IC-treinen zullen rijden tussen de grote steden en de helft van de lokale treinen en de voorstedelijke S-treinen.
4: Check dus beste routeplanner van de NMBS. En dat geldt ook voor de lijn en de MIVB. Ook bij de afvalophaling en in sommige scholen zou je de actie kunnen voelen, net als bij de VRT. In Saoedi-Arabië is de luchthaven van Riyadh opnieuw aangevallen. Daarbij vielen zeker 1 dode en 11 gewonden. Eergisteren vielen er in Riyadh al 12 doden bij een gelijkaardige aanval. De Houthi-rebellen in buurland Jemen zitten erachter. Die kiezen de kant van Iran en strijden in Jemen zelf tegen de regering die Saoedi-Arabië net steunt. Ook de luchthaven van Dammam in het oosten werd getroffen. Daar zijn geen slachtoffers gemeld. En in ons voetbal heeft Antwerp zwaar verloren bij Westerlo. Het werd 5-1. Westerlo staat 6e, Antwerp pas 13e. Nog gisteravond pakte KV Mechelen zijn eerste overwinning van het seizoen. Het werd 4-3 tegen Sint-Truiden. Mechelen komt zo weg van de laatste plaats en staat nu 14e, STVV 12e. We krijgen een wisselend bewolkte, maar wel zo goed als droge dag vandaag. Maxima rond 18 graden. Morgen eerst wat lichte regen, later opnieuw opklaringen bij 19 graden.
3: 1 file al op deze maandagochtend richting Brussel op de E40 tussen Aalst en Afligem verliezen 20 minuten.
6: Oh, wauw.
3: Door een obstakel op de weg, maar daar staat nooit bij wat het is.
6: Ja, maar Grim is erover verteld deze ochtend.
3: Oh?
6: Ja.
4: Een vrachtwagenband. En ik heb daarvoor naar 112 gebeld, naar de politie.
6: Ja, je hebt
4: een vrachtwagenband op de linkerrijstrook op een plek waar het bijzonder slecht verlicht was. En ik heb eigenlijk moeten uitwijken voor die vrachtwagenband.
3: Ja, je bent een held. Je wilt aan de maatschappij van dienst zijn door meteen te bellen.
6: Maar dat is je taak, maar je hebt echt ook zo op het einde moeten uitwijken. Als er dan één op middenvak rijdt, dan is het boem patat, hè?
4: Ja.
6: Wat verdikke zeg, dat is voorzichtig zijn.
3: Dus ja, goed uitwijken allemaal.
6: Ja, allemaal, ja, inderdaad. Bon, dan gaan we even strategisch uitwijken allemaal, want er moet er eentje passeren. Onze zwart-witte, black or white, Michael Jackson is de eerste van deze maandagochtend.

0: komen sowieso nog tegen in de top 2000 op 790. Michael Jackson, Black or White. Ik wil even een kleine oproep doen. Als je kinesist bent, je passeert toevallig over de brug van Vilvoorde en je hebt te veel tijd, dat je denkt, verdomme, ik ben te vroeg op mijn afspraak. 4 patiënten in de studio deze ochtend. 4 patiënten. Ik heb gisteren 21 kilometer gewandeld en zaterdag ook heel veel. Nee, wat heb jij gefietst voor mij?
1: Ik ben 40 kilometer gaan gravelen. 40 kilometer gaan gravelen. Ja.
0: Wat heb jij gedaan dit weekend?
2: Ik ben 2 keer gaan fitnessen.
0: Mooi, mooi. En aan de overkant van de tafel, the queen of the morning show, heeft toch door de niet aanwezige regen dwars door Hasselt gelopen.
3: Kleine nuance, het heeft wel geregend in Hasselt tijdens dwars door Hasselt, maar tijdens de halve marathon in de voormiddag, in de namiddag,
0: gelopen, zeker, hè?
3: Stralende zon. Ik heb toch meegedaan. Kinesisten mogen ook alleen mij bepotelen, want ik heb het nodig. Ik heb de volle 3 kilometer gelopen. De volle 3 kilometer.
0: Je was toch voor de 5 ingeschreven,
3: ja, maar nee, ik had me nog niet ingeschreven. Ik heb me eigenlijk eerlijk gezegd zaterdagnacht ingeschreven.
0: Maar kan dat zo last minute of
3: ja,
0: wat?
3: Ja, kan dezelfde dag zelf nog.
0: Ah, okay,
3: het is niet zoals bij de 10 miles, hè, dat dat al 3 jaar van tevoren uitgekocht
0: is. Maar je had altijd gezegd dat je de 5 zou doen en dat is dan de 3 geworden.
3: Ja, ik ging de 5 doen met mijn dochter. Maar die is dan met een vriendinnetje gaan lopen. Ja. En Tom ging eigenlijk met een man de 3 lopen met onze zoon van 7. Maar Tom had zoiets, ik doe dat eigenlijk niet graag lopen, doet jij maar. En het was fantastisch.
0: Sorry, dat is
3: mijn
0: leuk,
3: zoon, dat is toch een kleine Usain Bolt. Geen eens even die kan lopen.
0: Maar die loopt die 3 kilometer
3: ongetraind,
0: ook uit,
3: maar ongetraind.
0: Ja, ja.
3: En echt, want ik zei dat, mag eens blijven bij mij, blijf bij mama. En hij de laatste kilometer, maar mama, mag ik nu losgaan? En dan zijn we nog, ja, dan ben ik hem proberen achterna te crossen.
0: Die was kon hem niet volgen, of wat?
3: Die was niet moe bij de aankomst, ongetraind. Ja. En heel eerlijk, we hadden de 5 gemakkelijk ook aangekund, allebei.
0: En de 10 en de halve marathon ook zeker. Was, hè?
3: Volgend jaar doe ik de 15.
0: De 15?
3: Ja, dat kan ook.
0: Dames en heren, beloftes die gemaakt worden door Anke Buckings geven geen garanties op de toekomst. Dat willen we het wel even zeggen.
3: Zeer zeker.
0: Goedemorgen, dit is Gérard Lenormand en voici les clés.
4: Voici les clés.

0: De mooiste chanson dat er is. Wat een manier om de maandagochtend te beginnen. Dank u Sven en Anke.
1: Graag gedaan, beste vriend. Ja, een mooi liedje, hè. Voici Leclerc. We gaan het zo meteen over kerstmarten al hebben. Zo vroeg op het jaar. Over kerstconcerten.
2: Kerstconcerten.
1: Kerstconcerten. Ja.

0: onze nieuwe kerstprinses Natalia. Ja, staat vandaag een heel groot artikel in het laatste nieuws over de kerstconcerten. We weten allemaal, de koning van de kerstconcerten, dat is natuurlijk in ons land. Christophe.
1: Ja, klopt.
0: Dat, ik ben er al 2 keer naartoe geweest.
1: Jij bent er ook al naartoe geweest.
0: Ja, met mijn mama. Ja. Dat is in een kerk.
1: Ik kom met mijn ouders. Ja, ja,
0: ja. Dan moet je je dik aandoen, een dikke jas aandoen. Maar het is heel gezellig. En Christophe staat er dan in een chic pak. Dat is altijd met een koor. Dat is super fijn. Maar Christophe is niet meer alleen. Er waren al Dana Winner en Lisa Delbo. Maar nu is het echt een hele line-up. Hè? Ja. Wie gaat dat allemaal doen? Stan van Samang, Gary Hegger, Sandra Kim, Barbara Dex, Ingeborg, Udo, Yannick Bovie, David van Dijk, Olivia Trappeniers, Loredana, Belle Pires, wat ook wel speciaal is.
1: Ja, maar kerst toen of wat, ja.
0: Maar Belle Pires is vorig jaar in volle kerstperiode haar echtgenoot verloren. Maar die gaat dus nu inderdaad ook kerstconcerten doen. En Natalia ook.
1: Amai.
0: Natalia, volgens mij gaat dat ook wel de moeite zijn. Haar manager Bob Savenberg zegt, Natalia is gewoon altijd al een kerstnimf geweest.
1: Ja,
0: maar nu is er tijd in de agenda. En Natalia gaat in elke provincie 1 avond liedjes zingen.
1: Okay.
0: Maar Christophe die zit in 22 kerken.
1: Ja,
0: overal in het land.
1: Dat is wel bijzonder, hè. Waar zijn we nu eigenlijk? Hoeveel is het oktober? We zijn nog niet eens half oktober.
0: 12 oktober.
1: Voor je kerstjournaal.
0: Hey.
1: Werkt dat al voor jullie?
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja, ik heb gisteravond nog kerstkroketjes gegeten.
1: Maar wat zijn kerstkroketjes? Wat is
0: gewoon, ik vind kroketten gewoon altijd kerst.
1: Ah,
0: maar wie eet dat nu eigenlijk voor de rest? Wij eten dat heel het jaar door.
1: Ja, het zijn gewoon kroketten, ja.
0: Ja, maar wie eet dat? Wie eet dat? Good times, great
1: music. This is Joe. Schat, ook wel grappig, die jingle bell jingles al.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
4: Peugeot. Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
5: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
6: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,65. Aldi, altijd slim.
7: Nog voor jij kan denken...
8: Ik heb gelijk geen energie.
7: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
9: Oh, mijn rug zit vast.
7: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
10: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
7: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
11: Ritchie, citroen met framboos, bekend.

0: Avicii. Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen. Sven en Anke.

0: Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar neem uw verlof op tijd op. Ik wil het toch maar even zeggen, want Acerta heeft een groot onderzoek gedaan. Het zijn vooral mensen in de privé die wachten en wachten en wachten om een verlof op te nemen. En er is iets aan het gebeuren. In Wallonië en Brussel pikt de zomerpiek af, zeggen ze dan. En in Vlaanderen is dat eigenlijk al traditioneel, dat mensen minder en minder vakantie nemen in juli en augustus. Dat zal een beetje te maken hebben met het feit dat het hier dan ook eigenlijk goed weer is. Dat je dan niet ergens naartoe moet. Dat de prijzen voor vakantie een stuk goedkoper zijn. Als je buiten de traditionele vakantiemaanden op reis gaat, whatever. Maar mensen sparen het op, blijven doorwerken. En dan op het eind van het jaar...
1: Te veel.
0: Je mag een stukje meestal overzetten van sommige werkgevers naar het komende jaar. Maar bij sommigen niet. En dan zitten ze met een groot probleem dat iedereen op het eind van het jaar zegt... En nu wil ik nog 2-3 weken thuis blijven.
1: Ja,
0: en dan
1: krijg
0: je ze niet georganiseerd in de bedrijven.
1: En dan zijn ze dan verplicht om dan zo'n saaie week, de tweede week van november, vrij te nemen. Terwijl niemand daar dan goestingen heeft.
0: Dan heb je er ook niet zoveel in aan. Dus ja. Maar bij deze kun je maar even attent op maken. Als je om een veel verlof staat, doe er iets mee. Praat erover met je baas. Want je zou in de problemen kunnen komen.
1: Ik heb een hele goede tip. Er is een woord in onze communicatie dat we eigenlijk de hele tijd gebruiken. Maar dat we best... zouden schrappen.
0: Het woord altijd.
1: Nee.
0: Het woord nooit.
1: Nee.
0: Het woord... ik weet het niet.
1: Het lijkt...
0: Eigenlijk, feitelijk.
1: Het lijkt onschuldig, maar dat is het niet.
0: Oké. Okay.
1: Zometeen vertel ik wat het is. Eerst nog Azizan van Ed Sheeran. En het nieuws van Grim.

0: ons zometeen een woord geven dat we eigenlijk minder moeten gebruiken in het dagelijkse leven. Mensen zeggen het woord maar. Niet altijd maar.
1: Want alles ervoor is een leugen, hè?
0: Alles ervoor is een leugen.
1: Ik ben niet racistisch, maar...
0: Ja, voilà. Ja, op die manier.
1: En iemand stuurt, ik heb een hekel aan het woord moeten.
0: Ja.
1: Snap ik op? Is het niet? Het nieuws van 6:30 van Grim.
2: Goedemorgen. Opgelet als je vandaag de trein, tram, bus of metro wil nemen door de nationale actiedag van de Socialistische Vakbond, is er namelijk hinder op het openbaar vervoer. De NMBS heeft een alternatieve dienstregeling uitgewerkt waardoor 7 op de 10 IC-treinen zouden moeten rijden. En ook de helft van de lokale treinen. Ook bij de lijn en de MIVB verwachten ze hinder. In Saoedi-Arabië is de luchthaven van Riyadh opnieuw aangevallen. Daarbij vielen zeker 1 dode en 11 gewonden. Eergisteren vielen er in Riyadh al 12 doden bij een gelijkaardige aanval. De Houthi-rebellen in buurland Jemen zitten erachter. Ook de luchthaven van Dammam in het oosten van Saoedi-Arabië werd getroffen. Daar zijn nog geen slachtoffers gemeld. En in ons voetbal heeft Antwerp zwaar verloren bij Westerlo. Het werd 5-1. Westerlo pakt zijn 4e overwinning op rij en staat 6e. Antwerp is 13e. En nog gisteravond pakte KV Mechelen zijn eerste overwinning van het seizoen. Het werd 4-3 tegen Sint-Truiden. Mechelen komt zo weg van de laatste plaats. Wisselend bewolkt vandaag, het blijft zo goed als droog, temperatuur rond 18 graden. Morgen eerst lichte regen, later opklaringen bij 19 graden.
1: File richting Brussel op de E40 tussen Erpenmeren en Afliegem verlies je door een obstakel op de weg 20 minuten. Dat was dus een vrachtwagenband, hè. File op de Brusselse bindering tussen Expo en Vilvoorde verlies je door een ongeval 20 minuten. En een kwartier file richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem.
3: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Keukenstapdij. 6:30. Een tip voor een onnodig leven.
1: Ja, je moet een woord, of ja, je mag, moet ik zeggen, je mag een woord schrappen dat we te veel gebruiken. En dat woord zorgt vaak voor bedenkelijke communicatie.
0: Okay.
1: Het lijkt onschuldig, het is het niet. Het zaait vertwijfeling, zowel bij de zender als bij de ontvanger. Ik vind je eigenlijk wel sympathiek.
0: Eigenlijk?
1: Ik vond het vandaag... Eigenlijk wel gezellig. Dat klinkt als, ja, ik twijfelde of ik jou wel leuk vond. Ja. Maar, en dan zeg je het.
0: Ja.
1: Vind je eigenlijk wel leuk? Ja, maar dan zeg je het. En terwijl je het zegt, weet je het eigenlijk toch nog altijd niet zeker. En de ontvanger al helemaal niet.
0: Ik vind het eigenlijk wel tof om al zo lang radio met jou te maken.
1: Ja, maar zo van, je dacht van tevoren dat dat niet tof ging zijn.
0: Ja, dat dacht ik echt wel lastig
1: van,
0: ging zijn, ja.
1: Dat bedoel ik, twijfels die niet nodig zijn.
0: Ja.
1: Natuurlijk, wij gebruiken dat soms ook uit onzekerheid. Hè? Zeker zo als je zo, ik zeg maar niet, net een date hebt gehad. Dat je op het einde van de avond zegt... Ik vond het eigenlijk wel gezellig.
0: Ja.
1: Omdat je eerst wilt peilen van... wat vindt die ander? Want ik wil je niet afgaan door direct te zeggen... Oh, ik vond het top, ik wil nog een date.
0: Ja.
1: Maar heel vaak zorgt het toch voor bedenkelijke communicatie. Maar dat is er zo ingeslopen. Wij gebruiken dat te pas en ontepas.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk zou je voluit moeten gaan voor wat je vindt.
0: Zonder eigenlijk.
1: Zonder eigenlijk, want eigenlijk wil zeggen... Eigenlijk weet ik het niet heel zeker.
0: Ja,
1: maar ik zeg het toch maar.
0: Vrij wel gelijk hebt. Ja. Maar weet je, het heeft ook wel heel veel met de intonatie te maken. Hoe je dingen uitspreekt, dat maakt een heel verschil. Als jij zegt, ik vond het eigenlijk al heel plezant.
1: Wat heb je zo nog nooit tegen mij gezegd?
0: Nee, maar dan is die
1: meestal zeg je dan zo, maar ik vond het eigenlijk nog gezellig.
0: Ja, maar het is de intonatie.
1: Van tevoren dacht ik, dat gaat hier 3 keer niks worden.
0: Nee, nee, nee, nee,

0: wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
1: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
0: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
2: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
1: Bel op onze makelaar.
0: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
3: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
4: Hörman. Zet de puntjes op de O.
3: Ontdek nu de Hörman Deals voor superisolerende voordeuren. Kijk snel op hörman.be.
5: Dit is Joe.
6: Sven en

0: in de herfst blijven hem draaien. Alvaro Soler en Solo Parati.
1: Ja, goedemorgen allemaal. Het is alweer maandag 12 oktober vandaag.
2: Vandaag in de spotlight.
1: Ja, even onze koning en onze koningin, want die zijn nog eens op reis. Die zijn nog eens op vakantie vertrokken. Enfin, het is voor het werk. Want ze zijn tot en met woensdag in Kazachstan. En royalty-journalist Wim de Handschutter, die is voor het laatste nieuws en VTM Nieuws mee naar Kazachstan. En hij zegt dat onze koning en koningin daar meer dan welkom zijn.
3: Je voelt dat de Kazakken echt alles uit de kast willen halen. Want waar je ook rondrijdt in de hoofdstad Astana, zie je grote billboards met daarop de Belgische en Kazachse vlag afgebeeld. Blijft de vraag, waarom komen Filip en Mathilde nu pas naar dit land? Kazachstan wint op geopolitiek gebied aan belang. Het ligt geklemd tussen twee grootmachten, Rusland en China. En voor België is het belangrijk om goede banden te onderhouden met een land dat kan wegen op de presidenten Poetin en Xi Jinping en tegelijk het Westen gunstig gezind is.
1: Ja, dat is wint aan belang. Dat zagen we al in het wielrennen, want ze rijden al een tijdje rond met de vlag en met de truitjes van Astana. Maar het is wel grappig, want ik denk toch nog altijd bij Kazachstan ook een heel klein beetje aan.
0: Onze vriend.
1: Ja, dat Borat, hè. Ja, dat was toch de seksistische journalist Borat, gespeeld door de Britse komiek en acteur Sacha Baron Cohen uit de gelijknamige film uit 2006.
4: My name is Borat. I like you. I like sex. It's nice. This is my country of Kazakhstan. It locates between the Tajikistan, Kyrgyzstan and assholes Uzbekistan.
5: This is Natalia. She is my sister. She is number 4 prostitute in all of Kazakhstan. Nice.
0: Ik ben die dus echt nog in de cinema gaan kijken.
1: Ja, echt gaan kijken.
0: Daar echt geld aan uitgegeven. En echt, maar dat was toen iedereen. Dat was toen toch de film van het jaar,
1: dat
0: van 2006.
1: Was wel heel grote hype was dat toen, ja. This is my sister Natalia. She is the number 4 prostitute in Kazachstan.
0: En dan draait hem zijn zus binnen. Zo van dat was dat. Ja, zo'n film.
1: Ja, zeer speciaal allemaal. Weet je dat er toch ook, ik denk dat vorig jaar of zo, als waren de Rode Duivels daar gaan spelen. Of was Club Brugge? Ik weet het niet. Maar in elk geval, misschien Club Brugge. En daar waren dan een aantal supporters meegegaan die ook in dat Borat-pak in de tribunes waren gaan staan. Die gasten zijn opgepakt, hè. Ze kunnen daar niet meer lachen. Nee. Ze kunnen niet meer lachen. Dus als hij tijdens zijn kop zou halen, Filip, om even origineel te doen, en de string uit zijn valies haalt, moet Mathilde op tijd zeggen, Filip, ik zou dat niet doen. Dat is geen goed
0: idee. Wel in de slaapkamer, hè.

0: Een zeer goedemorgen allemaal. Straks om 9 uur beginnen we aan week 2 van onze Top 2000. Dit was Kurt Nielsen en She's So High.
1: Dit is Joe. Er staat van alles in de kranten over de politiek, de impassen en over vreedzame betogingen wel in Brussel. Maar het nieuws van de dag vind ik toch, als ik dat even mag zeggen, het feit dat Bruce Springsteen op zijn 77ste een Limburgs kleinkind krijgt.
0: Ja, half Limburgs kleinkind.
1: Half Limburgs, dus helemaal Limburgs.
0: Ja, ja.
1: Een Limburgs kleinkind, dat is toch prachtig?
0: Dat is mooi, ja.
1: Ja, maar als je niet mee bent, dus de dochter van Bruce Springsteen, die is Amazone en die woont hier in België.
0: Ja, ja, ja.
1: En die is samen met een Limburgse ruiter, Nicolas Philippaerts, dat is de zoon van Ludo Philippaerts, een hele bekende, de bekendste misschien wel. En die verwachten nu samen een kindje. Dus, allee, lang verhaal kort. Bruce Springsteen wordt papa van een Limburgs kleinkind.
0: Limburger en wereldburger, zeg ik dan natuurlijk.
1: Prachtig, prachtig, prachtig.
0: Dat verbindt jullie alweer, hè, met alle grote in de aarde. Op de
1: kan
0: aarde,
1: die eigenlijk. Nu bellen, hè, Bruce?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Zeggen we, ik also Limburg, hè?
0: Hey, de bos, hallo,
1: ja, ja,
0: de bos.
1: Hallo.
0: Hier de bos in, hoe gaat het met jou?

0: Kop
1: of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
2: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
1: is wie er mag rijden. Yes, munt.
2: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
3: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen nog deze week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
4: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Imos Koopman!
6: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
7: Als het na een prachtig weekend een beetje lastig gaat vanochtend, wij sleuren je met veel plezier en goede muziek weer de maandag door. En met het nieuws van 7 met Grim.
8: Goedemorgen allemaal. Hinder bij het openbaar vervoer, geen beleidsverklaring van premier Wever en Westerlo haalt uit tegen Antwerpen. Opgelet, als je vandaag het openbaar vervoer wil nemen. Door de nationale actiedag van de Socialistische Vakbond is er overal hinder, onder meer op het spoor. Je hoort Dimitri Temmerman van de NMBS.
9: Op basis van personeel dat heeft aangegeven dat ze zullen werken, is dat een alternatieve treindienst, waardoor toch 7 op de 10 IC-treinen zullen rijden tussen de grote steden en de helft van de lokale treinen en de voorstedelijke S-treinen.
8: Ook bij de lijn is er hinder, Frederik Wittok.
10: 6 op de 10 bussen en trams gaan wel degelijk rijden. Het is zaak om goed te kijken op de app of op de website van de lijn. Daar kan u zien wat wel rijdt.
8: Ook bij de MIVB in Brussel verwachten ze hinder. En die kan er door vakbondsacties ook zijn bij de afhaalophaling en in sommige scholen. Premier Bart De Wever stelt zijn State of the Union van morgen in het parlement uit, omdat het begrotingsoverleg muurvast zit. Dat heeft hij gisteravond laten weten. Collega Hannelore Simons.
11: Hij is ook wel duidelijk gemaakt dat hij de komende dagen nog gaat verder werken en dat hij geen noodbegroting, een begroting van voorlopig 12e, is dat zal accepteren. Dus dat wil zeggen dat hij nog misschien 2-3 weken heeft om toch tot een akkoord te komen. Maar laat het ook duidelijk zijn, nog altijd is het gevoel geen idee hoe we hier gaan uitgeraken.
8: Als De Wever geen oplossingen vindt, trekt hij naar de koning om zijn ontslag aan te bieden. Ja, en die koning en koningin Mathilde zijn intussen aangekomen in Kazachstan voor het eerste staatsbezoek van een Europees koningspaar ooit daar. Het zal 3 dagen duren. Royalty-expert Wim de Hanschutter.
12: Het draait in de eerste plaats om geopolitiek. Kazachstan ligt letterlijk gekneld tussen 2 grootmachten, Rusland en China. Maar ze lonken ook naar Europa. En ook economisch gezien is het een belangrijke staatsbezoek. Europa en België hebben Kazachstan echt wel nodig. Voor energie bijvoorbeeld, voor grondstoffen zoals uranium.
8: Straks is er een officiële welkomstceremonie in het paleis van de president en vanavond is er een staatsdiner. In Saoedi-Arabië is de luchthaven van Riyadh opnieuw aangevallen. Daarbij vielen zeker 1 dode en 11 gewonden. Eergisteren vielen er in Riyadh al 12 doden bij een gelijkaardige aanval. De Houthi-rebellen in buurland Jemen zitten erachter. Zij kiezen de kant van Iran en strijden in Jemen tegen de regering. Saoedi-Arabië steunt die. In ons voetbal heeft Antwerp zwaar verloren bij Westerlo. Het werd daar 5-1. Antwerp viel wel kort na de rust en bij 1-1 met een man minder, na een rode kaart. Maar het moet allemaal beter, zegt trainer Marvin Komper.
13: The most important is that we stick together. There's no finger pointing, no looking for excuses in others. Everyone needs to take a hard look in the mirror and start with himself and asking himself, is it enough what we're doing? Is this enough? Is this how we think we're going to win games? No, we need to step it up.
8: Westerlo pakt zijn 4e overwinning op rij en staat 6e. Antwerp is 13e. En nog gisteravond pakte KV Mechelen zijn 1e overwinning van het seizoen. Het werd 4-3 tegen Sint-Truiden. Mechelen komt zo weg van de laatste plaats en staat nu 14e. STVV is 12e.
14: Ik heb zo gekeken en ik dacht van, het wordt nog lente vandaag. En lente, nazomer, nazomer. Dat zou een hele korte herfst en winter geweest zijn. Dit wordt toch een goed dagje en misschien wel een goed weekje, Frank?
0: al bij al gaat het best meevallen, dat klopt inderdaad. Hè. Nu is het wel zo, als je nu buiten gaat in het noorden van het land, zie ik 2 graden.
15: Ja.
0: Dus dat is echt wel bar koud. Elders 6, 7 graden, zo wat gemiddeld. Maar het wordt uiteindelijk warmer. Warmer dan toch in het weekend. We gaan richting 18 graden. En dat niet alleen, het blijft ook droog. Eerst is er wel hier en daar mist in het oosten van het land. Dat gaat dan opgeruimd geraken. En dan krijg je toch mooie zonnige periode. Dus al bij al een vrij mooie dag wordt het vandaag. Morgen daarentegen hebben we redelijk wat bewolking. Af en toe kan het ook wat druppelen. Vooral na de middag ook iets feller kan het gaan regenen. Maar ondanks dat is het wel zacht met 20 graden. En dan woensdag zouden we achter het koufront zitten met zonnige periode. Al bij al een mooie dagje opnieuw. En dat bij 18 graden.
14: Klinkt heel mooi. File op de Brusselse bindering tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde verlies je een uur door een ongeval. Richting Brussel op de E40 tussen Erpenmeren en Aflichem. Obstakel nog altijd die vrachtwagenband, denk ik. Een half uur ben je daar kwijt. 20 minuten extra richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Enige 10 tussen Brecht en Kleine Bareel, een kwartier. En nog 20 minuten file richting Gent op de E40 tussen Erpenmeren en Merelbeke. File daar door een ongeval. En dat zijn alleen de files, lieve schatten, vanaf 15 minuten.
15: Hey, nog redelijk behoorlijke dagen, maar vooral heel veel goede muziek. Niet alleen in onze ochtendshow, maar niet vergeten.

0: komen ook vaak voor in onze top 2000. Uiteraard die van Roxette en The Look.
1: Sven en Anke.
2: Ha, weet je, ik hou ervan om nieuwsberichten te brengen met als moraal van het verhaal. Zo kan het ook. Dat is een inspirerende moraal, die brengen we niet zo vaak. Maar het gaat over de vreedzame betoging, de klimaatbetoging in Brussel. Gisteren 45.000 mensen hebben daaraan deelgenomen. Enfin, de organisatie zegt 60.000 mensen. Maar ja, het is dubbel zoveel als vorig jaar. Maar dat is ook logisch, hè? Na een zomer waar de impact van de klimaatopwarming duidelijk werd. Met die grote natuurbrand in de Hoge Venen en noem maar op, overal in Europa, hoopt de organisatie op een massale opkomst en zo geschieden. Maar vreedzaam verlopen. Niks gebeurd, geen ellende. Het was perfect. Vrijdag was het de nationale stakingsdag.
3: Dat was
2: een andere koek.
3: Ja,
2: voilà.
3: Ja, ja.
2: Maar weet je, dan denk je van oh, klimaatbetogers, dat waren nu echt 45.000 tot 60.000 mensen die zich niet hebben vastgekleefd aan een kunstwerk.
3: Ja.
2: Die geen eieren hebben gegooid naar de Mona Lisa.
3: Dat is waar, ja,
2: die geen wielerwedstrijd hebben gesaboteerd.
3: Goed.
2: Die niet zijn ingebroken in een live programma, in een blote flikker met een slogan op hun rug. Dus, moraal van het verhaal, Sven.
3: Zo kan het ook.
2: Zo kan het ook.
3: Ja, misschien moet de regering daar ook eens aan denken. Zo kan het ook, want daar gaat het niet goed, hè.
4: Premier De Wever en zijn vicepremiers geraken er niet uit waar ze 10 miljard euro moeten vinden. Na de clash met de MR gisteren schakelde De Wever vandaag weer over op 1-op-1 gesprekken met de vicepremiers. Maar niemand lijkt nog echt te weten hoe het verder moet.
3: Ja, en iedereen zegt dat het de schuld is van Georges-Louis Boucher van de MR. Want die willen absoluut geen BTW-verhoging. Die zeggen, BTW-verhoging gaat iedereen voelen in de winkelkar en dat willen we niet. Maar die willen natuurlijk ook dat je niet aan ondernemers raakt en zo allemaal. Dus die denken dat het allemaal moet opgelost worden met te besparen op het overheidsapparaat. Dat is een van de dingen die ze zien. Enfin, ze hebben vier redenen. Ze zeggen, het zal afbreuk doen aan de koopkracht, de inflatie verder verhogen, de economische groei tegengaan en de concurrentiekracht van de groothandel aantasten, zeggen die van MR. Normaal zou premier De Wever morgen zijn State of the Union houden, maar hoe moet het nu verder? Hannelore Simons.
5: Ik denk dat Bart De Wever nog wel een aantal weken zal nemen om tot een akkoord te komen, of zal moeten nemen. 2, misschien 3, 4, zo ver kan hij het nog rekken voor het echt te laat is om het ook allemaal nog door het parlement te krijgen. Als het al lukt, hè. Wie weet, want laat ons ook duidelijk wezen, voor Bart De Wever is stilaan ook de ondergrens, het absolute minimum van wat hij kan aanvaarden ook bereikt. Hè, als premier van de N-VA zijnde. Hij wil niet weer met die lelijke kamelen van vorig jaar zitten. Dus komt er weer het scenario naar boven. En ik hoor het ook weer steeds luider van Bart Wever die naar de koning gaat. En dit keer ook echt zijn ontslag indient. Niet enkel dreigt zoals hij dat vorig jaar deed. Maar het ook echt gaat indienen.
3: Ja, gaat het opgelost raken of niet? Ik wil de vraag even aan jullie stellen. Als je nu ziet wat een zootje het weer is. Moeten er nieuwe verkiezingen komen? Ja of nee? Wil jij nieuwe

0: Kijk, je weet het niet, hè. Ofwel is MR nu gewoon heel erg zijn rug aan het rechten en gaan ze toch uiteindelijk wel weer een bocht maken, zodat de regering gered kan worden, want ze staan er ook niet zo goed voor in de opiniepeiling op dit moment, MR in Wallonië. Dus afwachten. Of je weet, komen de nieuwe verkiezingen. Wij vroegen jullie even of jullie er zin in hebben of niet. Zal ik de uitslag al even geven van de poll? Voorlopig zegt 41%, dat is dus de minderheid van onze luisteraars, dat ze nieuwe verkiezingen willen. 59% die wil het eigenlijk niet. 6 op de 10 heeft er op dit moment geen goesting in een nieuwe verkiezing.
1: Ja, geen goesting, omdat heel veel mensen denken van, net zoals ik, het gaat toch niks veranderen. Heel veel mensen gaan terug op dezelfde partijen stemmen. En Cindy zegt, ja, inderdaad, moeten we daarom de zondag vrij houden? Als er toch niks verandert. Terwijl anderen zeggen, Tim zegt, oh, de citroen is leeg en volledig uitgeperst. Tuurlijk nieuwe verkiezingen. Chris zegt ook, ik heb ja gestemd, want je ziet goed genoeg dat ze weer al, in capital letters, de werkende mens willen treffen. Terwijl er onnodige uitgaven gaan naar instanties die niks bijbrengen aan de maatschappij. Maar ze besparen nog liever in de zorg en in de veiligheid van de mensen. En zo gaat het iemand door in die app.
0: Ja, ja. En toch ook wel mensen die zeggen, oh, als je even in- en uitademt, er komen geen nieuwe verkiezingen. Want dan gaat de PS weer aan de macht komen in Wallonië. En dat is het laatste wat MR nu eigenlijk wel zal willen. Even afwachten. We zullen wel zien of we weer naar het stemhokje moeten gaan de komende maanden. Voorlopig adem inhouden.
2: Hey schatje, oh, ben gaan shoppen, hè?
3: Aha, ik ben al aan het schilderen, zie ik.
2: Oh, dat ziet er goed uit, die kleur.
3: Ja,
2: maar heb jij nu niet te weinig potten gekocht?
3: Maar nee, dat is verf van Colora. Dat is kwaliteit, hè. Met 2 lagen is het perfect. Oh. Dat is minder verf, dus beter voor de portefeuille.
2: Oh, goed, dan heb ik nog geld over voor die toffe broek.
3: Ah, maar je hebt precies al wel genoeg mee, zie ik.
2: Oh.
4: Maak het mooi bij je thuis.
5: Colora.
4: Profiteer van woensdag tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
6: Van boyzone-nostalgie tot solo-hits, Ronan Keating komt naar Antwerpen. Beleef zijn Just Getting Started World Tour. Op 7 september 2027 in de Lotto Arena. Tickets en info via fkpscorpio.be. In samenwerking met Joe en HLN.
7: Isoleren. Een warmtepomp installeren. Dat kost al snel veel.
8: Ja. Gelukkig is dat geen reden om je renovatie uit te stellen. Met mijn verbouwlening van de Vlaamse overheid leen je nu heel voordelig en soms zelfs renteloos. Let op, geld lenen kost ook geld.
9: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
10: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Wit-wit?
10: Of net niet-wit?
4: Maak het mooi bij je thuis.
5: Colora.
4: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
5: Sven en Anke.

0: wij zeggen alleen maar goede muziek vandaag. En straks zeker in onze top 2000 vanaf 9 uur. Dan kan deze Rob de Nijs je toch een beetje opfleuren, denk ik. Hè?
1: De ochtend van show.
2: En ook als we tips geven om rijker te worden. Want er is een nieuw onderzoek, jongens, van iVox en Argenta, samen met HLN, over de financiële kennis van de Vlaming. Want wat blijkt? 1 op de 5 mensen weet gewoon te weinig van zijn bankrekening. We zijn bijvoorbeeld oppotters, spaarders, maar dan verliezen we op het einde van de rit centen. Die centen die glijden weg als zand tussen onze vingers. Dus wij moeten dringend slimmer worden.
0: HLN-expert Chris Sugira. Goedemorgen, Chris. Hallo.
3: Goedemorgen, dag Fijn Anke.
0: Maar is het echt zo ernstig dat het geld tussen onze vingers als zand aan het wegglippen is?
3: Ja, toch wel. Hè. Als we kijken bijvoorbeeld naar het resultaat van het onderzoek, meer dan 50% geeft aan dat ze niet genoeg weten over beleggen. Bijna 55%. Erfenis en nalatenschappen, hè. Dus hoe laat ik geld over of mijn huis over aan mijn kinderen of kleinkinderen. Dat is bijna 47%. En belastingen, hè, dat blijft toch wel moeilijk. Met 1/3 van de mensen geeft aan... Goh, die belastingen, daar snap ik toch niet zoveel van. Dat is bijna 35%. Dus dat is toch wel veel.
0: Ja, maar die belasting, om het daar even over te hebben. Want we hadden met Sander nog over deze ochtend. Sander, jij zegt, ik kijk daar eigenlijk ook
4: Ik krijg zo'n vereenvoudigde aangifte, Chris. En dat is een voorstel. En als dat op plus staat, ik krijg, al is het maar €30 terug, denk ik, goed, dit neem ik.
0: Maar eigenlijk moet je dan een keer goed controleren, of wat, Chris?
3: Ja, want er staan ook wel vaak wat fouten in. En als je die belastingen niet goed snapt, ja, dan loop je inderdaad voor het geld mis. Of betaalt je te veel belastingen. Dat is niet de bedoeling. Dus de basis van de belasting is op zich niet heel moeilijk. Maar het is omdat we dus ook heel veel koterijen hebben, dat mensen hebben van, goh, ik wil er niet mee beginnen. Maar op zich kan je er wel je weg in vinden, maar... De overheid maakt het ook niet altijd heel makkelijk.
0: Maar dat vind ik raar. Ik dacht dat we de overheid ongelooflijk kunnen vertrouwen dat die niet te veel geld uit onze zakken zouden halen. Daar vergis ik me op. Ja?
3: Ik zal het iets anders zeggen. Hè. Op zich doet de overheid best een oké, goed werk. Maar er kan altijd wel een fout in kruipen. Ja. Bijvoorbeeld iets dat je niet hebt aangegeven. Bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, pak nu over beleggen. Je kan ook een deeltje terugkrijgen van je dividenden. Maar je moet dat ook wel zelf aangeven. En als je dat niet doet, dan loop je wel belastingtekorten eigenlijk mis.
2: Maar kijk, het is niet het omgekeerde scenario als je dan een beetje gaat memmen, dat ze dan ineens andere dingen ontdekken en dat je dan alsnog moet gaan betalen in plaats van dat je dan zou terugkrijgen of zo.
3: Nee.
2: Dat kan niet, hè? Okay.
0: Zullen we het toch eens hebben over, over beleggen en onze spaarboekjes, want we zijn met z'n allen ongelooflijke spaarders, maar er staan in dat onderzoek wel straffe cijfers eigenlijk, hè?
3: Ja. Dus als ik zei, bijna 55% geeft aan dat ze niet genoeg weten over beleggen. Dat is eigenlijk wel een gemiste kans. Want bijvoorbeeld wie in januari had belegd in een fonds, het is een wereldwijde fonds in aandelen zoals Apple, Microsoft, AB InBev en zo verder, zou nu zo'n rendement hebben gehaald van bijna 19%.
0: Oh, wow.
3: Maar dat is dus veel hoger dan de inflatie van bijna 5% en veel hoger dan een spaarboekje. Dus om het in een boutade te zeggen, het grootste risico van dit jaar was eigenlijk bijna geen risico nemen. Dus vandaar dat beleggen ook wel belangrijk is.
0: Maar zal ik eens zeggen waarom ik zit ook bij die 1 op de 5 die er te weinig van weet.
2: Ik beleg ook niet en nu voel ik mij een loser, want eigenlijk heb ik nu allemaal geld verloren, ontdek ik nu. Terwijl ik 20% winst had kunnen hebben als ik
0: aandeel. Wacht. Ja, maar weet je waarom dat ook voor een stuk is? We weten het misschien niet goed genoeg, maar ik ben ook altijd bang, want als er hele goede jaren zijn, zijn er bij beleggen ook hele slechte jaren. En ik denk dat ik daar zo niet goed zou tegen kunnen.
3: Ja, maar het ding is, Sven en Anke, beleggen, dat hoort erbij. Allee, risico, dat hoort bij beleggen. Dat is nu eenmaal zo. Soms kan het goed gaan, soms kan het slecht gaan. Maar de bedoeling is vooral dat je je eieren zo goed mogelijk spreidt en daar dus eigenlijk van kunt profiteren. En vandaar hebben we ook dus die samenwerking gemaakt met Argenta en iVox, om ook de HLN geld bezig te maken. Want dat is dus eigenlijk dat we deze week, gaan we echt gewoon terug naar de basis. Wat is sparen? Wat is beleggen? Dat zijn nalatenschappen, belastingen en zo verder.
0: En je gaat
3: om de mensen ook uit te leggen. Ja, voilà. Bijvoorbeeld, morgen maak ik een artikel over hoe koop je jouw allereerste aandeel. Echt stap per stap met zelfs screenshots vanuit mijn eigen portefeuille. Om te laten zien van, het is eigenlijk niet zo moeilijk.
0: Dat gaan we lezen.
2: Dat gaan we zeker lezen. Ja, en kom jij dan ook bij ons aan huis of zo, bij mensen die dat willen? Kom het eens op mijn computer doen, Chris.
0: Nee, maar het is echt wel supergoed dat jullie dat doen. De hele week op HLN gaat Chris tips geven om inderdaad verstandiger met onze centen om te
2: Ik ken één tip. Niet elke dag checken of het al gestegen is of gedaald. Nee. Want dan word je knettergek. Je moet het even laten staan.
0: Chris, dankjewel voor de uitleg. Hè. Fijne dag. Hè.
2: Doei.
3: Dat lukt het.

0: Hij komt, hij komt. Die lieve goeie Bryan Adams, donderdag naar de AFAS Dome in Antwerpen. En Vanessa stuurt dat ze gaat en dat ze niet kan wachten.
1: Ik kan me voorstellen.
0: Ik kan niet wachten.
1: Dat was Bryan Adams en Heaven. Goedemorgen, het is 7:40. Nieuws met Grim.
2: Goedemorgen. Opgelet als je vandaag de trein, tram, bus of metro wil nemen door de Nationale Actiedag van de Socialistische Vakbond, is er hinder op het openbaar vervoer. De NMBS heeft een alternatieve dienstregeling uitgewerkt waardoor 7 op de 10 IC-treinen toch zouden moeten rijden en ook de helft van de lokale treinen. Bij de lijn rijden 6 op de 10 bussen en trams uit en ook bij de MIVB verwachten ze hinder. Premier Bart De Wever stelt zijn State of the Union van morgen in het parlement uit, omdat het begrotingsoverleg muurvast zit. Dat heeft hij gisteravond laten weten. De Wever werkt wel voort, maar als er tegen november geen oplossingen zijn, dan trekt hij naar de koning om zijn ontslag aan te bieden. En in ons voetbal heeft Antwerp zwaar verloren bij Westerlo. Het werd 5-1. Westerlo pakt zijn 4e overwinning op rij en staat nu 6e. Antwerp is 13e. En nog gisteravond pakte KV Mechelen zijn 1e overwinning van dit seizoen. Het werd 4-3 tegen Sint-Truiden. Mechelen komt zo weg van de laatste plaats. Wisselend bewolkt vandaag en het blijft ook zo goed als droog bij 18 graden. Morgen begint met wat lichte regen, later droger en opklaringen bij 19 graden.
0: Oh, het is pokkendruk onderweg op deze maandagochtend. Geef alleen de files waar je meer dan een kwartier verliest. Dat is het geval richting Gent op de E40. Tussen Erpenmeren en Merelbeke is het al 1,5 uur. Een uur op de Brusselse binnenring tussen Grootbijgaarden en Grimbergen. Richting Brussel op de E40 tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe gebeurde een ongeval. Verlies je 3 kwartier. 20 minuten op de E19 tussen Zemst en Machelen. E314 tussen Aarschot en Wilselen een kwartier. Richting Antwerpen E19 tussen Sint-Joop en Antwerpen-Noord 1,5 uur. E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 1,5 uur. Een kwartier op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. En nog 20 minuten op de E429 tussen Tubeke en de Brusselse Ring. Slangverhaal kort, vooral naar Brussel, miserie.
3: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
4: Het cijfer van de dag.
1: Een nieuwe week, weer 5 nieuwe cijfers waar jullie mee mogen naar raden en waar jullie ook iets van gaan opsteken. En van deze zeker van vandaag. We eindigen op 33. We beginnen met 33. Cijfer.
0: De leeftijd van Jezus.
1: Juist! Anke heeft het juist.
0: Yes, alweer.
1: We bellen zometeen met de kardinaal. Nee, het is totaal anders. 33 en eigenlijk is 33,333. Het is eigenlijk 1 op 3 koppels. Doet dit. 1 op de 3 koppels doet dit.
0: Oké. Ja. Ja, dat is mijn eerste vraag natuurlijk. Doe ik het?
1: Ik weet het niet. Ik heb geen flauw idee of jullie
0: wil je ervoor uitkomen of je het doet, ja of nee?
1: Ja, ik denk dat mensen dat wel, dat ze een reden hebben om het te doen.
0: Dat je uit bed klapt.
1: Ja, maar eigenlijk wel een beetje.
0: Een beetje?
1: Ik vind het eigenlijk wel uit bed klappen. Maar het is wel uit bed klappen, jongens.
0: Maar moet je ervoor schamen? Of,
1: ik vind niet dat je er moet voor schamen.
0: Maar is het leuk?
1: We zijn 2026. Ik vind dat je dit mocht...
0: Is het een activiteit die leuk is?
1: Ik zou het niet weten.
0: Je weet het niet?
1: Nee. Ik doe het niet.
0: Je doet het niet?
1: Ik doe het niet.
0: Waarom niet?
1: Gewoon.
0: Doet Grim het?
1: Ik vind het niet nodig.
0: Doet Grim het?
1: Grim doet het. Grim doet, dit doet Grim ook niet.
0: Nee?
1: Het is veel andere dingen, maar dit
0: doet waarom ik
1: niet.
0: Wel?
1: Ja, maar ik weet niet of jij het doet.
0: Het gaat over de lakens wassen of zo.
1: Nee, dat is het niet. Nee. Maar 1 op de 3 koppels doet het. En dat is
0: maar het is als
1: speciaal.
0: Koppel, je doet het samen als koppel.
1: Ja, het is...
0: Samen een account op Facebook.
1: Nee.
0: Mia en François en dan een familienaam.
1: Het is maar gewoon in de slaapkamer. Het is echt wel in de slaapkamer.
0: Dus wel met de Chloe de Wie, de seksuoloog.
1: Nee, met iemand anders. Het is met iemand anders.
0: Oké, samen gaan slapen dan.
1: Nee.
0: Hetzelfde uur.
1: Nee.
0: Snurken. Apart slapen.
1: Nee.
0: Ik heb toch alles al gezegd?
1: Nee, help eens.

0: Jullie zijn er goed op gang. Ja, dank
1: je. Cijfer van de dag.
0: Ja? En jullie fantasie slaat op hol, jongens.
2: Niet normaal.
0: 33%. 1 op de 3 koppels doet dit. En ik denk dat het meer is dan vroeger.
2: En je zei in de slaapkamer. Dus ja, het swingt hier de pan uit, hè. Swingen wordt er gestuurd. Trio's. Stel je voor, zeg, 33% doet aan trio's. Dat is wel een mooie samenleving.
0: Zal wat meer zijn, denk ik, hè.
2: Ik denk het. Slapen. 33% doet louter aan slapen en verder niks. Eten in bed.
0: Nee, dat is
2: ach,
0: eet jij in bed?
2: Ja, natuurlijk. Ja, ik zou het wel doen, maar ik doe het niet, maar ik zou het zeker doen.
0: Maar ja, ik doe het niet, maar ik zou het zeker doen.
2: Nee, maar ik wil, Grim zou het niet doen omwille van de kruimels.
0: Ik zou het ook niet doen omwille van de kruimels.
2: Ik ben een zeteleter. Protjes laten in bed, onder de lakens. Je hebt van die mensen die zeggen, oei, sorry, ik ga toch gewoon prot laten in bed, terwijl mijn partner ernaast ligt. Lepeltje, lepeltje liggen. Naakt slapen. Wekelijks de lakens verversen. Sexy time inplannen. Uh-huh. Snap ik ook wel. Uh-huh. Een slaapkleed dragen. Dus echt nachtjapon. Een hulpmiddeltje gebruiken bij sexy time.
0: Nee, het is iets.
2: BDSM. Met twee aparte dekbedden slapen. Komt hier ook binnen.
0: Dat is het.
2: Is het dat?
0: Dat is het.
2: Met twee aparte dekbedden
0: slapen. Okay. Dat is iets wat nu aan het gebeuren is en daar is een reden voor. En we gaan zo meteen bellen met een slaapcoach of dat een goed idee is of geen goed idee.
2: Ja.
0: Slaap je met twee aparte dekbedden?
2: Nee, natuurlijk niet.
0: Nee, natuurlijk niet. Een derde van de koppels doet het al op dit moment.
2: Ja, maar ik snap, er valt heel zeker iets voor te zeggen.
0: Ja?
2: Ja.
0: Ja?
2: Ja.
0: Als er ligt te sleuren aan de ene kant en aan de andere kant. We gaan zo meteen vragen aan Jurgen Swinnen.
1: Vanavond in Blind Getrouwd bij VTM. Brugse romantiek, maar niet voor iedereen. En bij VTM 2 is de laatste aflevering van The Hunting Party doorspekt met gif. Vanavond bij VTM en VTM 2.
3: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
4: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo wilde Shadi een vuilzak vragen in de supermarkt.
5: Maar ik zei, vuile zak. De kassier lachte en vroeg, wil je niet liever een propere? Dat gaf mij spreekkracht.
4: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen.
6: Wel, je hebt geen gaatjes.
7: Maar?
6: Nee, geen maar.
7: Afvalvlog.
6: Wat blieft?
8: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
9: Knaldi! Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
10: Elke dag krijgen 130 Vlamingen te horen dat ze kanker hebben. Een zware diagnose die hun leven en dat van hun naasten drastisch verandert. Doe zoals ik en toon nu donderdag op de dag tegen kanker jouw steun aan iedereen getroffen door deze ziekte. Deel het gele lintje online of schrijf een warme boodschap op een van de 6 grote gele lintjes verspreid over heel Vlaanderen. Want alleen samen zijn we sterker dan kanker. Meer info op dagtegenkanker.be, een initiatief van Kom op tegen kanker.

0: we de verhalen mogen geloven, hebben deze twee kanjers uit onze top 2000 wel eens een dekbed gedeeld ooit. Maar het was veel blabla en weinig boom boom, denk ik. Elton John en Kiki D, Don't Go Breaking My Heart.
1: Het cijfer van de dag.
0: Elke dag steek je wel iets op bij ons. 33%, een derde van de mensen slaapt onder aparte dekbedden. In hetzelfde bed en in landen als Zweden, Denemarken, Noorwegen, dat soort landen, is dat gewoon al jaren de norm. Wordt ook wel eens het Scandinavisch bed genoemd, blijkbaar. Ja, blijkbaar.
2: Ja, Jacqueline stuurt in Duitsland ook, kan je zelfs een dekbed overtrek vinden dat zo groot is voor een heel bed.
0: Ja, ik geloof dat wel inderdaad.
2: Maar op hotels is dat toch ook vaak, bedenk ik me nu.
0: Ja, ja,
2: mensen hebben daar hun redenen voor en heel veel van die 33% zijn duidelijk Joe-luisteraars. Stijn zegt, na jaren, 25 jaar hebben we echt zitten vechten omwille van het deken. En nu hebben we een partnerdeken. Dat bestaat ook blijkbaar. Dan kan je aan één kant een extra laag opklikken.
0: Okay.
2: Want daarover gaat het vaak. Dat de ene het koud heeft en de andere het te warm. De ene zweet, de andere ligt daar te bibberen. Ja. Daar liggen de problemen. Maar mensen zeggen allemaal, heel veel jaren ruzie, heel veel dingen hebben achter de rug. Maar sinds we dat deken hebben, sinds die aparte donsdekens, gaat het supergoed in de relatie. En Christel voegt er nog aan toe. En het heeft zeker geen negatieve effecten op de bedprestaties. Wink, wink.
0: Ja. Slaapcoach Jurgen Swinnen hebben we aan de lijn. Goedemorgen, Jurgen.
3: Hey, goedemorgen allebei. Ja,
0: die cijfers zijn aan het stijgen. Hè. Steeds weer koppels kiezen voor twee dekbedden.
3: Inderdaad, klopt. Het valt op. Ja.
0: Ja, en waarom? En
3: je hebt eigenlijk de twee belangrijkste oorzaken al perfect gewoon te pakken. Het is fantastisch hoe jullie erover hebben nagedacht en jullie luisteraars. Klopt. Waarom? Omdat onder een dekbed heb je een slaapklimaat. En dat slaapklimaat kan verschillen tussen mannen en vrouwen of tussen partners. Ja, en dan zoek je een oplossing als je geen muur tussen je twee dekbedden wilt bouwen, want dan heb je een ander onderwerp. Dan ga je namelijk apart slapen. Dus je wil in één bed blijven, dan ga je je dekbed splitsen.
0: Ja.
3: Goed idee.
0: Ja. Maar is het vooral omdat we eraan sleuren langzaam? Of is echt de temperatuur het grootste probleem?
3: Ja, dat is absoluut hetgeen waar je het meeste profijt van hebt. Je hebt ook het stelen van het dekbed, hè.
0: Ja,
3: degene die s'nachts sneaky zich helemaal indraait en je ligt daar met je rug helemaal bloot en denkt, oh nee, en nu trekken. Ja, dat kan je ook oplossen met een grote dekbed vaak. Maar echt de oplossing in twee aparte dekbedden zoeken is vaak de dubbele oplossing. Het stelen vermijden en de temperatuur regelen onder het andere dekbed.
0: Ja, ja. Maar er zijn ook echt wel steeds meer mensen die ook die lang samen zijn en best gelukkig samen zijn, die apart slapen. Hè. Dat blijkt ook uit onderzoeken.
3: Ja, absoluut. Vrij veel zelfs. Bijna, cijfers daar nog hoger. Bijna 40% van de mensen doet het wel eens regelmatig apart slapen, inderdaad. Daar heb je nog extra oorzaken, want die los je niet op met een dekbed. Tenzij je iemand zijn mond gaat dicht duwen met het dekbed, dat is niet de bedoeling. Maar snurken bijvoorbeeld, of restless legs, hè, heel fel bewegen met je benen, dat los je niet direct op met twee aparte dekbedden. Dan ga je vaker apart slapen.
2: Weet je wat de gulden middenweg is? Dat doen wij thuis. Ik ga gewoon altijd veel eerder dan Tom slapen.
0: Oké.
2: En dat helpt ook, want nu, ik ben al in paniek als hij zegt, zullen we toch eens samen gaan slapen? Dan ben ik al in paniek, omdat ik denk, dat kan ik niet meer. We doen dat al 11 jaar apart, dus ik ga altijd vroeger slapen. Dus dan ben ik al in slaap en dan komt hij heeft geen last meer van mij. Hij komt me even knuffelen, zegt hij altijd, maar ik weet daar dan nooit iets van. En dan valt hij in slaap. Dus dan slaap je toch samen, zo living apart together, zoiets dat. Hè?
0: Maar Jurgen, je bent slaapcoach. Hè? Merk je dat mensen dat soort dingen allemaal moeten doen, zeker als ze langer samen zijn, om toch aan een goede slaapkwaliteit te geraken? Want dat is toch vaak de uitdaging.
2: En een goede relatie.
3: Nee, het is een zijbewegingje, hè. Maar je merkt die trend wel op. Want ik geef ook opleidingen soms in winkels. Daar hoor je die trend wel, dat mensen daar vaker naar vragen. Maar wat opvalt is in de slaap, en dat is gewoon een quote hoor, dat is niet exact waar, mag je eigenlijk een klein beetje egoïstisch zijn, hè, in je relatie. En dat is, ja, in je relatie mag je dat niet zo heel vaak, maar dan wel. Want je slaapt, je bent, zoals Anke zegt, helemaal alleen in je dromen. En dan wil je niet gestoord worden. Dus alles wat wekprikkels vermijdt, dus ervoor zorgt dat je eigenlijk die wekprikkels niet krijgt, ja, dat is goed, hè. Allee, dat is prima. En zeker als je dat samen kan beslissen, heerlijk. Dan ga je alle twee goed slapen en liefst in hetzelfde bed. Want dat blijkt wel uit onderzoek. Als je samen slaapt, dat je alle twee eigenlijk wel een klein beetje beter slaapt, gewoon door de contacten, door de aanraking.

0: Ja, omdat ik weet dat Sven nog niet eens op dit bericht zit te wachten, geef ik het maar mee. Ze waren eerst met 6, die meisjes van Cat's Eye. Dan waren er 2 met mentale problemen aan gestopt. Waren ze met 4, maar nu zijn ze terug met 5.
1: Prachtig nieuws, dankjewel.
0: Ik weet dat je erop zit te wachten, hè. Cat's Eye.
1: Fijn dat je mij op de hoogte houdt van de evoluties binnen deze zeer interessante band, Cat's Eye. Dit is Matthew Wilder, Bring My Strength.

0: smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van Mijn Restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
1: Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Oh, we gaan maar even waarschuwen. We gaan het zo meteen over de verraders hebben. Hè. Er is er weer een afgevallen. Die gaan we aan de lijn halen. Dus gewaarschuwde mensen zijn er twee waard. We hebben nog andere digitale zenders van Joke waar we niet te
3: zal
2: horen zijn.
3: Ik zal het tijdens de verkeersinformatie nog eens zeggen. Spoiler alert. Het nieuws van 8 van onze Grim.
4: Een goedemorgen iedereen. Hinder door acties van Socialistische Vakbond. Premier Wever stelt zijn beleidsverklaring uit. En Rusland valt energieinstallaties aan in Oekraïne. De nationale actiedag van de Socialistische Vakbond veroorzaakt hinder, vooral dan bij het openbaar vervoer. Er rijden minder treinen en ook bij de lijn voelen ze de actie. Frederik Wittok.
5: 6 op de 10 bussen en trams gaan wel degelijk rijden. Het is zaak om goed te kijken op de app of op de website van de lijn. Daar kan u zien wat wel rijdt.
4: Ook bij de MIVB in Brussel is er hinder. Het blijft belangrijk om actie te voeren, dat zegt Uwe Rogges van de Socialistische Vakbond.
6: Wij klagen opnieuw aan dat er opnieuw binnen de openbare diensten wordt bespaard. Wij willen als ACOD dat onze maatschappij kwaliteitsvolle dienstverlening op alle vlakken krijgt. En dan is er investeringen nodig en dan is er geen besparingen nodig op onze openbare diensten.
4: Er kan ook hinder zijn bij je afvalophaling, je postbedeling en in sommige scholen en crèches. We hadden met z'n allen nog nooit zoveel vakantiedagen over, zo laat op het jaar. Dat heeft HR-bedrijf Acerta berekend. We nemen jaar na jaar minder vakantie in de zomer en meer erna. En hoe meer we dat doen, hoe meer bedrijven in het najaar en in de kerstvakantie in de problemen komen, omdat dan iedereen verlof wil nemen. Premier Bart De Wever stelt zijn State of the Union van morgen in het parlement uit, omdat het begrotingsoverleg muurvast zit. Dat heeft hij gisteravond laten weten. Collega Hannelore Simons.
7: Hij is ook wel duidelijk gemaakt dat hij de komende dagen nog gaat verder werken en dat hij geen noodbegroting, een begroting van voorlopig 12e, is dat zal accepteren. Dus dat wil zeggen dat hij nog misschien 2-3 weken heeft om toch tot een akkoord te komen. Maar laat het ook duidelijk zijn, nog altijd is het gevoel geen idee hoe we hier gaan uitgeraken.
4: Als De Wever geen oplossingen vindt, trekt hij naar de koning om zijn ontslag aan te bieden. En koning Filip en koningin Mathilde zijn aangekomen in Kazachstan voor het eerste staatsbezoek van een Europees koningspaar ooit daar. Het zal 3 dagen duren. Royalty-expert Wim de Handschutter.
8: Het draait in de eerste plaats om geopolitiek. Kazachstan ligt letterlijk gekneld tussen 2 grootmachten, Rusland en China. Maar ze lonken ook naar Europa. En ook economisch gezien is het een belangrijke staatsbezoek. Europa en België hebben Kazachstan echt wel nodig. Voor energie bijvoorbeeld, voor grondstoffen zoals uranium.
4: Straks is er een officiële welkomstceremonie in het paleis van de president en vanavond is er een staatsdiner. Rusland heeft opnieuw energieinstallaties aangevallen in Oekraïne. In de hoofdstad Kiev en in Kharkiv in het noordoosten zitten heel wat mensen zonder stroom. Dat zegt Oekraïns president Zelensky. Zijn Amerikaanse collega Trump zei gisteren nog dat er een akkoord was dat Rusland en Oekraïne mekaars energieinstallaties niet zouden aanvallen. Maar Zelensky reageerde toen al dat hij niet op de hoogte was. In ons voetbal heeft Westerlo stevig uitgehaald. Klopte Antwerp met 5-1 en pakt zo 12 op 12. Trainer Issam Sharai van Westerlo.
9: Dat is een ongelooflijke reeks. 4 wedstrijden op rij winnen. Dat is vorig jaar hebben we er nog geen 3 op rij kunnen winnen. Nu zitten we aan 4. Dus dat is mooi, maar we moeten ons gewoon voorbereiden. Elke wedstrijd. En natuurlijk wil je hierop verder breien en verder bouwen.
4: Westerlo is 6e, Antwerp 13e. En onderaan won KV Mechelen voor het eerst dit seizoen met 4-3 tegen Sint-Ruiden. Mechelen komt zo weg van de laatste plaats en staat nu 14e. STVV is 12e.
3: Ja Frank, de lovers van snertweer die hebben pech deze week, hè? Want het wordt nog wel een fijn nazomertje.
10: Het gaat best meevallen de komende dagen. Dat is een feit. Vandaag ook overigens niet vergis je niet tenminste dat het hier en daar koud is. 2-3 graden in het noorden van het land bijvoorbeeld. Daar starten we mee. Hier en daar wat mist, voornamelijk dan toch op sommige plaatsen in de Ardennen. Gaat wel opgeruimd geraken en daar krijgen we een mooie zonnige periode. En kan het al bij al toch nog zacht worden met de temperatuur ergens rond 18 graden. Morgen gaan we dan 20-21 graden zelfs halen. Maar het is wel zo dat het dan meestal bewolkt gaat zijn. En zelfs wat gedruppel is ook niet helemaal uitgesloten. Het is pas aan het eind van de dag dat het gaat opklaren vanaf de kust. En woensdag, dat ziet er dan weer beter uit. Dan gaan we een mooie zonnige periode krijgen. En dat dan bij temperatuur rond 18 graden.
3: Yay. Heel druk op de baan deze ochtend. Waar verlies je meer dan 20 minuten richting Antwerpen? E313 tussen Masshoven en Antwerpen-Oost. 1:40 verlies. Ja. E19 tussen Sint-Job en Antwerpen-Noord. 30 minuten. 30 minuten op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Richting Gent op de E40 tussen Aalst en Merelbeke is een ongeval gebeurd. Verlies je ook 1:40. E17 tussen Lokeren en Beervalde. Een ongeval verlies je 30 minuten. Dan nog file op de Brusselse binnenring tussen de Astridlaan en Strombeek. Verlies je 15 minuten. 30 minuten tussen Strombeek en Vilvoorde door een ongeval. Op de buitenring tussen Mont-Saint-Jean en de Welrekende Dreef. 30 minuten. 15 minuten file richting Brugge op de E403 tussen Roeselare en Torhout. Door een ongeval daar. Richting Brussel nog E40 tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe. 30 minuten. Ook 30 minuten tussen Aalst en Sint-Agatha-Berchem. En nog op de E19 tussen Zemst en Machelen. 30 minuten. Dat zijn alleen de files, liefjes, tussen, of ja, vanaf 20 minuten. Hè. Dus eigenlijk, hè, het staat overal een beetje stil in het land.
2: Ja, had verwittigd dat je zou verwittigen, maar je hebt niet verwittigd.
3: Ja, maar ja, dus we bellen iemand. De verraders. Spoiler alert, coming up.
2: Yep, dus zap even naar Joe Easy bijvoorbeeld, daar hoor je ons niet. Want als je niet wil weten wat er gebeurd is in De Verraders, moet je even weg. Even.

0: Nog een goede 50 minuten. En het is de eerste dag van de tweede week van onze top 2000. Amy McDonald zal ook nog wel ergens opduiken. This is the life. Heel goedemorgen allemaal.
1: De ochtend van Show.
0: Oh, ik doe het de laatste keer. Want elke keer als je dat niet doet, worden mensen zo woest. Maar we gaan het dus hebben over de verraders.
2: Spoiler alert.
0: Als je nu pas ingezapt bent, wegzappen. Alsjeblieft niet kwaad zijn op ons. Want we gaan nu een stuk laten horen. Een belangrijk stuk uit de verraders van gisteren. En er hangt iemand aan de lijn zometeen. Dus als je er niet... En je kunt hem nu zelfs al in beeld zien als we op die knop duwen. Oh, oké.
2: Okay. Ah, daar is hij.
0: Dit was gisteren.
3: Lieve vrienden, zoek de spin in het web. Ik wens u een gezonde nachtrust allemaal. Al zal dat dik tegenvallen, want ik ben een bondgenoot.
4: De verraders hebben dit ofwel heel mooi getrokken, ofwel goed laten gebeuren. Mijn vermoeden is wel het eerste. Mijn vermoeden is dat dit wel echt een actieve daad is van zelfzekere verraders die nog niet echt het gevoel hebben dat het vuur hen aan de schenen ligt. Ik heb het gespeeld, het is zoals het hoort te zijn, als het allerstrafste gezelschapsspel dat je ooit in je leven gespeeld kunt hebben.
2: En zo geschiedde. Het is helemaal waar hoe dat zei. Goedemorgen, dag Tom de Kok.
0: Tom.
5: Geliefd, amai, dat terug horen is echt wel, dat is heel heftig.
2: Ja, want je hebt het gisteren ook televisie gezien. Hoe was dat? Kwamen alle emoties terug van je genadeloze verbanning gisteravond?
5: Ja, maar ja, dat is al weken aan de gang. Dat is dus ongelooflijk. Hoe moet je dat voorstellen? Ja, om te beginnen, jullie moeten dat allebei eens doen. Dat is echt iets voor jullie.
2: Ja, maar ze hebben dat ons gevraagd, de eerste 2, 3 seizoenen. En wij zeiden altijd nee. En heel eerlijk, ik had het ook nog nooit gezien. Ik ben het nu pas aan het volgen, omdat jij erin zit. Het is mega heftig, hè?
5: Ik vind dat ze jullie daar ook allebei tegelijkertijd moeten insteken. Dat gaat zo'n goede televisie opleveren.
2: Dan is er maar geen duo meer in de ochtend.
5: Maar je doet dat dus, je doet dat. En dan duurt dat echt bijna een jaar voor ze daar klaar mee zijn. Want dat is natuurlijk een ongelofelijke film die in elkaar gezet moet worden. En honderden uren beeldmateriaal. En dan na een jaar zie je dat dus terug. En dan zie je jezelf dingen doen waarvan je denkt, maar gij ze onnozel kieken. Maar tegelijkertijd zie je ook al die dingen die achter je rug gebeurd zijn. En dat vond ik zo knap aan die aflevering van gisteren. Ik dacht dat ik er... dus hier zitten meer... In dit gesprek gaan meer spoilers zitten dan op een gemiddelde zondagmiddag in Aarschot. Hè. Dus als je het niet wil weten, zap nu weg.
2: Ja, maar dus, weg.
5: Ik dacht dus dat ik er was uitgegaan door mijn eigen stommiteit. En dat is eigenlijk maar voor 10% waar of zo. Mm-hmm. Want je ziet nu in de aflevering hoe dat web van die verraders zich rond mij sluit en hoe ze vele dobbelaren daar gemakkelijk voor inzetten en dat allemaal maar laten gebeuren. En ik vond dat eigenlijk heel schoon om te zien. Ik ben heel blij met hoe ik er ben uitgegaan.
2: Ja, maar je kwam ook heel goed over, vind ik, in het hele programma.
5: Ah,
2: kwam je er echt mega sympathiek uit, want ja,
5: maar
2: weet
5: ik ben
2: je...
5: ook sympathiek. Ik zal dikwijls nog anken. Ja, maar,
2: liefje, je weet ook tv-montage, hoe je bent. Ik bedoel zo, want heel eerlijk, niet iedereen komt er sympathiek uit. Ik ga namen noemen zo meteen. Als verrader, als je een goede verrader bent, dan kom je eigenlijk supergoed uit het spel. Sorry, het is het eerste seizoen dat ik kijk, maar ik zeg wat mijn expertise is. Als je een goede verrader bent, zoals Kurt en Stefanie, die doen dat fantastisch. En nu Thomas ook fantastisch. Maar als bondgenoot heb je toch veel te verliezen. Hè? Zeg, als je dan een te felle BV bent, ja, en die het de hele tijd verkeerd heeft,
5: maar,
2: of te hoog van de toren blaast, dan denk ik de hele tijd, oh, ik vind u toch minder sympathiek dan...
0: Welke naam of wie heb je het dan?
2: Ja, persoonlijk, maar jij mag het nu... Ik Veerle Dobbelaren vind ik zo...
5: Nu Veerle is het schatje.
2: Ja, wel, I know, maar jij was mee op die trip, maar wij niet. En dan denk ik toch, goh jongens, Farouk denk ik ook, amai, die is toch fel.
5: Ah, Farouk is briljant. Dat is echt de slimste mens die ik ken, denk ik.
2: Wel, maar weet
5: Na Ruben van Gucht, uiteraard.
2: Als kijker denk je toch, goh. Maar het is daarom goed, daarom noem ik namen, dan kan jij het even rechtzetten.
5: Maar, daarom ga ik dus nog eens je naam doorgeven aan de organisatie, want je moet er echt volgende keer inanken, want het ding is dus, iedereen die daar zit is een mediamaker, en je kan echt 2 dagen of 3 dagen in dat kasteel denken van, ho, camera's, ik zal me maar gedragen. Maar vanaf dag 4 of zo ben je zo moe en zit je vooral zo diep in dat spel. Je hebt geen telefoon, je hebt geen contact met de buitenwereld. Je mag, als de camera's niet draaien, ook niet over het spel praten. Dus je weet echt alles over mekaars schoonmoeder, mekaars seksleven, mekaars kinderen. Dat wordt allemaal meteen besproken. Je wordt echt meteen supergoeie vrienden. En je kan geen masker meer opzetten. Dus ik heb daar echt... vrienden gemaakt, omdat ik, en ik kan het iedereen aanraden om het eens te proberen met zijn of haar kennissen, van dat is een weekend te doen, van die telefoon weg te leggen en geen contact hebben met de buitenwereld. Ik heb daar echt op 4 dagen tijd vrienden voor het leven gemaakt. En dat meen ik nu eens echt, echt serieus.
2: Oh, maar wauw. Ja, dat heb je, ja, Jasmijn en Noah zeker, hè? Dat waren zo, had ik ergens gelezen.
5: Ja, maar zeker ook achteraf ben ik Thomas nog blijven zien. Toby Alderweireld mag ik nu echt, echt denk ik een vriend noemen, wat ik echt ongelooflijk bijzonder vind, want dat is een heel bijzondere man. Maar eigenlijk iedereen die daar was. Ondertussen zijn we Margriet ook kwijtgeraakt. Dat is ook iets waar ik wat veel mensen natuurlijk op dat moment niet wisten, is dat wij waren allemaal op die begrafenis. Ja. Maar natuurlijk konden we niet op één rijtje naast elkaar zitten, want niemand mocht het weten. Maar als je nu de foto's terugbekijkt, dan zie je dat ik daar samen met een deel van die verraders aankom. En dat is wel echt wat we doen. We hebben elkaar ook heel vaak teruggezien al sinds die opnames. En als er iets te doen is bij iemand, we show up. En wij drinken veel wijn.
2: Ja, want is het ook in die glazen altijd dat we zien? Of is dat toch limonade? Of is dat echt wijn de hele tijd?
5: Dat was het enige wat mijn moeder zei na de eerste aflevering. Jij hebt daar precies wel veel gedronken. Hè, omdat ik mij echt bij... Dat filmpje staat op de Instagram van Joe. Ik kom echt alleen maar in beeld.
2: Met ofwel
5: een glas in mijn hand of een fles onder mijn arm of allebei.
0: Oké. Goh. Ik heb nog altijd niet gekeken. Ik heb er nog geen enkele aflevering
2: gezien. Het is heel tof.
5: Maar het is een mindgame. Dat is echt iets voor jou. Dat is echt, ik meen het echt. Jij gaat dat super tof vinden. Echt kijken.
0: Ja. Allee, vooruit. Maar ja, tof. Ja, zeer veel meer details kunnen vanavond niet komen. Want het is ook gewoon top 2000 bij jou deze avond. Lekker
5: nee,
0: veel
5: ja,
0: muziek,
5: inderdaad. Gewoon muziek.
0: Ja. Oké, maar misschien links en rechts toch nog iets wat je erover gaat vertellen.
2: Maar, lang verhaal kort. Heel goed gedaan, Tommy. Echt wel. We zijn trots.
5: I love you. Echt waar. En dank. Dankjewel iedereen ook voor de lieve berichtjes, gisteren en zo. Het voelde een beetje alsof ik gestorven was. Dus nu weet ik hoe het is. Maar ik heb het echt, het was de kans van een leven. Ik ben heel die organisatie, zoals Ruben ze altijd noemt. Ik kan alleen maar alles tegenspreken wat daarover gezegd is door Ruben. Dat was fantastisch. Ik ben iedereen dankbaar. Het was echt heel mooi. Dus
0: nog een laatste. Je mag haar inschrijven, maar ik no way.

0: De U10 SK Stormvogels groepschat.
1: Hier, opstelling tegen de Eagles straks. Hakim vooraan, Thibaut, Brent, Louise in het midden en achteraan Lucas en Sien.
2: Zonder Lucas dan, de zak met ballen moet nog mee.
1: Niet nodig, coach, nog plaats in de koffer, uitroepteken.
0: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer. Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
3: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Sparen, lenen, beleggen. Voor de een is het kinderspel, voor de ander hogere wiskunde. Hoe goed ken jij je geldzaken? Met de grote HLN Geldtest ontdek je hoe sterk jouw financiële kennis is. Doe mee met de grote HLN Geldtest op hln.be/geldtest of in de HLN-app.
6: Argenta vertaalt financiële taal naar mensentaal. Zo kun jij bewuste keuzes maken. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Elke dag krijgen 130 Vlamingen te horen dat ze kanker hebben. Een zware diagnose die hun leven en dat van hun naasten drastisch verandert. Doe zoals ik en toon nu donderdag op de dag tegen kanker jouw steun aan iedereen getroffen door deze ziekte. Deel het gele lintje online of schrijf een warme boodschap op een van de 6 grote gele lintjes verspreid over heel Vlaanderen. Want alleen samen zijn we sterker dan kanker. Meer info op dagtegenkanker.be, een initiatief van Kom op tegen kanker.
9: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
10: Oh, een eekhoorn.
9: Een safari in de jungle.
10: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
9: Of maak van je koffiezet...
11: Voilà, uw koffie.
9: Een professionele espresso-machine.
11: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
12: Make it extra.
9: Cash. Het krasspel van de Nationale Loterij, waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
13: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
14: Ontbijt op bed gelijk een koning.
13: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
14: King size.
13: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
15: Opgelet, grote renovatiewerken. Want BIS wordt BILD. De bouw- en verbouwbeurs met nog meer persoonlijke aandacht voor al je projecten. Laat je inspireren en adviseren op BILD Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Gratis tickets met code BILD26 via bild.living.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
3: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
17: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

0: van 2 jaar geleden, Miles Smith, Nice to Meet You, heeft de top 2000 niet gehaald. Een klassieker van een hele grote Franse artiest. Daar mogen we mee starten, straks om 9 uur.
1: Good times, great music.
2: Sven en Anke.
3: Dit is jou. We moeten het even hebben over een zeer funny trend op de socials. Zelfs als je niet van socials houdt, ga je dit een leuk berichtje vinden. Je weet, kinderen willen tegenwoordig influencer worden. Ja. Tieners willen dat, twintigers willen dat. Ja, want je denkt, goh, ik kan allemaal leuke dingen doen. Ik word daarvoor betaald. Ik moet er gewoon een filmpje voor online zetten en huppakee. Maar ja, weet je hoe dat dan werkt tegenwoordig? Heel veel jongeren willen dat dus worden. En die sturen, want vaak gaat het via tussenbureaus, zo PR-bureaus die de influencer contacteren. Maar je hebt heel veel wannabe-influencers die zelf mailen naar bedrijven of bellen naar bedrijven. En dan zeggen van, ja, mag ik in jouw restaurant komen eten?
0: Gratis.
3: Dan maak ik daar een reel van. Ja, ja. En vaak willen ze ook nog eens betaald worden.
0: Ja, ja, ja.
3: Ook nog eens. Ja, ja, ja, ja. Dus ze vragen zelf, mag ik gratis komen of betaald worden? En de CEO van Le Pain Quotidien, die was natuurlijk allemaal wat beu. Al die vragen van gratis broodjes te komen eten in zijn ontbijtzaak. En als alternatief voor een veel te dure influencer duikt hij nu in een filmpje op waar hij dus zelf zijn eigen eten opeet als reclamespotje.
0: Ja, ja.
3: Dus eigenlijk, en dat filmpje is viraal aan het gaan. Meer dan 10 miljoen views per week wereldwijd. En heel veel bedrijven hebben dat opgepikt. Mm-hmm. Dus nu zijn het allemaal de CEO's.
0: Of de, van, maar ook werknemers, oudere werknemers. Die helemaal geen influencers
3: ja, ja,
0: zijn.
3: En die dan zeggen van, wij sparen de centjes die we aan influencers geven.
0: Ja, ja.
3: En nu komt daar natuurlijk ook weer kritiek op van, ja, dan is dat weer de nieuwe marketing stunt.
0: Ja, ja, maar
3: op zich vind ik het wel heel cool. Vind ik het wel grappig dat dan de CEO van de Pain Quotidien of van een andere winkel dan zelf reclame maakt voor zijn bot.
0: Ja, maar dat deed er toch al een keukenmaker. Hè, en die zijn keukens maken, dat voor hem zelf was bedoeld.
3: Allemaal Donald Muilen.
0: Dat is allemaal Donald Muilen. Onze hero. Zeg, goedemorgen allemaal. Dit is de ochtend van Joe.

0: heeft helemaal de eerste dag van onze top 2000 al gepasseerd. Bij Heidi in de voormiddag de nummer 1976. Eurythmics en Aretha Franklin en Sisters Are Doing It For Themselves.
1: 8:30 is het intussen, het nieuws krijg je van onze Grim.
2: Goedemorgen, het is al de hele ochtend extra druk op de Vlaamse wegen. Wellicht doordat veel mensen het zekere voor het onzekere genomen hebben door de actiedag van de Socialistische Vakbond. Die veroorzaakt hinder bij het openbaar vervoer. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum staan er langere files en die stonden er ook al vroeger dan normaal. Rond Brussel waren er dan ook nog meerdere incidenten. We hadden met z'n allen nog nooit zoveel vakantiedagen over zo laat op het jaar. Dat heeft HR-bedrijf Acerta berekend. We nemen jaar na jaar minder vakantie in de zomer en meer erna. En hoe meer we dat doen, hoe meer bedrijven in het najaar en in de kerstvakantie ook in de problemen komen. Omdat dan iedereen verlof wil nemen. En Rusland heeft opnieuw energieinstallaties aangevallen in Oekraïne, in de hoofdstad Kiev en in Kharkiv in het noordoosten zitten heel wat mensen momenteel zonder stroom. Dat zegt Oekraïns president Zelensky. Zijn Amerikaanse collega Trump zei gisteren nog dat er een akkoord was dat Rusland en Oekraïne mekaars energieinstallaties niet zouden aanvallen. Maar Zelensky reageerde toen al dat hij niet op de hoogte was. Wisselend bewolkt en meestal droog vandaag. Temperatuur rond 18 graden. Morgen opklaringen, maar morgen vroeg ook een spat regen en tot 20 graden.
1: Richting Antwerpen gaat het traag. Op de E313 tussen Herentals-West en Wommelgem verlies je 2 uur en 20 minuten. Wat een miserie. E34 tussen Soestel en Ranst. Een half uur file. Een half uur op de E19 tussen Brecht en Antwerpen-Noord. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 25 minuten. Een uur file richting Nederlandse grens. Op de E314 tussen Zolder en Park Midden-Limburg door een ongeval. Richting Brugge E403 tussen Roeselare en Torhout. 50 minuten door een ongeval. Richting Gent op de E40 tussen Aalst en Wetteren 50 minuten. Een half uur op de E17 tussen Lokeren en Beervelde. Dan nog file op de Brusselse binnenring tussen Wemmel en Machelen. Een dik half uur, 20 minuten tussen de Astridlaan en Jette. File op de buitenring tussen Mont-Saint-Jean en de Welriekende Dreef. Een half uur. Een half uur richting Brussel op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Machelen. Een half uur op de E40 tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe. En een half uur tussen Aalst en Sint-Agatha-Berchem. Dat zijn alleen de files boven de 20 minuten. Dus als je vandaag te laat op je afspraak opdaagt, dan kan je er niks aan doen. Mega files.
0: Heel veel sterkte gewenst allemaal. We gaan zo meteen eentje uit de top 10 van de top 2000 draaien.
3: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Keukens
0: Sven en Anke. En dat is Barry White. You're the first, the last, my everything. Goedemorgen. Good times, great music, DJ.

0: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorssel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Wierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
1: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
2: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
1: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
3: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen nog deze week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
0: Alles wat je weet over A-mode. Start.
4: Ah, dat weet ik. Mode voor het hele gezin. Ja, voor elk seizoen een perfecte look. Meer dan 50 kwalitatieve en betaalbare modemerken. Winkels in Aardrijke, Brugge, Oostende, Poperingen, Veurne en Waarschoot. Online shoppen op de webshop. Leuke voordelen met de family card. En stop de klok.
0: Nieuwe hippe looks voor elke dag. Dat is A-mode. Ontdek de laatste trends voor het hele gezin in onze winkels en op amode.be.
1: A-mode. Familie van mooie merken.

0: and the Waves and Love Shine a Light. Er was zo ooit een boek, denk ik, en een voorstelling was niet allemaal over het feit dat mannen van de ene planeet en een vrouw van de andere.
1: Van Mars en Venus.
0: Voilà, die twee planeten. Ja. En daar doen wij iets mee elke maandagochtend in ons programma. De vrouwen die eigenlijk bekend staan om alles te weten over opvoeding en daar graag over kletsen in de Moeties, die helpen ons ook, beste mannen, om het fenomeen vrouwen beter te begrijpen.
2: Sven en Anke.
0: Ja. Ik was aan het twijfelen, het probleemgeval vrouw, of het instituut vrouw, of het monument vrouw, of zo. Ik vond het nog niet meteen, maar dus de vrouw, beter begrijpen. Sommigen zeggen, je hebt daar een encyclopedie voor nodig, maar beetje bij beetje zijn we naar oplossingen aan het werken samen. We hadden al antwoorden op de vraag, ja, moet hij de code van zijn gsm geven aan zijn vriendin of niet? Mag er een man nog fluiten naar een vrouw of niet? Mag hij nog sexy foto's van andere vrouwen liken op het web of niet? Maar er zijn veel vragen die van onze luisteraars binnenkomen, en het is één ding, jij hebt dat woord ook al gebruikt.
1: Ja.
0: En ik zag dat op social media al opduiken, maar ik snapte het nooit ontzettend goed. En er zijn wel mannen die ons de voorbije weken hebben gestuurd. Ik word soms door mijn collega's en door vriendinnen verweten dat ik aan mansplaining doe of zo.
1: Mansplaining.
0: Mansplaining.
1: Ja.
0: En dat zou iets zijn van helpen of uitleggen.
1: To explain, dat komt van het...
0: Dat komt van to explain.
1: Ja, dus op mannenmanier iets uitleggen aan een vrouw.
0: Maar wat dan?
1: Maar op een manier...
0: Het?
1: Vrouwen weten exact waar ik het over heb. Op een manier... Op een betuttelende, neerbuigende toon. Ja, zonder dat het misschien zo bedoeld is, maar zo van, bijvoorbeeld, dat je een mannelijke collega je iets uitlegt dat je al 300 jaar weet, maar van de man denkt, jij vrouw, jij weet er helemaal niks over. Ja. Of in een meeting, dat ineens je voert het woord en dat in één keer, hup, die man jou onderbreekt en hetzelfde gaat uitleggen, omdat hij denkt, maar ik kan dat beter uitleggen.
0: Want zij weet dat hij nog niet goed aan.
1: Ja,
0: dat
1: zo van,
0: vrouwke.
1: En zo ervan uitgaan van, vrouw, je weet dat
0: maar
1: niet
0: goed. Geef eens een voorbeeld dat je het zelf al hebt meegemaakt, bijvoorbeeld.
1: Ik moet heel eerlijk zeggen, ik maak dat niet zo heel vaak mee.
0: Nee, allee, wij zijn zo niet,
1: ik, ik moet jullie de hele tijd alles uitleggen. Nee, is niet waar. Maar bijvoorbeeld, kijk, ik heb het onlangs echt eens meegemaakt. Dat ik dacht, wow, dit is nu eens echt een voorbeeld van mansplaining. Ik ga het uitleggen. Ik ging mijn auto opladen in Berten, bij de Fastnet, op de E40.
0: Ja?
1: En soms werken die palen niet. Ik heb dat al een paar keer gehad en dan weet ik van, oké, ik rij naar achter.
0: Dat je niet goed insteekt waarschijnlijk.
1: Nee, jongen, dat bedoel
0: dat
1: ik. Dus dimmig,
0: dat je dan moet aansluiten.
1: Nee, soms werk dat niet goed. Ik weet dat perfect, want ik laad elke dag op mijn auto. En dus ik zat weer aan een paal waarvan ik dacht, oh, dat werkt niet meteen. Hè. En dan komt er zo'n kerel, hè, zo'n 50-plusser, op zijn crocs naar mij.
0: Ongevaar.
1: Om mij eens even uit te leggen.
0: Dat werkt.
1: Hoe ik dat moet doen.
0: Ja, ja.
1: Hoe ik eerst dan de kaart moet doen. Ja. Eerst connecteren en dan de slang. En dan was ik voor de eerste keer in mijn leven geïrriteerd. En heb ik het ook, ik heb het ook laten aanvoelen. Ik zeg, ja meneer, ik doe dat elke dag. Ik weet hoe dit werkt, maar deze paal werkt niet. Dus ik ga even naar achter. Maar toen dacht ik, dat gaat die man op zijn crocs nooit bij een andere man gedaan hebben. Ja. Even moeten uitleggen hoe dat het systeem werkt om te laden.
0: Maar ik jou wel eens uitleg van, buitenspel, weet je hoe dat werkt, Anke?
1: Ja, maar dat is iets anders.
0: Dat weet je echt niet.
1: Maar er zijn heel veel vrouwelijke voetbalsupporters die knettergek worden van de vraag, leg eens buitenspel uit. Maar ik weet het nog altijd niet, omdat het mij niet boeit.
0: Zeg maar, kennen jullie zo'n voorbeeld? De dames, want we gaan zo meteen erover hebben of het kan of niet. Anastasia is onderweg naar de studio. Shen ook is onderweg. Maar kennen jullie ook zo'n voorbeeld van mansplaining dat jullie ooit meegemaakt hebben?

0: amai. Deepesh Mode en Just Can't Get Enough. Wordt dit of moet dit niet? Elke maandagochtend. Het gaat over mansplaining. Ik had van het woord eigenlijk. Ik had er vages over gehoord, maar ik begreep niet hoe gevoelig het ligt. Als je ziet hoeveel berichten nu van vrouwen binnenkomen, constant worden jullie ermee geconfronteerd, blijkbaar.
1: Ja, Chris.
0: Dat wij het jullie proberen uit te leggen hoe het
1: zijn
0: zit.
1: Zoveel berichtjes binnenkomen. Chris is een vrouw en Chris werkt op een technische dienst. Een mannenwereld, blijkbaar. Want ze zegt hoe vaak dat de telefoon gaat en dat ze per se met een mannelijke collega willen spreken, omdat ze denken dat ik niet ga kunnen helpen omdat ik een vrouw ben. Dat is toch afschuwelijk, hè?
0: We hebben Anastasia aan de lijn, die was onderweg naar hier, maar heel het land staat in de file, dus Anastasia ook. Goedemorgen, hallo.
1: Dag liefje, dag Anna.
2: Goedemorgen.
1: Oh, Anna, dat is nu toch eens echt uw thema, mansplaining, potverdikken.
2: Maar echt, dat is ongelooflijk. Ja, dat is omdat mannen meer zelfvertrouwen hebben ook, denk ik, hè?
1: Ja. Ja, inderdaad. Maar niet onterecht, hè? Ik bedoel, maar ik snap dat echt niet waarom dat ze dat doen. Ze doen dat niet bij andere mannen. Waarom denken die vaak dat wij het toch niet gaan weten?
2: Oh, ik denk dat die er gewoon ook van uitgaan. Dat ze het gewoon beter weten. Hé. Ik bedoel, ze mogen altijd iets uitleggen. En inderdaad, als je ergens kaas van gegeten hebt, mogen ze altijd een uitleg doen. Maar het is vooral de neerbuigende manier waarop. Ja. En ook de veronderstelling dat zij het beter zouden weten.
1: Ja, echt. Het komt ook een diagrammetje binnen. Heb je het gezien, Sven? Zo van mansplaining. Je moet dan de stappen volgen. Zo van, heeft ze jou gevraagd om advies te geven?
0: Ah, ja.
1: Om erachter te komen of iets mansplaining is, ja of niet. Heeft ze het gevraagd, dan is het sowieso geen... Als ze ja zegt, als ze het zelf heeft gevraagd, is het geen mansplaining. Maar als ze het niet gevraagd heeft, heb je nog allemaal stappen. En dan gaat het over van, heb je meer ervaring?
0: Zeg, doen vrouwen het nooit omgekeerd? Want verschillende mannen zeggen, ja, die van ons, als ik eens probeer de was in te steken of zo, is het ook van, je moet het zo en je moet dat. En, of is dat ook weer heel stereotyp wat ik nu aan het zeggen ben? Want dat komt wel vaak binnen.
2: Oh ja. Ik denk dat het belangrijk is, als je iets uitlegt aan iemand, man of vrouw, dat je wel spreekt vanuit een gefundeerd zelfvertrouwen en een bepaalde expertise. En als de vrouw op dat moment inderdaad meer weet,

0: maar wel aan mijn vrouwelijke collega. Ah, ja, ja. Ja. Dat, zo moet je het bekijken.
1: Het is niet dat ze niks meer. Het is zeker niet dat ze zeker niks niet mogen uitleggen.
0: En ze mogen
1: zeker
0: de deur
1: niet, maar
0: ze mogen,
1: het is.
0: En ze mogen ons zeker helpen in de winkel. Als we niet aan een product kunnen op de bovenste rayon, mogen ze helpen. Hè. Laat dat duidelijk zijn. Daar gaat het niet over.
2: Ja, maar dat is voor ons moeilijk hoor, om de duur. Oké, even jullie mening laten weten via de app van Joe. Die mansplaining. Mogen mannen nog ongevraagd vrouwen uitleg geven? Mens

0: De ochtend van Joe met Valerie.
1: Sven en Anke.
2: Moet hij het of moet hij het niet?
0: Dus eigenlijk, deze week mag je het of mag je het niet. Vrouwen ongevraagd uitleg geven, terwijl ze eigenlijk totaal niks gevraagd hebben. Dat jij zegt, oh, ik ga dat vrouwke even helpen. Of ik ga even uitleggen hoe dat precies in elkaar steekt. Zal ik Anastasia, Anke, maar even de resultaten van de poll meegeven? Laten we zeggen dat zeker 2/3 van de vrouwen het heel ergerlijk vinden. 2/3 van de vrouwen, ja, zeker 60-70% zegt, ik ben een vrouw en ik kan hier niet tegen. En het gebeurt echt veel te vaak. Bij de mannen is het anders. Bij de mannen, die reageren eigenlijk niet zoveel deze ochtend. Ze begrijpen niet goed waar het over gaat.
3: Want die denken, ik help alleen toch maar, wat kan je daarover
0: het
3: memmen?
0: Het is een beetje 50-50, maar het grootste deel van de tijd zeiden de mannen nog, ik ben een man en ik doe dit gewoon nog zonder schaamte, want ik denk dat ik niet goed weet waarover het gaat eigenlijk. Nou, en ik snap het ook niet ongelooflijk.
3: Ja, er komen nog heel veel berichtjes ook binnen, maar Nancy zegt, hey, we zijn geen kinderen, Sven, als we iets niet weten of verstaan, zullen we het wel vragen, geen paniek.
0: Maar dat is goed bedoeld, hè?
3: En Danny stuurt, ik laat ze sukkelen totdat ze zelf om hulp vragen. Misschien is ook een goede tip.
0: Anastasia, Anke, wij bedoelen dat misschien wel gewoon goed, hè? We willen jullie helpen.
3: Anna. Ja, ik denk...
4: Maar tuurlijk, ja. Er zijn zoveel toffe, lieve, goede mannen.
3: Zal
4: en dat
3: zijn.
4: Komt heel vaak ook, denk ik, vanuit de goede plaats. Het is vooral dat neerbuigende en zo het infantiel behandelen van vrouwen waar dat het schoentje een beetje wringt. Hè?
0: Ja, ja.
3: En ik denk echt, dat voorbeeld wat daar straks zeiden van de vrouwelijke Chris die op de technische dienst werkt, dat mannen dan echt vragen naar een man en niet naar Chris. Hoe zou jij zo'n mensen op hun plaats willen zetten? Anna, heb jij een goede tip? Als het echt zo'n...

0: het geval is van zeer zeker mansplaining, wat doe je dan?
1: Ja, wel. Ik vind persoonlijk, als het mij overkomt, het heeft heel weinig zin om u daarin op te winden of om kwaad te worden. Dus persoonlijk doe ik alsof ik uit de lucht kom vallen en dan stel ik nog een keer een vraag, maar een hele stomme vraag, zoals bijvoorbeeld, oh zeg, en wanneer, waarom kunnen wij niet gewoon meer geld bijdrukken? Of hoe werkt crypto? En dan geef ik die man een minuut of 20 om op een serviettje een grafiek te tekenen en dat uit te leggen. Ik vind dat je mansplainers niet moet tegenspreken, maar dat je ze moet bezighouden. Dat voelen die zich ook een keer, kleuter.
0: Oh, nee, dat is schattig. Goed. Ja, in stilte bezighouden en dan gaat hij met een goed gevoel weer de dag in.
2: Anastasia, dankjewel. En als je meer moeties wil horen, de podcast is ondertussen ook weer gelanceerd zoals elke maandag. Kan je de dames aan het werk
3: zetten? Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be. De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
1: Ja, beste vrienden, we zijn er helemaal klaar voor. De tweede week van onze top 2000 gaat losbarsten over een paar minuten. Eerste nieuws van 9 met Grim.
2: Goedemorgen, de vakbondsactie laat zich ook voelen op onze wegen. Al maar meer jonge vrouwen laten hun baarmoeder wegnemen en er zijn IT-problemen bij Albert Heijn. Het is al de hele ochtend extra druk op de Vlaamse wegen. Wellicht doordat veel mensen het zekere voor het onzekere genomen hebben door de actiedag van de Socialistische Vakbond. Die veroorzaakt hinder bij het openbaar vervoer. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum staan er langere files en stonden die er ook al vroeger dan normaal. Rond Brussel waren er dan ook nog meerdere incidenten. Een recordaantal jonge vrouwen onder de 35 laten hun baarmoeder verwijderen. Het waren er meer dan 500 in 2024, tegenover nog maar een goede 80 twee jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de overheidsdienst Volksgezondheid in HLN. Kanker is niet de hoofdreden, dat zegt collega Evi de Witte.
3: Voor het eerst is endometriose de voornaamste reden. Dat is een chronische ziekte, weefsel dat lijkt op baarmoederslijmvlies en dat groeit buiten de baarmoeder. En dat zorgt voor ontstekingen, verklevingen met andere organen en hevige pijn.
2: Experts maken zich zorgen. Zij vinden dat er soms te snel voor een operatie gekozen wordt, want die neemt de pijn niet altijd weg, zeggen ze. En de kinderwens sowieso wel. De website van supermarktketen Albert Heijn is niet bereikbaar door een IT-incident. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is en of het om hacking zou gaan. Bij Albert Heijn weten ze ook niet of er gegevens van klanten gelekt zijn. Ze hebben de systemen wel preventief uitgeschakeld. Daardoor zijn alle online bezorgingen gepauzeerd. Die kunnen ze niet meer bezorgen. De winkels zelf zijn gewoon open.
1: Hey Frank, ja, wow, wat is er nu eigenlijk? Gaan we een mooie week krijgen of zitten we toch in de herfst?
4: Nee, niet direct herfst. Hè. Dat niet. Nee, daarvoor wordt het toch wel relatief zacht. Dat geldt eerder na zomers zijn. En vandaag ook overigens. Hè. Wordt een mooie dag. Maar het is wel koud. Hè. Op sommige plaatsen 2, 3 graden. Daar starten we mee. De meeste plaatsen is wel een graad of 7. En daar doen we meer dan 10 graden bij. Dus we komen dan uiteindelijk uit op 18 graden. Mm. En de zon gaat ook van de partij zijn hier en daar wel mist. Dus dat moet eerst opgeruimd geraken. Maar daarna krijgen we zonnige periode. En dan met die 18 graden is dat toch wel een mooie dag natuurlijk.
1: Oké, morgen beter, minder?
4: Het wordt nog warmer, hè, dus dan gaan we richting 20, 21 graden, maar het wordt niet beter. Dat heeft alles te maken met een zwakke storing die over het land ligt. Die geeft toch nog redelijk wat bewolking. Zelfs sommige weermodellen suggereren dat er ook een spat regen gaat uitvallen. En al later op de dag gaat ook nog een koufront doorheen het land trekken. En dat is iets actiever, dus dan kan het tijdelijk zelfs eventjes gaan regenen. Maar het is vooral voor het koufront dat het eventjes 20 graden kan worden. En aan het eind van de dag gaat het dan weer opklaren vanaf de kust. En dan, ja, woensdag en donderdag ziet er weer goed uit, hè, met redelijk wat zon. En temperaturen die richting 18 graden gaan op woensdag en donderdag mogelijk zelfs nog eens 20.
1: Oh. Oké, en dan komen we dichter bij het weekend, want we gaan een beetje verder nog kijken dan die 3 dagen.
4: Mm-hmm. Ja, wel, vrijdag gaat dan een regenzone over het land trekken, dus vanaf de kust gaat het al snel regenen. Het laatste in de oostelijke provincies bij een graad of 17. En als de regenzone gepasseerd is, komt er toch koudere lucht onze richting uit. Zaterdag staat er zelfs een koude noordenwind en dat bij temperaturen om en bij de 15 graden. Zondag 14 graden. Maar het ziet er wel naar uit, de lange termijn, dat het meestal droog gaat zijn. Oh. De wind gaat wat meer draaien naar het oosten. En dat betekent dan ook dat het wel relatief koud gaat zijn, maar dat het langs de andere kant wel droog en bij momenten zonnig zal zijn.
1: Oh, dat is leuk.
5: Zo hebben we het graag voor herfstwandelingen.
1: Ja, ja.
5: Geneverfeesten die in prachtige steden georganiseerd worden. Richting Nederlandse grens gaat het traag op de E314 tussen Zolder en Park Midden-Limburg. Verlies je door een ongeval bijna 2 uur. Poeh, richting Antwerpen E34 tussen Zoersel en Ranst een 30 minuten file. Ook een 30 minuten op de E313 tussen Herentals-West en Ranst. E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 25 minuten. Dan file ook nog een 30 minuten op de Brusselse binnenring tussen Wemmel en Vilvoorde. Op de buitenring tussen Breil-Alleud en de Welriekende Dree 25 minuten. 20 minuten richting Brussel op de E19 tussen Zemmel Emst en Machelen door een ongeval. En nog file op de E40 tussen Bertemens en Stevens-Woluwe, 20 minuten.
1: Wij gaan op reis, beste vrienden.
0: De Top 2000 met Sven en Anke.
1: Oh, kijk, we gaan naar het prachtige Parijs. Maar je moet je wel even inbeelden dat je moet de klok even terugzetten, even terugdraaien. Je moet je inbeelden dat het heel vroeg in de ochtend is, dat het 5 uur 's ochtends is en dat Parijs rustig aan het wakker worden is. En dat er een zanger is, een hele grote, Jacques Dutronc, maar iemand te zeggen die denkt, daar ga ik nu eens een mooi liedje over maken. Het is gelukt ook.
0: De Top 2000. Nummer 1269.

0: Il est 5h, Paris s'éveille. Eén van de klassiekers van Jacques Dutronc en gestegen in de lijst. Het nummer uit 1967 is 62 plaatsen naar voren geschoven.
1: En dan nu voor de tweede keer in deze top 2000. Adele. 8 keer staat ze erin. Ze komt er nog 6 keer aan na deze. Maar kom, ga maar genieten nu van When We Were Young.

0: just like a song when we were young.
1: Op 1268 Adele, When We Were Young. En we hebben hier druk zitten filosoferen tijdens het liedje. Van welke leeftijd zou je nog eens willen opnieuw zijn? En wat zou je dan anders, wat zou je dan anders doen?
2: Maar in mijn hoofd ben ik nog altijd jong, hè? Dus maar echt wel 100%. Ik geloof
1: en fysiek ook.
2: En ik geloof ook eigenlijk niet, als ik dan echt zie wat mijn leeftijd is, dan denk ik, joh, dat is niet helemaal waar. Hè. Dat klopt niet, hè. Dat sowieso. Maar als ik dan, wow, ik zou wel eens, ik was met sommige dingen in het leven nogal laat. En dan denk ik, daar heb ik toch 3, 4, 5 jaar verloren eigenlijk. Ja, ja. Sommige dingen zou ik sneller gedaan.
1: Wat was je 21 of hoe laat? 22.
2: Ik bedoel, bier drinken en zo, hè, dat bedoel ik. Hè.
1: Ja,
2: ik was met sommige dingen laat en die zou ik al vroeger doen.
1: En jij, Sander?
3: Ik was met al die dingen op tijd.
1: Ja. Hij wil het gewoon nog eens herhalen.
3: Als ik echt moet kiezen, ik ben ook heel tevreden met wat ik nu ben. Hoe ouder ik word, hoe minder ruis gaan in mijn kop hebben.
2: Ja, minder zorgen.
3: Maar toen ik als braaf Limburgs manneke in Antwerpen ben gestudeerd, ben daar Anke Bukkings tegengekomen. Toen heb ik wel goed geleefd. Dat doe ik nu nog, hè. Maar
2: ja, Anke Bukkings bedoel.
3: Nee, niet met Anke Bukkings.
1: We zaten samen in de klas, hè. Maar ik ben niet zo op stap gegaan, eigenlijk.
3: Nee,
1: hè?
2: En wat zou jij dan als leeftijd wel eens terug willen beleven?
1: Ik zou nog eens wel eens mama willen zijn opnieuw.
2: Maar je bent mama.
1: Ja, ik weet het. Maar ik bedoel zo...
2: Wil je nog de bevalling nog eens opnieuw meemaken?
1: Nee, vanaf de bevalling. Oh, het gelukkigste moment uit mijn leven is als mijn kindje op mij werd gelegd. Zowel bij Lou als bij Max. Beste moment. En dat gaat nooit meer van zijn leven gebeuren.
2: Ja, maar,
1: nooit
2: ja,
1: meer.
2: Ja, ja.
1: Maar zo ook gewoon andere dingen aanpakken. Zo. Bijvoorbeeld, dan had ik op tijd mijn ouderschapsverlof opgenomen. Want nu ben ik het allemaal aan het verliezen omdat ik het niet opneem. Dus ik zou het dan meteen genomen hebben. Dus eigenlijk voor verlofdagen zou ik nog eens 34 willen zijn.
2: Maar ja, 34. Ja.
1: En dan verder bouwen. Hè. Dan zou ik ook toch meer zo nog, toch meer de kinderen uitbesteden aan oppassen, dat Tom en ik meer zo...
2: Want dat is iets anders dan van het leven, van toen je echt jong was.
1: Oké, maar ik zou dan ook, ja, als ik nog eens had, had ik mee met Sander op stap

0: gekomen op 1267. Bon Jovi, have a nice day.
1: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
2: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
3: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
4: Maar alleen nee, mama.
2: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
5: Code Yellow!
6: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
7: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
6: Info op telenet.be.
7: En wel, ik ga eens gaan kijken.
8: Carglas herstelt, Carglas vervangt.
9: Sterretje, bij Carglas herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglas.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
8: Carglas herstelt, Carglas vervangt.
1: Info en voorwaarden op carglas.be.
10: Chocoladebruin
11: of karamelbruin.
10: Maak het mooi bij je thuis.
12: Colora.
10: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
13: De top 2000.

0: vandaag een van de topgroepjes in onze top 2000 bij Joe Abba. In totaal 24 keer erin en de meeste moeten er nog komen. Er komen nog 20 nummers aan. Dit was 1266 Abba met The Name of the Game.
1: En nu een beetje Shakespeare in jouw lijst. Ophelia, die was verliefd op Hamlet, maar die moest daar niet hebben. Daarop is dit liedje gebaseerd van Taylor Swift. The Fate of Ophelia.

0: De radio's op 1264 swimming in the pool. Dat was de eerste keer de radio's. Ze komen er nog twee keer aan met I'm Into Folk en She Goes Nana.
1: Zometeen in de top 2000.
2: We houden ervan en jullie ook duidelijk. Casey and the Sunshine Band en That's the Way. Aha, aha.

0: Maar ik kom in Chateau. Het is ondertussen 9:55 geworden. Het ochtendnieuws met Grim.
1: Goedemorgen allemaal. De website van supermarktketen Albert Heijn is niet bereikbaar door een IT-incident. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is en of het om hacking zou gaan. Bij Albert Heijn weten ze ook niet of er gegevens van klanten gelekt zijn. Ze hebben de systemen wel preventief uitgeschakeld. Daardoor zijn alle online bezorgingen gepauzeerd. De winkels zelf zijn wel open. Een record aantal jonge vrouwen onder de 35 laten hun baarmoeder verwijderen. Het waren er meer dan 500 in 2024, tegenover nog maar een goede 80 twee jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de overheidsdienst Volksgezondheid. De hoofdreden is endometriose, een ziekte die ontstekingen en veel pijn veroorzaakt. Experts vinden dat er soms te snel voor een operatie gekozen wordt, want die neemt niet alleen de pijn weg, zeggen ze. En in Vlaardingen bij Rotterdam is er gisteravond later ontploffing geweest aan een kapperszaak. Er is schade aan de gevel en een ruit vloog kapot, maar niemand raakte gewond. Het is niet duidelijk of de politie al een verdachte kon oppakken. Het motief is nog niet bekend. Maar er waren in de zomer wel enkele incidenten in de regio tussen kappers door oneerlijke concurrentie. Zon en wolken vandaag en het blijft droog bij 18 graden. Morgen opklaringen, maar morgen vroeg ook wat regen en tot 20 graden.
0: Het is een hele drukke ochtendspits, Anke.
2: Ja, maar intussen het wel wat afgezwakt. Er zijn nu 6 files van meer dan 15 minuten. Richting Nederlandse grens op de E314 tussen Zolder en Park Midden-Limburg verlies je 40 minuten. 35 minuten file op de Brusselse binnenring tussen Wemmel en Machelen. En tussen de bocht van Vorst en Wilbeek verlies je ook 20 minuten. 20 minuten nog richting Antwerpen op de E19 tussen Sint-Joop en Antwerpen-Noord. Richting Brussel E40 tussen Berthem en Sint-Stevens-Woluwe 20 minuten. En nog een kwartier op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borger-Houtenweg is daar afgesloten. Dat zijn de files boven het kwartier. We komen van heel ver deze ochtend.
3: De Top 2000 met Sven en Anke.
4: Nummer 1262.

0: way. I like it.
1: Liefjes, het was al goed. Het voorbije 40 minuutjes. Maar het wordt nog beter. Er komen nu twee liedjes aan. We gaan een keer op vakantie naar Italië. Ja. En we gaan een keer terug op vakantie naar Spanje. We gaan dingen draaien. A far l'amore comincia tu. Oh, dan kunt je echt geven. Helemaal smijten. Vals meezingen. Niet weten wat je gaat meezingen. En hetzelfde ga je ook kunnen doen op Danza Kuduro.
2: Ontvang nu 30% korting op meubelen, 25% op toestellen en een extra beurskorting. DSM Keuken. Maak je afspraak op dsmkeukens.be.
3: Er gebeurt iets in jouw straat, in Vlaanderen of aan de andere kant van de wereld. En dan gaat het snel. Plots krijgt fake news vrij spel. Dat is waar onze journalistiek begint. Mijn collega's en ik nemen de tijd om te filteren, te checken en door te vragen. Om het nieuws helder te brengen en om er echt bij te zijn. Want wij staan naast jou en gidsen je elke dag opnieuw. Met een hele redactie als jouw filter. Nieuwsblad. Altijd helder, altijd dichtbij.
2: Lees, beluister en bekijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. Ga naar nieuwsblad.be/actie.

0: Van 2011 was de zomer van Danza Kuduro van Don Omar en Lucenzo.
1: Top 2000.
0: En die Lucenzo, hè, die had daar eerst een hit mee in Frankrijk, in Portugees.
2: Is dat zo, ja?
0: En achteraf kwam Don Omar erbij.
2: Ja.
0: En die heeft dat dan in de Spaanse versie. Ja, okay. En toen werd het in heel veel landen een dikke hit, Danza Kuduro.
2: Zeg, tijdens de Top 2000 maak je elke dag bij ons, maar ook bij de collega's, kans op 4 tickets voor de Top 2000 Afterwork Party. Die vindt plaats op vrijdag 23 oktober. Dat is volgende week vrijdag van 6 tot 9 in Kortrijk, in Mary's Irish Pub. Dus ja, als je daar uit de buurt bent, speel je natuurlijk graag mee met het spel. Maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen, ja, ik woon een eindje verder, maar we maken er een uitstapje van. Naar Kortrijk kan je eerst in de namiddag nog al die plaatsen gaan bezoeken waar je onze videoclips kan wandelen. Ondertussen luisteren naar de muziek van de finale dag van de Top 2000. En dan naar het feestje komen. We spelen een soort van hitster. Ik laat een fragmentje horen van een liedje uit de Top 2000. En dan zitten we in 1990. Freedom 90 van George Michael. En dan is de vraag, ja, het volgende fragmentje wat ik laat horen, is dat van vroeger of later? The Sun Always Shines on TV van A-ha. Kwam dat liedje vroeger of later uit dan die George Michael's 1990? Ben je er klaar voor, Anke, om mee te zingen?
0: Zit jij er klaar voor?
2: Ja.
0: Uw oren niet bedekken, hè? Het hele spektakel krijgt je nu live mee. Allee, de schuif moet je dichtdrechten. Beste Italiaans komt nu naar boven.

0: meer dan 350 plaatsen winst. Jullie houden ervan. Openingsdans van veel van onze luisteraars. Linda Ronstadt en Aaron Neville and Don't Know Much. Ja, ik weet dat er best wel wat mensen willen komen naar de party. Ik heb daarnet een fragmentje laten horen van Freedom van George Michael uit 1990 en de vraag gesteld of The Sun Always Shines on TV van vroeger of later was.
1: Hey, goedemorgen, dag Christophe uit Diksmuiden.
2: Goedemorgen,
1: wat heb je gestuurd, vriend?
2: Vroeger natuurlijk.
1: Vroeger natuurlijk, inderdaad, want dat kwam uit 1985. Zeg, jij mag komen volgende week vrijdag. Kortrijk, Diksmuiden, dat is niet ver, hè?
0: Ça va.
2: Nee, dat is een pulsgeld.
1: En heb je drie vrienden of een vrouw?
0: Drie vrouwen.
1: Of drie vrouwen, dat is wel beter.
2: Een vrouw en twee vrienden zou wel lukken.
1: Ja.
0: Okay. Oh, ik hoor hem stiekem lachen. Hij zegt, ja, ik ga het nu niet al vertellen op de radio.
1: Ja, maar ja, ik hoor inderdaad dat dat een leuke avond gaat worden. Maar we stellen ons geen vragen verder. Christophe, tot volgende week vrijdag in Kortrijk tussen 6 en 9 in de Irish dingenpub daar.
0: Ja, ja.
1: Goed?
0: In Mary's Irish puppet dingen daar. Ja. Allee, dankjewel. Tot dan volgende week.
3: De Top 2000. Met Sven en Anke.

0: zijn dat Johnny in zichzelf nog eens boven haalt. Virtual Zone en Virtual Zone op 1258. Nu moeten we allemaal Dio hebben, hè.
1: Zometeen in de top 2000.
2: Ah, kijk, ze buiten, het zonnetje is een beetje als en als hij dit dan meebrengt.

0: alleen maar heerlijke muziek. Niet vergeten, laten we opstaan de ganse dag bij Joe, de top 2000. De andere radiostations waar we met z'n allen aan meebetalen, zenden ze niks uit vandaag. Dus je zit heel goed bij ons.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Het is bijna 10:00. Het nieuws dat krijg je nu al van Ortwin Lanses.
3: Goedemorgen. Een wraakactie van een tandarts in Stekenen. Steeds meer vrouwen laten hun baarmoeder verwijderen. En de website van Albert Heijn ligt plat. In Stekenen in Oost-Vlaanderen is een man met zijn auto dwars door een tandartsenpraktijk gereden. Hij was er ontslagen en wou wraak nemen. De man reed binnenlangs de ingang, door de wachtzaal en daarna weer naar buiten langs de achterdeur. Daarna draaide hij zijn auto om en reed er nog eens door. De schade is enorm. De man raakte licht gewond en is opgepakt. Een record aantal jonge vrouwen onder de 35 laat hun baarmoeder verwijderen. Het waren er meer dan 500 in 2024, tegenover nog maar een goede 80 twee jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de overheidsdienst Volksgezondheid in HLN. Kanker is niet de hoofdreden, zegt collega Evie de Witte.
4: Voor het eerst is endometriose de voornaamste reden. Dat is een chronische ziekte, weefsel dat lijkt op baarmoederslijmvlies en dat groeit buiten de baarmoeder. En dat zorgt voor ontstekingen, verklevingen met andere organen en hevige pijn.
3: Experts maken zich zorgen. Zij vinden dat er soms te snel voor een operatie gekozen wordt. Want die neemt de pijn niet altijd weg, zeggen ze. En de kinderwens sowieso wel. De website van supermarktketen Albert Heijn is niet bereikbaar door een IT-incident. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is en of het om hacking zou gaan. Bij Albert Heijn weten ze ook niet of er gegevens van klanten gelekt zijn. Ze hebben de systemen wel preventief uitgeschakeld. Daardoor zijn alle online bezorgingen gepauzeerd. Die kunnen ze niet meer bezorgen. De winkels zelf zijn wel gewoon open. Zon en wolken, het blijft droog bij 18 graden. Morgen opklaringen, maar ook wat regen tot 20 graden. Woensdag en donderdag vrij zonnig. Woensdag wordt het 18 graden en donderdag dan tot 21 graden.
2: De ochtendspits die is nog niet voorbij. Ik geef je de plaatsen waar je meer dan 10 minuten nog verliest. Brusselse binnenring, 22 minuten extra tussen de Expo en Machelen. En ook een kwartier tussen Beersel en Neerpeten. E313 richting Antwerpen schuif je nog 20 minuten aan tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. E19, 10 minuten extra tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de E19 richting Brussel komt er een kwartier bij tussen Zemst en Machelen. En op de Antwerpse ring richting Gent is dat 11 minuten tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout.
5: De top 2000 met Heidi van Tielen.

0: een soort van ochtendgymnastiek, zo kan je het bekijken. Een sensueel dansje, nog altijd die lambada van Kaoma.
1: De top 2000.
0: Dit is week 2 van de top 2000. Er zijn in totaal 3 weken om van te genieten, dus we zitten nog niet in de helft. Er staat zo meteen weer een U2'tje klaar, een van hun in totaal 19 noteringen. De mannen zijn dit jaar 50 jaar bezig en het begon allemaal met een zoekertje in het schoolkrantje. En als je zo in de familie of in de vriendenkring iemand hebt die dol is op U2, er is sinds heel kort nog maar een nieuw boek en dat heet U2 Compleet, een compleet Nederlandstalig boek met daarin bijna 500 pagina's, ook meer dan 300 foto's over de volledige carrière van U2. Eigenlijk alle verhalen over alle grote songs, met heel veel fotomateriaal, met heel veel anekdotes ook uit hun privéleven. U2 Compleet kan maar een goede suggestie zijn. Nu stilletjes aan toch ook al de feestdagen in zicht komen. Voor het zover is, ga ik natuurlijk naar die notering van U2. Dit is City of Blinding Lights.
2: Dit is Joe.
1: De top 2000.
2: Nummer 1256.

Nights on Broadway, dat zullen zeker zeer muzikale nachten zijn. Hè? Bee Gees op 1255. Heel hectische ochtendspits geweest voor heel veel mensen door de stakingen. Heel veel files die er de hele ochtend waren. Ik hoop dat je ondertussen veilig op je werk bent geraakt en toch ja, min of meer klaar bent voor die nieuwe werkweek. Weet dat wij er natuurlijk bij zijn hè, om jou zo dat extra pushje te geven. En ik doe dat heel graag met al die geweldige top 2000 artiesten die er vandaag weer bij zijn. Dus join the Joe Club. Alle respect voor wie er staakt, maar bij Joe wordt er niet gestaakt en vooral niet bespaard op goede muziek. Meteen het beste bewijs. Een plekje hoger, een hit van The Cure op 1255. Gaat dit jaar trouwens 150 plaatsen overeind. En met deze lullaby zitten we ook in de helft wat betreft noteringen van The Cure in de top 2000. Zijn er 6 in totaal. Dit is nummer 3. Dat wil zeggen dus nog 3 te gaan de komende weken.

0: schat, ik zie je graag.
1: Ja, maar...
0: Maar nee, geen maar.
1: Oh.
2: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
4: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
5: Even bollen met Select.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Relaxed.
6: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: Proximus stelt voor de business bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat?
9: I can help.
8: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze business bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
10: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
11: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen. Dit is
12: de Top 2000.
13: Nummer 1253.

Er was de laatste weken heel wat te doen over de stormloop op tickets voor de Koning Boudewijn concerten van Clouseau. Twee waren meteen sold out, maar goed nieuws, want op dit moment staat toch altijd de ticketverkoop voor de derde show online op 7 augustus 2027. Dus je kan daar nog bij zijn en ik ben ook eens gaan kijken net op de website. Je hoeft dan niet in zo'n irritante wachtrij te gaan staan. Trouwens, geen idee of Clouseau Swentybolt zal spelen, want Koen Wouters heeft altijd gezegd dat hij zelf dat het minst leuke nummer vindt van Clouseau om te spelen. Maar Swentybolt staat wel zo meteen in de top 2000. Maar eerst een plakker van Billy Joel, Just the Way You Are, 1252.

0: Ik wil niet zeggen dat Britney Spears een ezel is, maar dit is toch wel een patroon, hè? Oeps, I did it again, hoor je zo meteen op 1249. Love is in the air. Love is in the air. En een paar plekken hoor je. Een paar plekken hoger ga je John Paul Young horen met die Love is in the air. Ruim 10:30 geworden. Er zijn nog 4 plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E19 richting Antwerpen. Een kwartier in de file tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. E313, 7 minuten tussen Ranst en Antwerpen-Oost. Brusselse binnenring, 11 erbij tussen de Expo en Machelen. En op de E19 richting Brussel, 6 minuten in de file tussen Zemst en Machelen.
1: De top 2000 met Heidi van Tielen.

vandaag zal er weinig return to the sender. Het heeft te maken met heel veel stakingen. Elvis Presley op 1250. Britney Spears die staat 5 keer in totaal in onze top 2000. En er komt er nog eentje aan, dat is die allergrootste van haar, Baby One More Time. Maar deze is ook iconisch. Had natuurlijk ook te maken met dat rode latexpakje. Denk het er gerust bij, het is maandagmorgen voor iedereen. Dit is Oops, I Did It Again.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
1: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
3: Voilà, zei, ons nieuw appartement is verzekerd.
2: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
1: Oh nee!
3: Oei, wat is er?
1: De fritketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
3: Oei.
1: Ja, wat nu?
3: Ik bel direct de makelaar.
2: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
4: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
5: Ook in mij?
4: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
6: Achter jou staat Xerius.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
8: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
9: Nummer 1248.

0: daar is een publiek voor. Slave to Love op 1248 van Brian Ferry.
1: De top 2000.
0: Ik heb zelf vingers en ledematen tekort, zelfs als ik alle collega's hier op de vloer zou inschakelen, om te tellen hoeveel liedjes in onze top 2000 over de liefde gaan. Dat is eigenlijk onbegonnen werk. Het percentage gaat enorm hoog liggen. Ik denk zelfs ergens in de 90, in de procent, ja, zo 90, 92, 93 procent. Maar de volgende groep deed in 1999 iets compleet anders. Het was een soort van comedy waarbij ze de liefdebedrijven vergelijken met een reportage over parende dieren op National Geographic. Ik heb de Bloodhound Gang, want daar heb ik het over zelf, ook ooit live gezien. Muzikaal was dat een rommeltje en de humor on stage had vooral iets weg van Jackass, vond ik zo heel typische mannenhumor. Dat was het eerder dan een soort van stijlvol entertainment, maar hun enige notering in de top 2000 blijft wel een hele leuke, beetje foute meezinger en dat is de Bad Touch op 1247. Dus voor alle duidelijkheid, je kijkt de volgende seconde niet naar National Geographic. Dit is wel degelijk de top 2000 op Joe.
2: Well now, we call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

Wekenlang stond in 1985 We Are The World, die een goede doelsingle op nummer 1 tot Madonna kwam met deze Crazy For You op 1246 in onze top 2000. Luisteraar Pascal, die heeft iets opgemerkt het afgelopen uur. Hij stuurde het latexpakje van Britney, Bryan Ferry die zong Slave To Love en dan ook nog de Bad Touch. Daarnet is het hitsige maandag misschien. Voor alle duidelijkheid, ik heb hier niks mee te maken. Hè. Dit is het resultaat van alle stemmen die zijn binnengekomen tijdens onze stemweek. En ik hoop vooral eigenlijk dat het wat verwarmend kan werken. Want ik lees hier berichtjes van Mia, van Marilyn, van Koen, van Didier, die serieus geschrokken waren vanochtend van die koude lagere temperaturen. Op heel veel plekken ook heel veel mist. Dus gelukkig is het nu wel al. Het is 10:55 wat aan het opwarmen. En het wordt een mooie dag vandaag met zonnetje erbij en zachte temperaturen in de lucht. Doe daar nu ook nog maar een goede portie liefde bij in die lucht, want dit is Love Is In The Air. John Paul Young op 1245. Love.

geweldige stem en dan dat Britse accent komt geweldig goed in deze song tot z'n recht. How Long Will I Love You van Ellie Goulding hoor je zo meteen op 1241. En dan voor iets compleet.

0: kop
1: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
2: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
1: is wie er mag rijden. Yes, munt.
2: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
3: De Superplusdeals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
4: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
5: Maar alleen nee, mama.
3: Ontdek alle Superplusdeals bij Delhaize. Mee met het leven.
6: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Imos Koopman!
8: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
9: George Ezra, die staat ook klaar om te zingen over zijn perfecte gazon. Maar eerst het nieuws van 11 uur. Dit is Ortwin Lanses.
10: Goedemorgen. Een speciale wraakactie in Stekene. Het proces over kleuter Dien is heropgestart en een ontploffing in Nederland. In Stekene in Oost-Vlaanderen is een man met zijn auto dwars door een tandartsenpraktijk gereden. Dat gebeurde gisteravond. De man was er ontslagen en wou wraak nemen. Hij reed langs de ingang naar binnen, door de wachtzaal en langs de achterdeur naar buiten. Daar draaide hij zijn auto en deed dat nog een keer. Je hoort een buurvrouw.
11: Dat was tussen 22:30 en we zitten gewoon naar de tv te kijken. En plots horen we een enorme klap, maar echt geweldig. En dan horen we meteen nog een tweede klap. Alles glas, overal. Het was een serieuze ravage.
10: De man raakte licht gewond en is opgepakt. In Gent is het assiseproces over de dood van kleuter Dien heropgestart. Vandaag geven de speurders en de onderzoeksrechter uitleg over hun onderzoek. Collega Farouk Özkünes.
12: Er zal ook een parallel worden getrokken met de dood van Miguel van Kriekingen, het eerste slachtoffer van Dave de Kok in 2008. En wetsdokter Werner Jacobs heeft de autopsie gedaan op beide lichamen. En hij is dus goed geplaatst om aan te tonen dat beide kinderen identieke verwondingen vertoonden en dat Dave de Kok hen dus op gelijkaardige wijze heeft mishandeld.
10: De kok gaf vrijdag toe dat hij Dien mishandelde en dat de jongen daardoor stierf. Hij riskeert tot 30 jaar cel. In Vlaardingen bij Rotterdam is er gisteravond laat een ontploffing geweest aan een kapperszaak. Er is schade aan de gevel en een ruit vloog kapot, maar niemand raakte gewond. Het is niet duidelijk of de politie al een verdachte kon oppakken. Het motief is nog niet bekend, maar er waren in de zomer wel enkele incidenten in de regio tussen kappers door oneerlijke concurrentie. Zon en wolken, het blijft droog bij 18 graden. Morgen opklaringen, maar ook wat regen tot 20 graden. Woensdag en donderdag vrij zonnig. Woensdag 18 graden en donderdag tot 21 graden.
9: Drie files onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E19 richting Antwerpen. 8 minuten in de file tussen Sint-Job in Goor en Antwerpen-Noord. Op de A12 vijfde bij ter hoogte van Aartselaar. En op de Brusselse buitering sta je 6 minuten in de file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.
13: De top 2000 met Heidi van Tielen.

Bye bye George Ezra, laatste keer George in onze top 2000, in jouw top 2000. Maar dit icoon is nog lang niet uitgezongen. 13 noteringen in totaal. Tina Turner on Silent Wings op 1243.

Je kan dit uur bij mij weer tickets winnen voor onze Top 2000 After Work Party op vrijdag 23 oktober in Kortrijk. Wordt daar een heel leuk feestje met al die winnaars, want de tickets zijn niet te koop. Je kan ze enkel winnen elke dag bij elke DJ 4 tickets voor dat feestje. Iets van muziek kennen, ja, dat helpt jou natuurlijk enorm vooruit bij het spel. Ik ga het straks nog wel eens uitleggen. Maar wie iets weet van muziek, ja, die weet misschien ook wel dat de volgende song in deze Top 2000, dat een cover is van dit.

Het was een klein hitje voor de Waterboys in 1990. How Long Will I Love You? Klonk zo'n beetje wat country-folk-achtig. Maar dan kreeg Ellie Goulding dat in haar handen en vooral in haar stembanden. Het werd een totaal ander liedje. Vaak gebruikt ook sindsdien als openingsdans. Omdat het zo klein, zo lief en zo mooi is. How Long Will I Love You op 1241.

0: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
1: Ontbijt op bed gelijk een koning.
0: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
1: King size.
0: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
2: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
3: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
4: Oh, een eekhoorn.
3: Een safari in de jungle.
4: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
3: Of maak van je koffiezet...
4: Voilà, uw koffie.
3: Een professionele espresso-machine.
4: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
5: Make it extra.
3: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
6: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
7: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
6: Info op telenet.be.
7: En wel, ik ga eens gaan kijken.
8: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijkenvorsel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
9: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
10: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
9: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
11: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
12: Wit-wit.
13: Of net niet-wit.
12: Maak het mooi bij je thuis.
14: Colora.
12: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
15: Dit is Joe.
16: De top 2000.
15: Nummer 1240.

De enige plek waar ik meeuwig graag heb in liedjes van Bart Kael. Zeil je voor het eerst, werkt nog altijd goed op feestjes. We love Bart Kael, maar wel maar één keer in de top 2000. Maar wie meer wil van Bart Kael, ja, die kan natuurlijk naar 10 om te zien live in de Afwasdoom op vrijdag 13 november in Antwerpen. Daar is hij ook bij, naast zowat alle andere 10 om te zien sterren uit de jaren 90. Dan hoop ik dat die Zeil je voor het eerst ook passeert. En dan mag hij, wat mij betreft, de Marie-Louise er ook nog bovenop smijten. Die heb ik ook bijzonder graag. Nu in deze top 2000 terug wat rustiger aan met een daler. 55 plaatsen achteruit. Carpenters, Close to You. Dit is jouw nummer 1239.

0: Ohne Omen nog veel meer bij Peter Fox zometeen op 1236. It's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Ze voelt zich goed zelfs op een maandagochtend. Nina Simone hoor je op 1233. 11:30 geworden, 4 problemen onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 10 minuten tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West. En nog eens 5 tussen Antwerpen-West en de Kennedy-tunnel. Richting Gent, 7 minuten in de file tussen Antwerpen-Noord en Merksem. En op de E17 richting Antwerpen komen er 5 minuten bij tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West.
1: De top 2000 met Heidi van Tielen.
2: Nummer 1237.

0: Een van de 15 prachtige noteringen van Fleetwood Mac, As Long As You Follow, op 1237.
1: Joe. De top 2000. De top 2000.
0: Er zijn van die top 2000 liedjes die echt wel meer zijn dan gewoon wat lalala, lalali, I love you here, I miss you daar. Sommige die vertellen echt een heel verhaal, een heel levensverhaal. Ik moet dan meteen denken aan Once I Was 7 Years Old van Lucas Graham. Die heb ik vorige week al gedraaid. Die stond wat lager genoteerd in de top 2000. Maar nu staat er ook zo eentje klaar. Het gaat over Peter Fox. Die vertelt over een wilde jeugd vol met feesten in Berlijn. Maar nu droomt van alle rust met een huis aan een meer omringd door familie en kleinkinderen. En dat allemaal op zijn oude dag. Een heel mooi levensverhaal dus. En dan nog in het Duits ook. Op een bijzonder leuk ritme. House aan Zee van Peter Fox, dit jaar op 1236.

0: Daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Gelukkig man, Peter Fox, Haus am See. En zometeen ga je misschien een drang voelen om je kleren uit te trekken. Weet, dat is normaal, maar je zit waarschijnlijk op je werk. Dus hou je toch in.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,65. Aldi, altijd slim.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Relaxed.
4: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Wij zijn tevreden over uw werk.
5: Maar?
6: Nee, geen maar.
5: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?

0: Een song waarbij je meteen beelden in je hoofd krijgt. Frederik uit Brugge stuurt ook via de Joe-app. Jij moet je niet inhouden, hè. Het weekend is voorbij, Frederik.
1: Dit is de Top 2000.
0: Als je nog geen tickets hebt kunnen scoren voor onze Top 2000 After Work Party op vrijdag 23 oktober in Kortrijk. Goed nieuws, dan is het nog niet te laat, want ook deze week kan je bij elke DJ weer kans maken op 4 tickets om daar op die grote hits uit de Top 2000 alles te geven. En dat begint daar allemaal op wat volgens mij het mooiste en het beste uur is voor mensen boven de 25 jaar om een feestje te laten starten, namelijk 6 uur 's avonds. Lekker vroeg pieken. Maar dan moet je natuurlijk zo meteen weer 2 songs juist rangschikken in de tijd. Ik ga met eentje beginnen. Ik geef jou alle nodige informatie. Dat is wie, wat en wanneer. En dan is het aan jou bij het volgende songfragment om te zeggen of die single vroeger of later werd uitgebracht. En vroeger of later, dat is dan ook wat je moet doorsturen in onze Joe-app. Hier gaan we. Waka Waka, This Time for Africa van Shakira. Die kwam uit 2010, had natuurlijk alles te maken met dat WK. Dat krijg je van mij. Maar die volgende single die je nu hoort, is die vroeger of later uitgebracht?

alle twee gigantische wereldhits. Hè. Deze ook Mark Ronson samen met Bruno Mars en Uptown Funk. Maar werd die later of vroeger uitgebracht dan die Shakira die je net hoorde? Dat is de vraag die we stellen. Gewoon vroeger of later doorsturen via onze Joe-app. Computer pikt daar iemand uit en dan weten we wie er nog mag bij zijn op die top 2000 After Work Party op vrijdag 23 oktober in Kortrijk. Joshua en Joshua Carrison, zo is het. En Jesse, dit jaar op 1234.

0: Sam? Want stel nu dat je zo meteen die tickets wint, is dat mogelijk om toch een beweging uit te voeren op een dansvloer?
1: Dansen lukt wel, maar of dat aan te zien is, dat weet ik niet.
0: Oh, zijn er niet zo overbodig. Hè? We zijn er om er allemaal ons te amuseren. Maar belangrijk dan natuurlijk, Sam. Daarnet hoorde jij Shakira Waka Waka en daarna Mark Ronson en Bruno Mars met Uptown Funk. Wat heb jij gestuurd, die Uptown Funk, later of vroeger dan Shakira?
1: Ik heb later gestuurd.
0: En dat is helemaal goed. Er zitten ongeveer 4 jaar tussen, want die single werd uitgebracht, die Uptown Funk, in 2004. Goed, beste Sam, ik hoop dan van harte dat je nog... Je hebt nog anderhalve week tijd, moet je nog zo naar de kinesist en dat soort zaken gaan?
1: Ja, 2 keer de week.
0: Oké, voilà. Dan weet je wat te doen en dan zie ik jou heel graag volgende vrijdag op die Top 2000 After Work Party. Hopelijk in heel goede doen, hè.
1: Oké,
0: tot de volgende. Voilà, tot de volgende. Hè. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Voilà, die tickets die zijn de deur uit, maar niet getreurd als het jou deze keer nog niet gelukt is. Straks tussen 1 en 4 hoor je Jan Bosman en ook hij heeft weer 4 tickets te geven. Tijd nu voor Terry Swims. Dit is 1232.

Vorig jaar kwam die nieuw binnen in de top 2000. Teddy Swims en die Bad Dreams. En hij heeft afgelopen jaar natuurlijk ook nog maar eens bewezen wat voor een geweldige artiest die is. En die Bad Dreams stijgt 714 plaatsen. En er komen nog 3 Teddy Swims aan. Aandachtige luisteraars, goed bezig jongens. Jullie hebben dat doorgestuurd via de Joe-app. Ik zei daarnet dat die plaat, die was later uitgebracht. Ik zei per ongeluk 2004. Die Uptown Funk, het was wel degelijk 2014. In my defense, die top 2000, maar manneke, dat zijn heel veel nummers.

0: 26.
1: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
2: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
3: Allee, nee, mama.
1: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
4: Echte liefde begint in een stijlaarts badkamer.
2: Kijk eens, lieveke, wat denkt u? Turquoise, grijs of beige?
5: Maar schatke, elke kleur past perfect bij u.
2: Oh, dat is lief. Maar ik bedoel eigenlijk de tegels, hè. Huh? Welke vind jij het schoonst voor onze nieuwe badkamer?
5: Oh, dat is makkelijk. Degene die jij het schoonste vindt.
2: Oh.
4: Kiezen begint in een stijlaarts badkamer. Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij stijlaarts in Lier, Temse of Roeselaren. En onze badkamerexperts regelen alles voor u. Van A tot Z. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.
6: Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
7: Maandagmiddag 12 uur, er is tijd voor het nieuws. Dit is Ortwin Lanses.
8: Goedemiddag. Er zijn nu ook IT-problemen bij Delhaize. Het proces rond kleuter Dien is heropgestart en er zijn steeds meer pneumokokken in het land. Na Albert Heijn is ook Delhaize getroffen door een IT-incident. Al is de impact daar voor de klanten wel beperkt. Bij Albert Heijn liggen de app en de website plat, net als de klantendienst en de systemen voor online bestellingen. Daardoor kunnen ze geen boodschappen leveren. In de winkel voel je weinig, zeggen deze klanten.
9: In principe in de winkel niet gemerkt, maar de app, ja, die werkt compleet niet. Je hebt wel de bonuskaart, maar daar blijft het dan ook bij.
10: Enkel bij de afrekening hebben we een klein verschilletje gemerkt. De chips, ja, een verschilletje van 30 cent. Gaan ze daarvoor niet terugleggen natuurlijk, hè. Ze zijn te lekker, hè.
8: Bij Delhaize zijn er vooral intern problemen. De winkels zijn wel gewoon open. Het is niet duidelijk hoe lang de problemen nog zullen duren en wat precies de oorzaak is, bijvoorbeeld of het om hacking gaat. Op het assiseproces over de dood van kleuter Dien komen straks de wetsdokters getuigen. Zij deden de autopsie op zijn lichaam. Collega Farouk Özgünes.
11: Er zal ook een parallel worden getrokken met de dood van Miguel van Kriekingen, de eerste slachtoffer van Dave de Kok in 2008. En wetsdokter Werner Jacobs heeft de autopsie gedaan op beide lichamen. En hij is dus goed geplaatst om aan te tonen dat beide kinderen identieke verwondingen vertoonden en dat Dave de Kok hen dus op gelijkaardige wijze heeft mishandeld.
8: Vanmorgen getuigde de onderzoeksrechter dat Dien stierf door zware slagen in zijn buik en op zijn hoofd. Dave de Kok gaf vrijdag al toe dat hij Dien mishandelde in zijn auto. Benzine tanken wordt vanaf morgen weer duurder. Voor benzine 95 komt er 4 cent per liter bij. Daardoor betaal je tot 2,10 euro aan de pomp. De benzineprijs zit zo nog maar net onder de prijs van eind september en dat was de hoogste in 4 jaar. 1 op de 10 volwassenen krijgt ooit pneumokokken zonder dat te weten. Het komt alsmaar vaker voor. Bij kwetsbare mensen geeft het symptomen van long- en hersenvliesontsteking en je kan er zelfs aan overlijden, zegt professor Stefanie de Smet.
12: In België hebben we dus een recente stijging gezien in die ernstige pneumokokkeninfecties, voornamelijk door bepaalde types. Een tweede, kan het zo zijn dat onze natuurlijke immuniteit die normaal wordt opgebouwd, minder is doordat we tijdens de coronaperiode minder in aanraking zijn gekomen met de pneumokokken?
8: De meeste mensen zijn als kind ooit gevaccineerd. Als kwetsbare volwassene krijg je het best opnieuw. Dat beschermt je tegen 70% van alle infecties. In Parijs is de Marché des Enfants Rouges verwoest door een brand. Het was de oudste overdekte markt van de stad. Gebouwd in 1615 en sinds 1982 erkend als historisch monument. De hal was ook een grote trekpleister voor toeristen. Elise Mertens is opgeklommen naar de 14e plaats op de wereldranglijst van het vrouwentennis. Bijna zo goed als haar hoogste ranking ooit. 8 jaar geleden stond ze 12e. Mertens stijgt omdat ze het erg goed deed op het toernooi van Peking. Daar klopten ze grote namen als Coco Gauff en Iga Swiatek. Vanmiddag en vanavond zon en wolken. Het blijft droog bij 18 graden. Morgen opklaringen, maar ook wat regen tot 20 graden. Woensdag en donderdag liever vrij zonnig. Woensdag 18 graden, donderdag tot 21 graden.
2: Ja, blijft eigenlijk wel lekker zacht deze week. 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland 12 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En richting Gent komen er 10 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en Porgeroud. E19 richting Antwerpen, daar sta je nu 10 minuten in de file tussen Sint-Joppingt-Goor en Antwerpen-Noord.
4: De top 2000 met Heidi van Tielen.

Ik werk uiteraard niet voor de Elle of de Vogue, maar ik heb het al gezien. Camouflageprint is helemaal terug deze herfst en winter. En camouflage van Stan Ridgway, die stijgt dan ook nog eens 60 plaatsen in onze top 2000. Dus bij deze is dat officieel een trend. Een plaats hoger staat een vrouw die van Hoog Hijgen en van Kerstmis haar ding heeft gemaakt. En dat zijn ook de twee songs die de top 2000 hebben gehaald. Namelijk All I Want for Christmas Is You. Die staat nog hoger genoteerd. En deze cover van Without You. Dit is Mariah Carey op nummertje 1230.

voor eeuwig en altijd voor heel veel mensen. Dat lees ik ook in de Joe-app keer op keer. Ken Lee, if you know, you know. En nu na al die vrouwelijke emoties van Mariah Carey is het tijd voor een song die veel mensen vooral associëren met mannelijke truckchauffeurs. Dit hier is Henk Wijngaard op 1229.

0: Knipoog naar de police. Hè. Bruno Mars op 1228 en zometeen de hoogst genoteerde Gloria Estefan.
1: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Vandaag in de Ardennen Weekend Groepschat.
2: Ieder mannetjes, opa deelt een foto en neemt zijn e-bike mee.
3: Oh.
2: En zijn visgrief.
3: Ah.
2: Waterskies.
3: Plezant.
2: Een pizza oven.
3: Allee.
2: Oeh, oula, en zijn nieuwe vriendin.
3: Hé, hey, wat? Laat zien.
1: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer.
2: Oh, ik wil op mijn pensioen.
1: Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be. Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
4: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
5: 26% op spinazie? Mmm, nog eens lekkere spinaziepuree.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van een manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Auto uit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
11: Heurman, zet de puntjes op de O.
10: Ontdek onze deals op ons nieuw assortiment tuinbergingen. Kijk snel op heurman.be.
12: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.
13: Dit is Joe.
14: De top 2000.
15: Nummer 1227.

De laatste keer. Gloria Estefan en die Miami Sound Machine in onze top 2000. Can't Stay Away From You op 1227. En voor mij is Gloria Estefan nog altijd de enige vrouw die mij ooit zat heeft gevoerd. Onrechtstreeks, maar toch, ze heeft het gedaan. Gloria Estefan heeft heel veel restaurants, hotels in Miami. Ook eentje op het legendarische Ocean Drive, zo die bekende straat daar in Miami. Ik was daar zelf 1 jaar of 10 geleden beland en ik wou absoluut bij Gloria Estefan een cocktail gaan drinken. Kostte mij $40 die cocktail, waarvan ik al dacht, oké, deze is echt wel belachelijk duur. Maar goed, ik ben maar 1 keer in Miami bij Gloria. Ik ga het gewoon betalen. Wat ik niet had gezien was die hoeveelheden in Amerika werken uiteraard met andere eenheden. En dat bleek dus eigenlijk een halve emmer kop cocktail te zijn met 3 rietjes erin. Ik ben daaraan begonnen, want ik dacht, ja, zo gierig ben ik wel. Ik heb hier nu $40 betaald. Ik ga daar zoveel mogelijk van drinken. Was ook meer zoet, dus ik denk, ça va wel wat die alcohol betreft. Ja, viel dat even tegen. Ik heb Miami daar echt op zijn kop weten staan, omdat ik ben moeten gaan liggen op het grasveld van Ocean Drive. Trouwens, op de enige keer in mijn leven dat ik door alcohol compleet geveld was. Het is allemaal de schuld. Fijn, daar steek ik het dan op, hè. Op Gloria Estefan. Een plaats hoger. Rock'n'roll met CCR, hun Proud Mary, staat dit jaar in onze top 2000 op 1226.

0: had verwacht dat deze nog meer ging stijgen. Zeker na de zomer, waar dit een absolute revival kende. Een Written van Natasha Bedingfield, zometeen op 1221. En Lionel Richie die plakt dit jaar op 1220. Half 1 geworden, er zijn 4 problemen onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E19 richting Antwerpen 20 minuten tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de A12 5 minuten ter hoogte van Aartselaar. Op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten in de file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En richting Gent 6 erbij tussen Antwerpen-Noord en Deurne.
1: De top 2000 met Heidi van Tielen. Good times. Great music, dit is Joe. Nummer 1220.

Loreen won twee keer zeer overtuigend het Songfestival met Euphoria en met Tattoo. De tweede keer dat ze dat deed was met deze Tattoo. Die staat op 1225 en Euphoria die staat nog hoger. Die kom je dus nog tegen voor volgende week vrijdag voor het einde van die top 2000. Ondertussen genieten wij lekker voort van de tweede week van de top 2000. We zitten bij 1224 en daar staat Snowy White. So

0: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
1: Ontbijt op bed gelijk een koning.
0: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
1: King size.
0: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
2: Er gebeurt iets. Een bedrijf zet honderden jobs op de helling. Een schietpartij zorgt voor onrust in de buurt. Op zulke momenten zoeken mensen geen extra lawaai. Ze zoeken houvast. Iemand die uitzoekt wat er echt aan de hand is. Daarom geloven wij in radicaal lokale journalistiek, zonder ruis. We brengen de wereld naar Limburg en Limburg naar de wereld. Want wij staan naast jou, elke dag opnieuw, met een hele redactie als jouw filter. Het belang van Limburg. Limburger en de wereldburger.
3: Lees, beluister en bekijk nu alles van Het Belang van Limburg met 60% korting. Ga naar hbvl.be/actie.
4: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
5: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen nog deze week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
6: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immos Koopman.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Immos Koopman!
8: Gixx merkt je op.
9: Mode voor haar,
8: voor hem
10: en voor ons.
8: Bij Gixx vind je mode voor het hele gezin. Van trendy tot tijdloos, in iedere stijl en voor elk budget. Steeds met een persoonlijke service. Dus, waar gaan we shoppen?
10: Bij Gixx.
8: Gixx, mode voor dames, heren en kids. Kom langs in een van onze winkels of shop online op gixx.be.
10: Dat is gixx.be, want...
8: Gixx merkt je op.
11: Nog maar 2 dagen sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
12: Nummer 1223.

Ongelooflijk toch, hoe een song je echt naar een ander continent kan brengen zonder dat letterlijk uit te spreken. Dat is het effect van Diamonds on the Soles of Her Shoes. Eentje van op dat legendarische album van Paul Simon, namelijk Graceland. Daar stonden nog veel bijzonder straffe liedjes op. Onder andere You Can Call Me L en Graceland zelf. En die hoor je sowieso nog in deze top 2000. En nu, naar een van de grootste nog levende legendes uit onze top 2000, wordt volgend jaar 80 jaar en heeft meer brillen, denk ik, dan alle filialen van de Pearl en Hans Anders samen. Ik heb het over Elton John. Dit is Daniel in onze top 2000.

tot een bekend decor uit een legendarische videoclip van een song uit de jaren... uit de top 2000, zo is het eentje van de afgelopen jaren. Je kan dus binnenstappen in Take On Me van Aha. Je kan zwieren aan de Wrecking Ball van Miley Cyrus. Je kan gaan buigen als een smooth criminal als Michael Jackson. En ook Lionel Richie, die is erbij met Dancing on the Ceiling. Ook een heel leuke plek om daar een foto te maken of een filmpje. Dat te doen met die hashtag JoeTop2000 Hotspots. En zo een leuke prijs in de wacht te slepen. Ga maar eens kijken op de Instagram van Joe en Facebook. Daar vind je ook nog leuke foto's en wat extra uitleg.

0: Een van de 6 noteringen voor Lionel Richie in deze top 2000. Stuck on You op 1220. En de komende 3 uur zit jij vastgeplakt aan Jan Bosman. Maar geloof me, er zijn echt... Allee, je moet zoeken, maar er zijn erger dingen.
1: Zometeen in de top 2000.
0: Zeker als je weet waarvoor goede muziek die bij heeft. En Lenny Kravitz komt eraan met Are You Gonna Go My Way op 1219.

0: eigenlijk voor dat schattige kleine meisje uit Zweden, Emilia 1214?
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
0: Relaxed.
2: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
3: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
4: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
6: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op Volkswagen.

0: En hij die liet hem al even horen, die Lenny Kravitz. En dat is degene die er zo meteen na het nieuws van 1 uur mag gaan beginnen. Eerst het nieuws dus van 1 met Ortwin Lanses.
1: Goedemiddag. Er zijn ook IT-problemen bij Delhaize. Een Aldi staat in brand en er is een schietpartij geweest in Frankrijk. Na Albert Heijn is ook Delhaize getroffen door een IT-incident, al is de impact daar voor de klanten wel beperkt. Bij Albert Heijn liggen de app en de website plat, net als de klantendienst en de systemen voor online bestellingen. Daardoor kunnen ze geen boodschappen leveren. In de winkel voel je weinig, zeggen deze klanten.
2: In principe in de winkel niet gemerkt, maar de app, ja, die werkt compleet niet. Je hebt wel de bonuskaart, maar daar blijft het dan ook bij.
3: Enkel bij de afrekening hebben we een klein verschilletje gemerkt in de prijs op het label aan de rek en aan de kassa. Maar anders niet, maar we waren op de hoogte van vanmorgen al via de radionieuws en zo.
1: Bij Delhaize zijn er vooral intern problemen. De winkels zijn wel gewoon open. Het is niet duidelijk hoe lang de problemen nog zullen duren en wat precies de oorzaak is, bijvoorbeeld of het om hacking gaat. In Tiene in Vlaams-Brabant staat een Aldi-supermarkt in brand. Er is voorlopig geen melding van gewonden, maar er hangt wel veel rook in de buurt. Inwoners krijgen daarom de raad om ramen en deuren dicht te houden. Mogelijk brak de brand uit aan een van de diepvriezers. Benzinetanken wordt vanaf morgen weer duurder. Voor benzine 95 komt er 4 cent per liter bij. Daardoor betaal je tot 2,10 euro aan de pomp. De benzineprijs zit zo nog maar net onder de prijs van eind september en dat was de hoogste in 4 jaar tijd. Dat komt omdat er nog altijd minder olie tot bij ons geraakt door de oorlog in het Midden-Oosten. 1 op de 10 volwassenen krijgt ooit pneumokokken zonder dat te weten. Dat komt altijd maar vaker voor. Bij kwetsbare mensen geeft het symptomen van long- en hersenvliesontsteking en je kan er zelfs aan overlijden, zegt professor Stefanie de Smet.
4: In België hebben we dus een recente stijging gezien in die ernstige pneumokokkeninfecties, voornamelijk door bepaalde types. Een tweede, kan het zo zijn dat onze natuurlijke immuniteit die normaal wordt opgebouwd, minder is doordat we tijdens de coronaperiode minder in aanraking zijn gekomen met de pneumokokken?
1: De meeste mensen zijn als kind ooit gevaccineerd. Als kwetsbare volwassenen krijg je dat vaccin het best opnieuw. Dat beschermt je tegen 70% van alle infecties. In Aubagne in Zuid-Frankrijk heeft een jongen van 14 zijn schooldirecteur neergeschoten met een jachtgeweer en ook een lerares. De twee raakten gewond en liggen in het ziekenhuis, maar zijn niet in levensgevaar. De jongen is opgepakt. Het parket van Marseille onderzoekt wat hem bezielde en hoe hij aan het jachtgeweer kwam. Elise Mertens is opgeklommen naar de 14e plaats op de wereldranglijst van het vrouwentennis. Bijna zo goed als haar hoogste ranking ooit. 8 jaar geleden stond ze 12e. Mertens stijgt omdat ze het erg goed deed op het toernooi in Peking. Daar klopten ze grote namen als Coco Gauff en Iga Swiatek. Vanmiddag en vanavond zon en wolken. Het blijft droog bij 18 graden. Morgen opklaringen, maar ook wat regen tot 20 graden. Woensdag en donderdag vrij zonnig. Woensdag 18 graden en donderdag tot 21 graden.
0: Dankjewel. Het is 3 over 1 en ik heb 5 files op dit moment onderweg in de richting van Antwerpen. Eentje op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord moet je aanschuiven. Daar verlies je 10 minuten. Op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost ook 10 minuten. En de Antwerpse ring richting Nederland. File gemeld daar tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West ook. Daar verlies je 10 minuten. Ook 10 minuten in de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. De weg is daar nog altijd voor een deel afgesloten. En dan de Brusselse buitenring. Daar gaat het traag tussen Groot-Bijgaarde, Dansaartlaan en Jette. Daar komen op dit moment 5 minuten bij.
5: De Top 2000 met Jan Bosman.

beetje teleurgesteld in Lenny Kravitz. Staat 4 keer in de top 2000. En dit was al meteen de laatste keer van die 4. Met geen enkel nummer in de top 1000 van deze lijst. Dus ik denk dat de fans hem een heel klein beetje aan het vergeten zijn. Volgend jaar kan je dat natuurlijk wel weer goed maken. Eentje hoger op 1218. One Day in Your Life. Dit is Michael Jackson.

Maakt haar midden-jaren 80 tot een echte wereldster, deze Whitney Houston. Het was de tweede opeenvolgende nummer 1 hit die ze scoorde in de Amerikaanse hitlijsten. Na, en dan moet ik eens goed kijken, hè, Saving All My Love For You, dat was de eerste nummer 1, gevolgd door How Will I Know, ook helemaal bovenaan in de lijst. En bij ons op nummer 1217. Dit is Rod Stewart op 1216.

0: eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
1: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/privatebanking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
2: Kop
3: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
4: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
3: is wie er mag rijden. Yes, munt.
4: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
5: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Kijk, hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
5: Info op telenet.be.
6: En wel, ik ga eens gaan kijken.
7: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen. Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
8: Voilà, ons huis is verzekerd.
7: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
9: Zeg schat,
8: ja?
9: Die badkamer, daar is een lek geweest.
8: Oei!
9: Dat is een zwembad. Wat nu?
8: Oh, ik bel direct de makelaar.
7: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
10: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
11: Opgelet, want Bies wordt beeld. Laat je inspireren op Beeld Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Tickets via bilt.living.
12: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
13: Oh, een eekhoorn.
12: Een safari in de jungle.
13: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
12: Of maak van je koffiezet...
14: Voilà, uw koffie.
12: Een professionele espresso-machine.
14: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella... met caramel frappissimo al pistachio... met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
15: Make it extra.
12: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij... waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
16: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
17: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
18: Maar alleen nee, mama.
16: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
19: Wel, je hebt geen gaatjes.
18: Maar?
19: Nee, geen maar.
18: Asselvlog.
19: Wat blieft?
20: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
21: Chocoladebruin
22: of karamelbruin.
21: Maak het mooi bij je thuis.
23: Colora.
21: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
24: De top 2000.
25: Dit is Joe,
26: nummer 1215.

zijn ook heel goed bezig in deze top 2000, de mannen van Duran Duran. Alleen deze single die zakt toch wel een aantal plaatsen. Na 1215, die Girls on Film. Maar je hebt er nog 5 keer te goed in de top 2000. Dus nog altijd niet af van die Duran Duran. En dat is maar goed ook. Dit is Emilia, 1200.

0: Stond er 5 weken mee helemaal bovenaan in de hitlijst hier bij ons. Deze Emilia en Big Big World op nummer 1214.
1: Zometeen in de top 2000.
0: Eric Carmen en All By Myself krijg je straks te horen op 1000.

0: deze lijst. De files die staan op dit moment in de richting van Antwerpen op de E313. Daar gaat het traag tussen Randst en Antwerpen-Oost. Daar verlies je 25 minuten. Op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord komt een kwartier bij. En dan de Antwerpse ring, eerst richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West verlies je een kwartier. In de richting van Gent, tussen Berchem en Antwerpen-Centrum komen 10 minuten bij. En tussen Antwerpen-Noord en Deurne verlies je een dikke 5 minuten. Op de ring rond Gent in de richting van Oostakker gaat het ook traag tussen Zelzaten-Noord en Gent-Zeehaven. Ook daar verlies je op dit moment 5 minuten.
1: De top 2000 met Jan Bosman. Good times, great music, dit is Joe. Nummer 1213.

perfecte bewijs dat je eigenlijk niet zoveel tijd nodig hebt om een dikke hit te scoren natuurlijk. Want die Respect van Aretha Franklin die duurt nog geen 2,5 minuten. En toch wel wereldwijd bekend, die R-E-S-P-E-C-T Respect op 1213 in jouw top 2000. En Aretha Franklin die heeft nog 4 kansen om het allemaal nog beter te maken. Dus ze staat nog 4 keer hoger in deze top 2000. Dit wordt alweer de 2e notering voor de Frank Boeijen Groep. Zwart-wit op 1212.

0: sparen, lenen, beleggen. Voor de een is het kinderspel, voor de ander hogere wiskunde. Hoe goed ken jij je geldzaken? Met de grote HLN Geldtest ontdek je hoe sterk jouw financiële kennis is. Doe mee met de grote HLN Geldtest op hln.be/geldtest of in de HLN-app.
1: Argenta vertaalt financiële taal naar mensentaal. Zo kun jij bewuste keuzes maken. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
4: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
11: Isoleren. Een warmtepomp installeren. Dat kost al snel veel.
12: Ja. Gelukkig is dat geen reden om je renovatie uit te stellen. Met mijn verbouwlening van de Vlaamse overheid leen je nu heel voordelig en soms zelfs renteloos. Let op, geld lenen kost ook geld.
13: De Superplus-deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
14: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
15: Maar alleen nee, mama.
13: Ontdek alle Superplus-deals bij Delhaize. Mee met het leven.
16: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt. Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.

Aangezien ze op dit moment toch in het middelpunt van de belangstelling staat met haar concerten daar in Parijs. Céline Dion heeft daar ook een versie van gemaakt van All By Myself. Dat gebeurde in 1996. Maar ook Frank Sinatra heeft het gezongen. Shirley Bassey heeft het ooit eens gezongen. Sheryl Crow, Green Day. John Miles, die zong het regelmatig tijdens zijn optredens op The Night of the Proms. En ga zomaar verder. Heel veel gecoverd dus. Die All By Myself van Eric Carmen op 1211. En die Eric Carmen die komt nog eens voorbij. Hoger in de top 2000. Natuurlijk met Hungry Eyes. Want die heb je nog van hem te goed. Wat heb je van mij nog te goed? Dat zijn onder andere tickets voor onze After Work Party. Die we op 23 oktober in Kortrijk gaan organiseren. En ik dacht van, ik ga het volgende uur doen. Dat zou kunnen dat ik het... Dat ik het nu al over een paar nummers doe. Dus zorg ervoor dat je misschien, als je wil meespelen, zeker de gsm, de iPhone in de buurt hebt. En dan, of de smartphone, zo hoort dat dan, om alle merken te vertegenwoordigen. Dat je die in de buurt hebt, zodat je mee kan spelen. Voilà. Ik draai eerst nog onze nummer 1210.

Fugees met Killing Me Softly op 1209. Ja, zoals beloofd, ik dacht van ik ga het straks spelen, maar ik dacht nee, ik ga het een beetje vooruit schuiven, zodat iedereen misschien net nog aan het genieten is, aan het nagenieten is van het middageten op het gemak thuis. Dan heb je misschien het mobieltje in de buurt en kan je gewoon meespelen met de wedstrijd om dus tickets te winnen. Ik wil altijd filmtickets zeggen, maar het zijn gewone tickets voor onze After Work Party, de Top 2000 After Work Party op vrijdag 23 oktober tussen 6 en 9 in Mary.

De fantastische Frans Gall met Il Joie du Piano de Boe komt uit 1980. Dus dat zet je op de tijdlijn in het jaartal 1980. En dan krijg je een tweede fragment. En dan moet jij beslissen of dat vroeger is uitgebracht of later werd uitgebracht. En je stuurt dus ofwel vroeger of later via de Joe-app. Het gaat om dit fragment.

Voilà, laat maar weten in de Joe-app. Is Rasputin van Boney M vroeger of later uitgebracht dan Il Joie du Piano Debout van Franz Gall uit 1980? Alle antwoorden mogen nu binnenkomen. En dan moet je hopen dat de computer jou goed gezind is en die

0: doet het veel beter dan het origineel van Diana Ross and the Supremes. Die You Can't Hurry Love stond op 1874. En kijk, Phil Collins met zijn cover op 1208. Wel een aantal plaatsen gezakt dit jaar.
1: Zometeen in de top 2000.
0: En als je wil zien hoeveel plaatsen iets stijgt of zakt, en ik zeg dat niet altijd, maar je kan dat altijd terugvinden natuurlijk, want de lijst die staat online op joe.be en in onze Joe-app. Moeite waard om dat allemaal te gaan volgen. Straks na het nieuws van 2 uur, onder andere deze Motors en Airport.

0: Blij mee natuurlijk, normaal, die passeren met oerend hart.
1: Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
2: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo bestelde

0: Vandaag met Bij de Bakker.
1: 12 broden, terwijl ik 2 broden bedoelde. We hadden brood voor een maand. Die bakker noemt mij nu zijn beste klant. Dat gaf mijn spreekkracht.
0: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen. Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: En naast The Motors en Normaal zie ik ook nog Wham klaarstaan. James Blunt, Patrick Coley en Sylvester en Roxette. Allemaal na het nieuws van 2 uur met Ortwin Lanses.
3: Goedemiddag. Nieuwe relletjes in Brussel. De VRT-vakbonden vrezen ontslagen. En de Nobelprijs voor Economie is uitgereikt. Het is opnieuw onrustig in Brussel. Aan het station Brussel-Zuid beschadigden jongeren meerdere voertuigen. Eens staken ze zelfs in brand. Er werden ook ruiten ingeslagen. De politie heeft het waterkanon daar klaargezet uit voorzorg. Vanmorgen pakten agenten al meerdere jongeren op aan Brussel Centraal. En aan een school staken die bommetjes en vuurwerk af. Vrijdag liep een vakbondsbetoging uit de hand toen jongeren zich mengden onder de actievoerders. De vakbonden bij VRT vrezen dat er een 150-tal jobs kunnen verdwijnen door de nieuwe besparingen van de Vlaamse regering. VRT moet ruim 11 miljoen euro besparen bovenop de dik 16 miljoen waar ze al mee bezig zijn. De vakbonden stellen voor om samen met de directie naar het kabinet van mediaminister Van Achter te trekken om te onderhandelen. In Aubagne in Zuid-Frankrijk heeft een jongen van 14 zijn schooldirecteur neergeschoten met een jachtgeweer en ook een lerares. De twee raakten gewond en liggen in het ziekenhuis, maar zijn niet in levensgevaar. De jongen is opgepakt. Het parket van Marseille onderzoekt wat hem bezielde en hoe hij aan het jachtgeweer kwam. Twee Amerikanen winnen de Nobelprijs voor Economie. Het gaat om Robert E. Hall en Michael Woodford, twee mannen van 83 en 70 jaar oud. Ze ontwikkelden manieren om de pieken en de dalen in de economie wat af te vlakken, zodat die stabieler blijft. Overheden kunnen daar rekening mee houden in hun beleid. Vanmiddag en vanavond zon en wolken. Het blijft droog bij 18 graden. Morgen opklaringen, maar ook wat regen tot 20 graden. Woensdag en donderdag vrij zonnig dan. Woensdag tot 18 graden, donderdag tot 21.
2: Ziet er goed uit het weer van deze week. Files ook vrij goed. Het valt mee. 4 heb ik er op dit moment. Richting Antwerpen op de E313. Daar gaat het traag tussen Massenhoven en Wommelgem wel een lange file. Je verliest er 40 minuten. De Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne komen 10 minuten bij. Richting Nederland traag tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Daar komen een dikke 5 minuten bij. En richting Brugge op de E34 ook 5 minuten verliestijd daar tussen Vraassenen en Kemzeke.
0: De top 2000 met Jan Bosman.

34 plaatsen gestegen in de top 2000. Een hit uit 1978 voor The Motors en Airport op 1207. Ik vind het altijd wel fijn om zo te merken van de liedjes die in de top 2000 staan. Er zijn er heel veel die ik waarschijnlijk zelf al een beetje heb verdrongen of bijna vergeten ben. Maar jullie denken daar dan toch wel aan. En als die dan passeren in de top 2000, vind ik dat dan echt meer dan geweldig, zeg maar. Zoals bijvoorbeeld die Airport van The Motors die je net te horen kreeg. Fijn nummer toch wel. Deze, die verliest toch wel een aantal plaatsen. Wish I Could Fly van Roxette, maar dan wel naar beneden. Op 1200.

0: De dubbelzinnigheid die druipt eraf natuurlijk. Doe je gewoon een funk, maar blijf er maar eens op stilzitten op deze Patrick Coley en Sylvester. Op 1205 in de top 2000. Goedemiddag Dimitri.
1: Goedemiddag.
0: Zin in een feestje?
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat kan eventueel op 23 oktober natuurlijk, want we organiseren dan onze afterwork party. En jij hebt meegespeeld. Ik draaide Frans Gall, Il Joie du Piano debout. En daarna kwam Rasputin van Boney M. Die van Frans Gall kwam uit 1980. Denk je dat Rasputin vroeger of later werd uitgebracht?
1: Vroeger,
0: klopt inderdaad, want het was 1978. Betekent dat jij het juiste antwoord hebt doorgestuurd en dat je van mij die tickets krijgt. Dus die zin in een feestje wordt omgezet in het meemaken van een feestje. Ben je een feestbeest eigenlijk, Dimi?
1: Ja, toch een beetje, ja.
0: Ja, ben je de eerste die op de dansvloer staat als de party begint?
1: Bijna, ja.
0: Oké, dan mag je dan 23 oktober wel eens komen bewijzen. Wat ben je aan het doen terwijl dat je naar de top 2000 luistert?
1: Ik verpak wetselstukken in de machinebouw.
0: Ah ja, ja dus je steekt die dan zelf ook in elkaar of is het gewoon alles juist zoeken?
1: Juist zoeken voor om te verpakken.
0: Ah ja, oké, en dan door te sturen naar de klanten die ze nodig hebben.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Zeg je, van welke muziek geniet jij het meest in de top 2000?
1: Een beetje van alles, maar meestal van Queen.
0: Queen, ja. Dus Queen mag voor jou op nummer 1 staan in de top 2000.
1: Ja, zeker.
0: Allee, Dimitri, nog eens op nummer 1. Die staan al elk jaar bijna op nummer 1.
1: Ja, bijna, tuurlijk.
0: Dat vind je niet erg?
1: Nee, zeker niet.
0: Oké. Breng dan zeker jouw stem nog eens uit via de Joe-app natuurlijk en joe.be, zodat ze zeker op nummer 1 blijven staan. Maar je weet maar nooit dat het toch nog iets anders is. Het hangt af van de stemmen natuurlijk. Bedankt voor het meespelen.
1: Ja, graag gedaan.
0: En dan zien we elkaar 23 oktober en dan drinken we er een op, hè?
1: Ja, oké. Dankjewel.
0: Fijne middag nog, hè?
1: Ja, bye.
0: Dimitri, yo. En dit is James Blunt op 1204.

0: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
1: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
0: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
2: Ja, dat was de deur.
1: Ja.
2: En wat nu?
1: Ik bel direct de makelaar.
0: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
3: Dus mevrouw, voor de muren adviseren we onze nieuwe trendkleur.
2: Ja.
3: En voor de gordijnen zal deze stof perfect matchen.
2: Oh, ja.
3: En dan in combinatie met dit visgraadmotief voor uw vinylparket.
2: Ja.
3: Ah, en het behang. Voor welke wilt u gaan? Deze of deze?
2: Ja!
3: Mevrouw, welke kiest u?
2: Ah ja, die is perfect. Ja, ja.
4: Maak het mooi bij je thuis.
5: Colora.
4: Profiteer van woensdag tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
6: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,65. Aldi, altijd slim.
7: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
8: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
7: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
9: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

Gegarandeerd dat je hebt meegezongen op Oerend Hart van normaal 412 plaatsen gestegen. Dat is goed gedaan dit jaar. Op nummer 1203 terechtgekomen. Iedereen kent natuurlijk Last Christmas van Wham. Wel, dit liedje stond eigenlijk op de B-kant van de single die toen werd uitgebracht. De mensen die nog singles kennen, er was een voor- en een achterkant. De A-kant was dus Last Christmas, iedereen draaide dat. B-kant, deze wat minder bekend, maar op eigen kracht toch wel een dikke hit geworden natuurlijk voor Wham. En deze Everything She Wants. En ook een nummer dat heel erg geapprecieerd wordt, want jij stemde hem als eerste Wham-plaat in deze top 2000. Everything She Wants op 1202.

0: De eerste van 7 noteringen voor Wham, dus op 1202. Dat is goed gedaan voor Wham. Everything She Wants.
1: Zometeen in de top 2000.
0: De baby's die passeren met Every Time I Think of You. En meezingen kan ook met deze. Ja, vooral meezingen met het refrein, want de strofes zijn redelijk moeilijk. Tenzij je die helemaal uit het hoofd kent natuurlijk. Flink gedaan. Billy Joel die doet het nog eens over straks met We Didn't Start the Fire. De files op dit moment richting Brugge staat de langste file op de E34. Schuif je aan tussen Vraassenen en Kemzeke. Je verliest er bij de 20 minuten. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost komen ook 20 minuten bij. En dan de Antwerpse ring eerst richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne verlies je 10 minuten. Richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West komen 5 minuten bij. De Brusselse binnenring twee files. Eerst tussen Grimbergen en Machelen schuif je 5 minuten extra aan. En ook 5 minuten tussen Wees en Beek Oppum en het Vierarmenkruispunt in Tervuren.
2: De top 2000 met Jan Bosman. Good times, great music, dit is Joe. Nummer 1201.
3: Let's go, girls.

And I Feel Like a Woman van Shania Twain op 1201. En het is ook altijd leuk om, als je misschien ergens wat tijd hebt en je zit online bezig, om eens naar de videoclip nog eens te gaan kijken van die Man, I Feel Like a Woman van Shania Twain. Want ze bedachten een soort van geniale omgekeerde parodie op Addicted to Love van Robert Palmer. Die had daar ook een videoclip van gemaakt, liever of voorgemaakt. Zij dus in een hoge hoed voor een strak geklede band van mannelijke modellen. En in de videoclip van Robert Palmer was dat natuurlijk helemaal andersom. De plaat die werd rond het wisselen van de eeuw een hit voor haar. En het bracht zelfs een Grammy Award op voor haar. Dus Man, I Feel Like a Woman, dikke hit geweest voor Shania Twain. Het is ondertussen weer wat rustiger geworden rond haar. En dat is best wel jammer, want ze is altijd goed bezig geweest. Maar in Amerika nog altijd een superster. Altijd een mooi nummer en goed om een jaar lang te onthouden dat je op nummer 1200 hebt gestaan. Denk ik dan. Dat doen baby's en Every Time I Think of You.

0: ik weet natuurlijk dat nummer 1 dat dat nog veel makkelijker te onthouden is als je daar hebt gestaan. Maar dat halen ze niet, baby's. Nummer 1200 is ook goed met Every Time I Think of You. Billy Joel, die krijg je over een kleine minuut.
1: Code Yellow!
2: Nu bij Telenet Internet voor je zaak. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Dat is goeie business. En pleasure.
2: Info op telenet.be.
3: Ja, dat wordt weer overwerken.
4: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
5: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
7: Hörmann. Zet de puntjes op de O.
6: Ontdek nu de Hörmann-deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op hörmann.be.

wel aan mee kunnen brullen met Billy Joel en We Didn't Start the Fire. Ik had het daarnet over liedjes die je misschien al vergeten was ondertussen, maar waar jullie dan toch wel weer aan denken. En dit is een van die nummers die je aan dat lijstje zou kunnen toevoegen. Het is wel een lied geweest dat wekenlang bij ons op nummer 1 heeft gestaan. Dus ja, met recht en reden ook wel genoteerd in deze top 2000. Sarah en Koen Wouters met You Are The Reason.

0: shit back.
1: Ja, met applaus natuurlijk er bovenop. De Beatles met Get Back op 1197. En een hele uitleg erachteraan ook nog. Ja, je weet het, we zijn hier bezig met de top 2000. Jij hebt die gestemd, dus het is echt volledig jouw lijst. Afgelopen paar weken heb je dat kunnen doen. Heel veel stemmen zijn eruit gebracht op heel uiteenlopende en verschillende nummers. En die hebben we allemaal mooi in een lijst gegoten natuurlijk. Die je dus tot volgende week vrijdag, 23 oktober, kan beluisteren. Met dan de grote apotheose finale dag die we vanuit Kortrijk live zullen gaan presenteren. Je kan er altijd een bezoekje komen brengen. Maar ik wil ondertussen toch nog een beetje reclame maken voor onze collega's van Joe Gold, want daar is sinds vandaag een fantastische wedstrijd gestart, want vanaf dus vandaag maak je kans op een goudstaaf ter waarde van €2.500 en er zijn er maar liefst 4 om weg te geven, dus dat is ja, echt een grotere kansen, meer kansen natuurlijk, dus de bedoeling is dat je, als je af en toe eens gaat luisteren naar Joe Gold, goed luistert en op zoek gaat naar gouden duo's. Dus hoor je eerst 2 artiesten apart en dan daarna hun duet samen. Dan heb je een gouden duo te pakken. En dan moet je tijdens dat moment Gold sturen via de Joe-app. En wie weet bellen we jou dan op met geweldig goed nieuws. Een goudstaaf ter waarde van €2.500. En we hebben er zo 4 in totaal weg te geven via Joe Gold. Maar je moet dan aandachtig luisteren, playlist een beetje volgen en ontdekken van welke artiesten hebben ooit samen een gouden duet gezongen en zou wel eens kunnen passeren op Joe Gold. Dus de moeite waard om dat ook eens te gaan proberen. Maar geen stress, geen druk, dus nog wel wat tijd. Maar goed en aandachtig luisteren is dan wel de boodschap. Net zoals je hier moet doen naar de top 2000 met misschien nu wel jouw favoriet. Of toch een van, ja, een nummer van Bon Jovi dat je heel erg graag hoort. Heel romantisch nummer ook. En de tweede nog maar voor Bon Jovi in deze top 2000. We zitten aan de nummer 1196. This Ain't a Love Song.

december 2024. Vorig jaar was nog net iets te vroeg om de top 2000 te halen blijkbaar, maar dit jaar doet ze het wel. Si antes te hubiera conocido van Karol G. Straks op 1194.

0: Cats in de top 2000. Heel erg jammer, maar ik ben blij dat ik hem wel mag draaien. Straks op 1190 One Way Wind.
1: De Superplus-deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
2: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
3: Maar alleen nee, mama.
1: Ontdek alle Superplus-deals bij Delhaize. Mee met het leven.
4: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
0: En straks heb ik goed nieuws over het eerste nummer dat ik meteen na het nieuws van 3 uur draai. En dat is een nummer van ABBA. Maar er horen prijzen bij. Eerst luisteren naar het nieuws met Ortwin Lanses.
5: Goedemiddag. Nieuwe opstootjes aan Brussel-Zuid. Een grote reddingsactie in Sardinië. En Zizouberg stoot door op het toernooi van Shanghai. Het is opnieuw onrustig in Brussel. Verschillende groepjes jongeren verzamelen zich aan het station van Brussel-Zuid. Er zijn auto's beschadigd en in brand gestoken. De politie zet opnieuw het waterkanon en traangas in. Er zijn ook al meerdere mensen opgepakt. Vanmorgen pakte de politie ook al relschoppers op aan Brussel Centraal. Vrijdag liep een vakbondsbetoging uit de hand toen jongeren zich mengden onder de

0: actievoerders. De vakbonden bij VRT vrezen dat er een 150-tal jobs kan verdwijnen door de nieuwe besparingen van de Vlaamse regering. VRT moet ruim 11 miljoen euro besparen, bovenop de dik 16 miljoen waar ze al mee bezig zijn. De vakbonden stellen voor om samen met de directie naar het kabinet van mediaminister Van Achter te trekken om te onderhandelen. Op Sardinië proberen reddingswerkers een man uit een grot te bevrijden. Hij kwam daar vast te zitten nadat er een aardverschuiving gebeurde en de ingang van de grot versperd raakte. De man zakte 10 meter diep weg. Hij is nog bij bewustzijn. Er moet nog veel steenafval geruimd worden om hem te kunnen redden. Meer dan 30 grot- en bergspecialisten zijn daarmee bezig. Een stunt van Zizou Bergs op het tennistoernooi van Shanghai. Hij versloeg de Spanjaard Carlos Alcaraz, de nummer 3 van de wereld, in 2 sets. Het werd 7-5 en na een tiebreak 7-6. Bergs stoot zo door naar de achtste finales. Deze namiddag krijgen we meer wolken vanaf het westen, maximaal tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen, daarna opklaringen en tot 20 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig en ook rond de 20 graden.
1: Het is 2:02. Files in de richting van Antwerpen om te beginnen op de E313. Daar gaat de traag tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Verliestijd daar, luister goed, 1 uur. Reden, dat staat er niet bij, maar waarschijnlijk is daar een ongeval wel gebeurd. Kan je altijd laten weten natuurlijk via de Joe-app. Richting Brugge op de E34 tussen Vrasenen en Kemzeke. Daar wordt ook een ongeval gemeld, je verliest er een kwartier. De Brusselse buitenring tussen Strombeek-Bever en Jette komen 10 minuten bij. En op de binnenring tussen Wezenbeek-Oppem en het Vierarmenkruispunt in Tervuren. Daar zorgt een defect voertuig voor een vertraging van 5 minuten. De Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Daar verlies je 10 minuten. En tot slot richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Merksem. Daar komen 5 minuten bij.
2: De top 2000 met Jan Bosman.

Vijfde notering voor ABBA in de top 2000. Deze One of Us op 1195 betekent dat ze nog 19 keer langskomen in de top 2000. Dus allemaal goed en wel natuurlijk, maar het zijn allemaal fijne pareltjes. En ik ga volgende zondag nog eens naar ABBA Voyage gaan kijken. Dus er mensen zijn die daar net toevallig ook in de buurt zijn. Ik ga naar de middagvoorstelling, dus ik ga mijn meest opgewekte vrolijke muts op hebben om mij nog eens helemaal te smijten tijdens ABBA Voyage daar in Londen. Maar ik heb nog meer goed nieuws, want straks dan is er Stijn, die komt langs om ook de beste muziek te draaien natuurlijk, teruggrijpen naar de top 2000 en ook terugkijken in de tijd, want hij gaat 50 jaar terug. Gisteren trouwens is dat album Arrival van ABBA 50 jaar geworden. Arrival, een album uit 1976, en dat kan je dus vanavond bij hem in het programma winnen. De moeite waard, want daar staan fantastische nummers op, bijvoorbeeld... Deze When I Kissed the Teacher, fijne vrolijke plaat natuurlijk over een meisje dat helemaal hals over kop verliefd is geworden op haar leraar. Ook deze. Vraag van een nummer ook, die Knowing Me, Knowing You. En als je het dan over geld wil hebben... Money, money, money, must be funny, in the rich man's world. 50 jaar dus...

Ongelooflijk, wat een luxe allemaal op dat album. Allemaal die pareltjes staan erop. Jij kan dat winnen en dus thuis live meezingen met dat album. ABBA Arrival vanavond bij Stijn te winnen. Dus dat is echt het vuur aan de lont. Ja, voilà, die zeggen het ook al. Fuego. Deze dus vorig jaar niet in de top 2000. Maar dit jaar wel natuurlijk, want het blijft toch een heel fijn zomersnummer. Deze Si antes te hubiera conocida, Sido.

Ja, het is afhankelijk wat natuurlijk. Do that to me one more time, vragen ze daar bij Captain en Tenille. Om dat nog één keer te doen, maar ja, ik zeg, het kunnen heel uiteenlopende dingen zijn. Dus als het binnen de regels blijft en binnen de mate van het mogelijke, dan wil ik er gerust aan meewerken. In ieder geval, ze stonden op nummer 1193 en stijgen dit jaar heel flink door in de top 2000. En dan ook nog een stijger, en dat is maar goed ook. Goed nieuws voor Soul Sister natuurlijk, hun tweede notering in de top 2000. Die krijg je nu te horen op 1192. Je hoort ze nu met Tell Me What It Takes. Ja.

0: Like a Mountain and The Way to Your Heart, die hoor je nog hoger in de top 2000. Ik kreeg alvast nu Tell Me What It Takes. Ik heb voor jou klaarstaan David Bowie met This Is Not America. Gewoon 2 minuten wachten en dan komt hij eraan.
1: Even bollen met Select. Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
2: Relaxed.
1: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
3: Zeg, van het weekend. Een brand bij ons in straat. Die pompiers hadden hun ladder nog niet uitgeklapt of mijn buren wisten al exact wat er was gebeurd.
4: Kom aan, zwak.
5: Nee, de frituurbrand.
3: En ja, dan gaat het snel. Het internet op. Kijk, hè. Dat is waarom dat ik de Gazet lees. Want er was op dat moment maar één die op zoek ging naar de feiten. De journalist van de Gazet van Antwerpen. Pas op, ik snap mijn buren wel. In Antwerpen hebben wij geen filter. Behalve voor ons nieuws. Gazet van Antwerpen. Al 135 jaar onze bullshitradar.
6: Lees, beluister en bekijk nu alles van Gazet van Antwerpen met 60% korting. Ga naar gva.be/actie.
7: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen nog deze week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
8: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
9: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
10: Maar alleen nee, mama.
8: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
11: Zaterdagnacht in de gezinschat.
12: Papa, kom je mij halen van de fuif?
13: Oké.
12: Okay. En dan kan Noor ook ineens mee.
13: Oké. Okay.
12: En Emma?
13: Oké. Okay.
12: En Simon?
13: Oh, en mijn step, want die is plat. Oké. Okay.
14: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer.
15: Voor mijn step.
14: Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
16: Schat, ik zie u graag.
17: Ja, maar...
16: Maar nee, geen maar.
17: Oh.
14: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
18: Wit-wit?
19: Of net niet-wit?
18: Maak het mooi bij je thuis.
20: Colora.
18: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
21: Nummer 1191.

heb zo de neiging om te zeggen, ja, gelukkig maar. Dit is Not America van David Bowie en de Pat Metheny Group in de top 2000 op 1191. Noem mij gerust een oude geest in een jong lichaam. Ja, maar de volgende vind ik gewoonweg prachtig. En ik vind het heel erg jammer dat de Cats dus maar één keer in deze top 2000 zijn opgenomen. Beetje te weinig stemmen gekregen natuurlijk, maar wel blij dat ik deze mag draaien. Op 1190 staan ze met One Way Wind.

0: gaat snel voor Police, want de vijfde notering van hen, Every Little Thing She Does Is Magic, komt er straks aan op 1187. En Ultravox, die staan twee keer in de top 2000. De eerste keer daarvan hoor je op 1185. Dancing With Tears In My Eyes, die komt eraan. Maar eerst meteen een nummer van bijna 8 minuten. Dus zet je er helemaal klaar voor. Een nummer van Bob Dylan. Een protestliedje over een bokser, Reuben Hurricane Carter, die volgens hem in 1966 onterecht werd veroordeeld voor een drievoudige moord. En Dylan bracht de zaak wereldwijd dus onder de aandacht en droeg dat nummer dus op aan hem. En ja, droeg ook rechtstreeks bij aan zijn latere vrijlating van die Reuben Hurricane Carter. Het hele verhaal hoor je dus zo meteen. Maar eerst toch wel een aantal files aanpakken. De langste file dus op dit moment richting Antwerpen op de E313. Tussen Herentals West en Antwerpen Oost moet je aanschuiven. 1 uur en 50 minuten. Daar is een ongeval gebeurd. Op de E34 naar Antwerpen traagt tussen Oelichem en Ranst een kwartier extra. En op de A12 tussen Leugenberg en Antwerpen Noord komen 10 minuten bij. Antwerpse Ring eerst richting Gent tussen Antwerpen Noord en Deurne. Extra 10 minuten rekenen daar. Richting Nederland is dat het geval tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen West ook daar. Daar komen 10 minuten bij. De Brusselse buitering tussen Grimbergen en Jette verlies je 10 minuten. En tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem een dikke 5 minuten. Op de binnenring dan tussen Sint-Stevens-Woluwe en het Vierarmenkruispunt in Tervuren nog altijd een defect voertuig. Zorgt daar voor een vertraging van om en bij de 10 minuten. En ook traag tussen Strombeek-Bever en Machelen. Daar komen 5 minuten bij. Op andere plaatsen, als je daar in de file staat, daar verlies je op dit moment dus minder dan 5 minuten.
1: Met Jan Bosman. Good times, great music, dit is show. Nummer 1188.

0: de hele uitleg gekregen over deze hurricane. Valselijk beschuldigd en vrijgekregen toch wel een beetje door Bob Dylan. Je hoorde nummer 1188. Over een drietal minuten krijg je Police met Every Little Thing She Does Is Magic.
1: Kop of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
2: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
1: is wie er mag rijden. Yes, munt.
2: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
3: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
4: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
5: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
6: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
7: Ontbijt op bed gelijk een koning.
6: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
7: King size.
6: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
8: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
9: Achter jou staat Xerius.
10: Goedendag. Dit is een officiële mededeling. Uw hersenen hebben dringend meer beweging nodig. De signalen zijn eindeloos scrollen, verjaardagen vergeten en ontdekken dat uw sleutels al 3 dagen in uw schoenen liggen.
11: Schud je brein wakker met Puzzlefit, de app voor fans van Sudokus, kruiswoordraadsels en woordzoekers. Exclusief voor abonnees van Het Laatste Nieuws, De Morgen en Humo. Jouw abonnement plus veel meer. Download nu de Puzzlefit-app en train je brein.
12: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
13: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
12: Imos Koopman!
14: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat?
15: I can help.
14: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business.
16: Proximus. Think possible.
17: Nog maar 2 dagen sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
18: Dit is Joe.
19: De top 2000, nummer 1187.

denk dat we het allemaal al wel eens hebben meegemaakt. Waarschijnlijk zo smoorverliefd stapel zijn op iemand. En dan, als die maar in de buurt komt, geen woord meer kunnen uitbrengen bij hem of bij haar. Ik denk dat dat iets is wat Police hier mooi hebben beschreven in Every Little Thing She Does Is Magic. Op de nummer 1187 in de top 2000. Eentje hoger, een zakker. En stevig hoor, Enigma

0: Er moet iets gebeurd zijn met Ultravox. Dansen met tranen in de ogen. Dat is wat je hoorde op 1185.
1: Zo meteen in de top 2000.
0: Voilà, vrienden.
2: Ja, ja, ja.
0: We hebben hem. Om zo het niveau een beetje naar beneden te halen, heb ik deze voor jullie voorzien.
2: Ja, ja.
3: Dat is cultuur met een grote C. Alleen met een grote P van Paul.
0: Zeg eens, meisje van Paul Severs. Inderdaad, die krijg je straks te horen. Net zoals deze.
3: Oh. Een van mijn favorieten trouwens, dit.
2: Schoon, hè.
0: Ja,

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn twee pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
1: Voordelig tot €60.000 lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: We huppelen en kwelen verder richting het midden van deze mooie lijst. En we hebben tickets voor ons feestje. Eerst langs bij Julie Isabeau, het is 4 uur.
3: Goedemiddag. Nog altijd IT-problemen bij De Leize en Albert Heijn. In Ceuta is het laatste migrantenkamp ontruimd. En een knappe prestatie van Sisu Bergs op het tennistoernooi van Shanghai. Zelfstandige uitbaters van De Leize winkels kunnen voorlopig geen producten meer bestellen. Komt door zware IT-problemen, mogelijk door een hacking. Voorlopig valt de impact wel mee, zegt collega Karel Teunis.
4: Je zal hier nog geen lege winkelrekken of iets dergelijks zien. Maar als het een paar dagen duurt, dan kan het wel een probleem vormen voor de versproducten. Denk dan aan verse groenten en fruit. En De Leize heeft ook al laten weten aan die zelfstandige winkeluitbaters dat ze misschien best tijdelijk ook zoeken naar alternatieve leveranciers.
3: Het is niet duidelijk hoe lang de problemen nog zullen duren. Ook bij Albert Heijn is er hinder. Daar voelen de klanten die ook iets meer dan bij De Leize. De app en de website doen het niet en ook boodschappen thuis laten leveren is niet mogelijk. Aan het station van Brussel-Zuid heeft de politie een tiental mensen opgepakt, onder wie 9 minderjarigen. Honderden jongeren verzamelden daar vanmiddag opnieuw. Ze staken vuurwerk af richting de politie, staken fietsen in brand en sloegen autoruiten in. De politie heeft

0: ook al meerdere keren het waterkanon en traangas ingezet. Vrijdag kwam het ook al tot zware rellen in de hoofdstad toen jongeren zich mengden bij de vakbondsbetoging. En een stunt van Zizou Bergs op het tennistoernooi van Shanghai. Hij versloeg de Spanjaard Carlos Alcaraz, de nummer 3 van de wereld, in 2 sets. Het werd 7-5 en na een tiebreak 7-6. Bergs stoot zo door naar de 8e finales. Deze namiddag meer wolken vanaf het westen, maximaal tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen. Daarna opklaringen en tot 20 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig en ook rond 20 graden.
1: En een drukke avondspits lijkt het wel, want 9 files toch op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file, daarmee beginnen we, die vind je op de E313 richting Antwerpen. 40 minuten daar tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. A12, kwartier tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Nog eens een kwartier op de E34 dan tussen Oelichem en Ranst. Antwerpse ring richting Nederland. 20 minuten tussen Antwerpen-West en Berchem. Richting Gent, een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Brusselse binnenring, aanschuiven tussen Groot-Bijgaarden, Dansartlaren en Wemmel, kwartier daar. En nog eens 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren Vierarmen. Dan nog op de Brusselse buitenring aanschuiven. 12 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. En nog eens 12 minuten ook al tussen Grimbergen en Jetten.
2: We geven er een lap op met Tante Tina.
3: De Top 2000.
2: Met Tom en Astrid.

0: eigenlijk de enige echte Bond-song die ooit gemaakt is. Deze toch? Allee, Astrid, dat is toch veruit het allerbeste dat er ooit gemaakt is voor een Bond.
1: Paul McCartney heeft ook al een hele toffe. En dan zo A View to a Kill, ook heel leuk.
0: Ja, maar toch niet dit. Ja, Tina Turner, 1995 voor de film GoldenEye met Pierce Brosnan, weet je nog?
1: We hoeven het niet over alles eens te zijn, denk ik dan.
0: Amai, maar hier schrik ik nu echt van. Dat valt mij nu tegen.
1: Oh, zeg.
0: Dat op een maandag.
1: Inderdaad, ik denk dat op een maandag.
0: Ja, 6 over 4.
1: Ik snap het helemaal.
0: Het was gezellig tot nu.
1: Tjaukes. De top 2000. Was daar mee op en met die tjaukes, Tom. Maar lieve Tom, ik ben niet van plan om jou buitenspel te zetten. Je mag nog steeds meedoen hier. Ja, we zetten ons met z'n allen denk ik wel nog steeds op de Tom-trein.
0: Ja.
1: Ik heb gekeken naar de verraders. Ik wil niet veel spoilen, maar...
0: Ja, er komt,
1: van met u eigenlijk.
0: Er komt ook best wat binnen in de Joe-app op dit moment. Ik kan alleen maar zeggen, merci voor alle reacties vandaag. We gaan het spoilen. Als je nog niet Verraders gekeken hebt, steek je oren dicht. Maar het zou raar zijn als je het nog niet gehoord hebt vandaag. Mm-hmm. Het was oorlog tussen Veerle en mezelf.
1: En
0: ik ben met één stem verloren. Ik vond het wel heel cool, verloren dus. Ik vind het heel cool dat ik... dus aan die
1: maar ja,
0: aan die
1: jij staat er ook veel te vrolijk bij eigenlijk.
0: Begonnen ben met iedereen tegen mij. En dat ik dat zelfs Veerle, die de aanval leidde, niet op mij gestemd heeft. Ik ben er eervol uitgegaan. Het was de chance of a lifetime. Ik vond het echt fantastisch.
1: Je was echt voorbereid, had ik zo het gevoel van... Allee, kom maar op. Ik sta klaar in het vuurpeloton.
0: Maar jij kent mij toch, ik discussieer graag.
1: Ja, eigenlijk
0: graag.
1: Ken ik jou.
0: Dat heel
1: ja, het ging hier al over die beste bonds.
0: Stefano stuurt... Je moest me horen hoe kwaad ik naar de tv heb geroepen. Christine zegt zo spijtig dat je eruit lag. Ik zag je graag bezig. Dat sturen heel veel mensen van. Ik zag je zo graag bezig, ik vond het zo plezant. En dat vind ik een mooi compliment, want zoals je mij daar gezien hebt, ben ik echt...
1: Dat is waar. Ik herkende jou daar inderdaad helemaal zoals ik jou hier op de vloer bij ons ken.
0: Soms een beetje boos, soms een beetje onnozel.
1: Voilà.
0: Maar zoals we allemaal zijn. Dus merci voor alle lieve berichtjes. En vooral verder blijven kijken, want het wordt nog zot. Ik weet ongeveer wat er gaat gebeuren.
1: Maar je gaat dat... Ik vind dat niet erg eigenlijk gespoild worden, wil ik maar even zeggen.
0: Zal ik zeggen wie er wint op het einde?
1: Dat mag allemaal.
0: We zijn allebei onze job kwijt. En dan moet ik €200.000 betalen.
1: Nee, we gaan vooral ons focussen misschien op deze top 2000. Hè, want we zijn vertrokken met week 2 alweer. Ja. Betekent dat er alleen maar meer leuke muziek naar ons toe komt.
0: Dat was al plezant, hè? Maar laten we zeggen, de onderste 1000 hebben we nu bijna gehad. Dat wil zeggen dat de bovenste 1000, dat echt de crème de la crème van het puntje van de neus van de zalm van de kers op de taart is. We zijn hier vandaag tot 7 uur. Nog de hele week, heel het weekend. En dan volgende week ook nog heel de week met de top 2000. Alleen het allerbeste.
1: Is it going to be? Ja, bij de radio kan je ervan genieten, bij de app, de site. Er valt gewoon niet te ontsnappen aan deze hele lijst hier. We gaan ons blijven amuseren. We gaan dat doen tot volgende vrijdag 23 uur oktober. Tot een onbestemd tijdstip. Want je weet het, dan is er nog de after work party van deze top 2000. Waar we alleen weer kaartjes voor uitdelen. Hè?
0: Mensen sturen niet aan zoals Anne. We gaan je missen, Tom. Ik ben niet echt dood, hè.
1: Oh, allee, zo,
0: ik
1: ben niet... Tom de Kok.
0: Het was wel een goede repetitie om zo eens te voelen hoe het is. Als je echt dood bent, welke berichten je dan zoal krijgt. Maar ja, dan kan je die niet meer lezen. Straks dus tickets voor ons feestje. Laat ons daar vooral op focussen op dat feest. De volgende week vrijdag in Kortrijk. Maar uiteraard gaan we gewoon door met deze lijst. Met een kamerbrede glimlach erbij. In dit geval Make Me Smile, Steve Harley en Cockney Rebel uit 1995.

0: en toen moesten ze dat nog echt klappen, want toen bestond AI nog niet.
1: Niet heel goed hoor.
0: Ah, dat is toch echt hardcore Vlaamse showbiz uit de 70s, hè? 1970.
1: Ik vind dat ook een beetje Vlaamse kermis. Zo, dat hoort, maar goed bedoeld.
0: Ah,
1: hè?
0: Want kermis vind ik niet. Ik vind dat echt kunst.
1: Kermis fantastisch. Ik nam daar eigenlijk altijd een week verlof voor. En dan passeerde Paul Severs daar ook zelf live is op het podium. En dat was één dik feest. Die man die kon dat zo waanzinnig goed. Heel de bende gewoon meetrekken. Nee, je snapt
0: echt,
1: het
0: heel. Echte showbiz, ja. Stefanos heeft hem meegezongen.
2: Waar ga je vanavond heen? Zeg eens meisje, ben je zo alleen?
0: En dan is er ook nog, zijn nog wat reacties op het feit dat ik zei dat GoldenEye de enige echte Bondsong is. En heel veel mensen boos die zeggen, hey, Skyfall dan. Staat die in de lijst eigenlijk?
1: Dat zal wel zijn.
0: Gaan we nog wel tegenkomen. Ja, ja. Christophe nam het ook wel op voor GoldenEye op zijn heel eigen manier.
3: GoldenEye.
0: Ja, als je ook iets
1: geef me toch maar het origineel.
0: Als je ook iets wil boeren in de Joe-app. Laat maar gaan. Patricia zegt, ah, zalig Paul Severs. Ik was daar zot van toen ik klein was. Ja, al die jeugdherinneringen. Laat ze maar komen. Je mag ze met ons delen. Want daar draait het op 2000 eigenlijk ook om. Het is,
1: tuurlijk,
0: effectief, de playlist van je leven.
1: Mm-hmm, dat ga je zo meteen nog eens merken, zou ik denken.
0: Ah, dan gaan we helemaal suave. Mm-hmm. Met Sade.
4: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.

0: Onder Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD. En van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de Avasdom. Info via nightoftheproms.be.
1: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
2: Tegels. Natuursteen. Parket. Impermo.
3: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM en nu al met VTM Go+.
4: Wij zijn tevreden over uw werk.
5: Maar?
4: Nee, geen maar.
5: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
7: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

0: zwoeler gaat het denk ik niet worden hoor. Amai. Met Sade. Amai. Your Love is King op 1181. Volgende maand trouwens wordt ze ingehuldigd in de Rock'n'Roll Hall of Fame met nog een heel ander rijtje aan artiesten.
1: Ja, zoals... Phil Collins staat er ook bij, is dat niet?
0: Ja. Nicole dan... Kidman, maar ook Phil Collins.
1: Ik vraag, wat heeft Nicole Kidman ooit gedaan voor de Rock'n'Roll?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Allee. Die heeft toch ooit iets samengezongen
1: met Nick Cave? Nee, dat is die niet.
0: Ja, nee, maar dat is Kylie.
1: Dat is Kylie, juist, ja. Wat heeft hij? Huh? Ja, enfin, maar dus Phil Collins, maar ik vraag me vooral af, gaat hij daar komen opdagen, Phil Collins? Want het gaat toch super slecht met zijn gezondheid?
0: Ja, ik denk niet dat hij nog zo mobiel is, inderdaad. Oh, dat is nog een andere vraag.
1: Ik wens die mens alleen het beste.
0: Mm-hmm. Maar net dus, Sade die trouwens nog wel een keertje langskomt in de top 2000. Maar nu, om het iets dichterbij te trekken, gaan we vooral uitkijken naar één grote portie uitbundigheid. Uit eigen land dan nog wel kijken naar hoor. Ja. Door Plastic Bertrand zo meteen.
1: Ja, dat is voor over 4 minuten en 19 seconden, want eerst gaan we... toch terug de iets meer suave
2: nummer 1180.

0: Het betere energieshotje met Plastic Bertrand. Eigenlijk een van de projectjes van Lou de Prijk natuurlijk. Ah, ja. Saplan pour moi op 1179.
1: En dat is nog niet het laatste woord Frans dat hier gesproken gaat worden vandaag. Poupée de cire, poupée de son. Ik ben vergeten wat het betekent. Ik ga het opzoeken. Niet zeggen.
0: Ik kan jou niet helpen.
1: Frans gaat zo meteen.
0: Yes, natuurlijk doet deze Amerikaanse boysband ook mee. Veelvuldig, maar straks dus ook al met Show Me the Meaning of Being Lonely.
1: Dit is het suave uurtje, hè? Daar gaan we straks voor zorgen. Straks je weerupdate van Frank Dubocage, maar eerst bij Julie langs om eens te kijken hoe het gaat met de wereld. Julie, wat gebeurt er?
2: Er zijn nog altijd IT-problemen bij Delhaize en Albert Heijn, mogelijk door een hacking. Bij Delhaize kunnen zelfstandige uitbaters voorlopig geen bestellingen meer plaatsen. Bij Albert Heijn doen de app en de website het niet. De klantensystemen voor online bestellingen liggen ook plat. Daardoor kan je even geen boodschappen thuis laten leveren. Het is nog niet duidelijk hoe lang de problemen zullen duren. De winkels zelf zijn wel gewoon open. De politie had vanmiddag opnieuw haar handen vol aan het station van Brussel-Zuid. Er is al de hele dag een kat-en-muisspel met de railschoppers. Honderden jongeren verzamelden daar vanmiddag aan het station. Ze staken vuurwerk af richting de politie, staken fietsen in brand en sloegen autoruiten in. De politie heeft ook al meerdere keren het waterkanon en traangas ingezet. Er werden een tiental mensen opgepakt, de meeste zijn minderjarig. En Iran heeft opnieuw een tanker aangevallen in de straat van Hormuz. Er brak brand uit op het schip. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Het is al het derde schip dat wordt aangevallen in 2 dagen tijd.
0: Er staan ook 6 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. We beginnen met de langste file. Dat is 50 minuten op de Brusselse binnenring tussen Deelbeek en Wemmel. Daar is een ongeval gebeurd met een vrachtwagen. 20 minuten nog op die Brusselse binnenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groenendaal. Buitenring dan weer 25 minuten tussen Diegem en Expo. Richting Antwerpen is het 35 minuten aanschuiven op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. A12 dan weer een kwartier tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Nog aanschuiven op de Antwerpse ring dan richting Nederland. Half uur erbij daar tussen Antwerpen-West en Borgerhout.
1: En dan gaan we naar de 80's voor de volgende. Die is van Alan Parsons Project.
3: De top 2000.
4: Met Tom en Astrid.
3: Good times, great music, dit is Joe.
5: Nummer 1178.

0: Zeer mooie stemmen die je hier hoort in de top 2000. Ook al bij Alan Parsons Project op 1178. Don't Answer Me. Zometeen trouwens gaan we nog eens stevig rocken met Bryan Adams erbij.
1: Amai, nog niet. Veel zin in. Maar eerst veel zin om ook even naar buiten te gaan. Dat is precies wat Frank Dubocage gedaan heeft, want die staat naast zijn fiets.
0: Gelijk heeft
1: hij. Ergens in Vlaanderen. Frank, hoe is het weer daar op dit moment?
2: Oh, fantastisch, hè. Het is echt niet te geloven. Maar ja, prachtig zonnig weer hebben we op dit moment. En dat is overal het geval, hè. Met temperaturen in Vlaanderen, 17, 18 graden. Een briefje uit het zuiden. Dus nee, dit voelt gewoon perfect aan. Het is wel zo dat de bewolking geleidelijk aan gaat toenemen in het westen van het land. Hè. Het westen van ons land ligt een zwakke regenzone. En die gaat nu stilletjes aan vanavond van west naar oost over het land trekken. Dat gaat allemaal traag, hoor. Dus de oosten. Dat zal nog lange tijd, zullen ze daar opklaringen hebben. Maar tegen morgen vroeg kan je toch verwachten dat het overal betrokken is. En hier en daar een spatregen is ook niet uitgesloten. Stelt dan nog weinig voor, maar zo'n verdwaalde regendruppel, dat is zeker mogelijk. En een groot verschil vannacht ten opzichte van vorige nacht, dat is dat het niet zo koud gaat zijn. Hè. Vorige nacht 2 graden op sommige plaatsen. Wel, komende nacht minimaal rond de 13 graden. Dus dat is natuurlijk wel een groot verschil. En daar gaan we dan morgen mee starten. Ik vrees er een beetje voor dat het toch lange tijd grijs gaat zijn. Met sporadisch ook wat gedruppels. Opnieuw niet veel. En dan later in de namiddag zou een koufront erin het land trekken. En dan kan het eigenlijk eventjes net wat feller gaan regenen. En daarachter gaat het volledig opklaren. En dan zou je denken met dit weerbeeld van, ja, weet het zal waarschijnlijk weer kouder zijn ten opzichte vandaag. Dat is niet het geval. Morgen halen we, ondanks dat, 20, 21 graden op veel
1: plaatsen. Amai, jongens.
0: Lentetemperaturen, hè?
1: Maar het is bijna november.
2: Ja, echt ongelooflijk.
1: Ja, het was prachtig trouwens. Ik was vanochtend, ik heb aan zee geslapen. Ik ben naar Brugge gereden om daar in het KTA lezing te geven over mijn boeken. En dan naar Vilvoorde. Prachtige autorit. Mooi laaghangende zon, maar het was nog net te doen. En vanochtend, als dan zo in Westende, boven de wei, zo de mist hing. En dan zo de zon opkwam. Ja. Genieten. Ja. Genieten, Frank.
2: Dat is prachtig, hè? Dat is heel mooi.
1: Dus je zegt, dat blijft ook morgen nog zacht, rond die 20 graden. Zien we dat de rest van de week ook?
2: Ja, wel, we houden dat nog eventjes vast. Het verschil is dat dus, dan woensdag en donderdag dat het opnieuw zonnig gaat zijn. Hè, dus dat verschil is er dan wel ten opzichte van morgen. Met temperatuur opnieuw van 18 graden op woensdag, donderdag is dat zelfs 21 graden. En dan zou het vrijdag gaan regenen vanaf het westen. Dat kan redelijk snel gaan dat gebeuren. Dat is toch wel een actief koufront. En eenmaal dat gepasseerd is, draait de wind naar het noorden. En dat betekent natuurlijk dat het wel weer kouder gaat zijn. Aan de voorzijde vrijdag van die regenzone is het nog wel eventjes 17 graden. Maar dan eenmaal de wind draait naar het noorden. Ja, dat betekent dat dan in het weekend weer frisser gaat zijn met 14, 15 graden. Overigens normale temperaturen gaat dat zijn, hè. En dan zou je in het weekend maandag een paar buitjes, tenminste zaterdag een paar buitjes hebben. En zondag zou het dan droog zijn met wat zon. Dus valt het reuze mee.
1: Dat is echt weer om naar buiten te trekken. Mm-hmm. Echt allemaal hele week lang. We gaan je laten verder fietsen, Frank. Morgen bellen we terug voor een nieuwe update. Geniet er nog van.
2: Dat is goed.
1: Dag Frank.
2: Gelukkig.

0: kan en niet ze van die heerlijke ballads brengen, maar net zo goed stevig rocken. En dat zou Bryan Adams ook nog wel eens helemaal bovenaan de top kunnen doen, want hij dinkt nog steeds mee naar de absolute nummer 1 met zijn Summer of 69. Gun het hem met de best day of his life.
1: Is dat ooit al gebeurd eigenlijk, dat hij daarmee opeens stond? Recent alleszins niet.
0: Nee, dan moet het toch heel lang geleden.
1: Ja, die van de afgelopen jaren ken ik van buiten. Ja. Maar ja, het zou wel schoon zijn.
0: Mm-hmm. Het is hem gegund, zeker.
1: Voor onkel Bryan. Ook een paar keer in België getoerd en zo de afgelopen tijd. Dus hij verdient het misschien wel gewoon een extra duwtje in de rug. Maar er zijn nog 9 andere kandidaten. Zeg, weet je wat Poupée de Sire, Poupée de Son betekent van Frans Gal?
0: Ik was op jou aan het rekenen om je dat te vertellen.
1: Ja, ik reken op Gemini. Nee, het betekent eigenlijk letterlijk stroopop, lappenpop. Dus het is eigenlijk schanulleke.
0: Cryptisch wel, filosofisch ongetwijfeld.
1: Ja, waar de rest van het nummer over gaat, weet ik dan weer helemaal niets. Het gaat over...
0: We gaan het erbij laten. We gaan gewoon bezig en genieten van de muziek. Goed genoeg voor mij.
1: Voor iedereen maandag.
2: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
3: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
4: Er gebeurt iets. In jouw straat? In Vlaanderen? Of aan de andere kant van de wereld? En dan gaat het snel. Plots krijgt fake news vrij spel. Dat is waar onze journalistiek begint. Mijn collega's en ik nemen de tijd om te filteren, te checken en door te vragen. Om het nieuws helder te brengen en om er echt bij te zijn. Want wij staan naast jou en gidsen je elke dag opnieuw. Met een hele redactie als jouw filter. Nieuwsblad. Altijd helder, altijd dichtbij.
5: Lees, beluister en bekijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
6: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
7: 26% op spinazie. Nog eens lekkere spinaziepuree.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Ontvang nu 30% korting op meubelen, 25% op toestellen en een extra beurskorting.
9: DSM Keuken.
8: Maak je afspraak op dsmkeukens.be.
10: Met cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
11: Oh, een eekhoorn.
10: Een safari in de jungle.
11: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
10: Of maak van je koffiezet...
12: Voilà, uw koffie.
10: Een professionele espresso-machine.
12: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
13: Make it extra.
10: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij... waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.

0: en 7 plekjes achteruit voor deze hier van de Backstreet Boys. Ik denk dat Charlotte dat niet helemaal zo zou stemmen ook. Want nee. Ze laat weten via de app. Sean, ze kan strijken bij een kippenvel bij dit nummer telkens opnieuw bij de Backstreet Boys. En ze gaan nog een paar keer passeren. Nog 5 keer, dacht ik zelfs.
1: Niet proberen om je kippenvel terug plat te strijken, Charlotte. Zo werkt dat niet. Dat gaat vanzelf wel weg.
0: Komt niet goed.
1: We zijn ook uitgenodigd, heb je gezien. Luc was daar net aan het genieten van Bryan Adams. Die zegt, hey, donderdag staat hij in de Afwasdoom. Ik wist dat hij kwam, maar ik was vergeten dat deze week was.
0: Just.
1: En Luc heeft nog 2 kaartjes over en hij zegt, jullie kunnen mee.
0: Ah,
1: ja, wij kunnen niet, hè, Luc.
0: Nee, wij staan hier.
1: We staan hier tot 7 uur.
0: Nee.
1: Dat gaat niet.
2: De top 2000.
1: Maar onderweg naar ons luisteren, hè, Luc. We zullen vragen aan Stijn dat hij een extra plaatje van Bryan Adams draait.
0: Het zou goed zijn dat hij dan inderdaad passeert. Maar het zou te toevallig zijn, zeker dat hij plots in onze lijst opduikt.
1: Of na 7 uur kan Stijn doen wat hij wil.
0: Ja, we zullen daar maar
1: Luc, we fixen het voor jou. Ook heel veel mensen die van Frans Gal aan het genieten waren. Als je nu al die muziek van de top 2000 leuk vindt, dan is er een place to be volgende week vrijdag.
0: Ja, volgende week vrijdag 23 oktober. Dat staat uiteraard al zeer lang in jouw agenda. Want dan is er een feestje, een after work party. Een party eigenlijk die hele top 2000 inderdaad nog eens samenvat. Daarvoor moet je in Kortrijk zijn in de Mary's Irish Pub. Geen club zeg, maar het is een pub uiteindelijk. Je kan daarvoor tickets...
1: Ja, niet gewoon afkomen, hè. Nee. Dat mag niet. Je moet tickets winnen. En je kan ze ook niet kopen en er is geen kassaverkoop. En ook niet als je het vriendelijk vraagt en smeekt.
0: Het klinkt heel streng als ik het jou allemaal zo hoor vertellen. Maar het is gewoon dat we ze hier uitdelen. Dus je maakt nog heel veel kans op tickets. Het is bij elke DJ opnieuw dat je 4 tickets kan scoren. En nu is het opnieuw van dat, hè?
1: Het is heel simpel. Jij krijgt van ons dit nummer. Uit top 2000. Een Belg uit Australië, Gauthier en Kimbra. Dat nummer, Somebody That I Used To Know, dat kwam uit in 2011. Dat moet je onthouden. 2011. Plak het op je tijdlijn.
0: Mm-hmm.
1: Kom

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be. De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
1: We gaan allemaal op reis naar Ecuador en ook in het hoofd van Iggy Pop. Dat wordt leuk. Maar eerst even langs Julie Zabot, is 1 over 5.
2: Goedemiddag. Nog steeds IT-problemen bij Albert Heijn en De Leijzen. Een tiental arrestaties aan Brussel-Zuid en een nieuwe aanval van Iran in de straat van Hormuz. Zelfstandige uitbaters van De Leijzen winkels kunnen voorlopig geen producten meer bestellen. Komt door zware IT-problemen, mogelijk door hacking. Voorlopig valt de impact wel mee, zegt collega Karel Teunis.
3: Je zal hier nog geen lege winkelrekken of iets dergelijks zien. Maar als het een paar dagen duurt, dan kan het wel een probleem vormen voor de versproducten. Denk dan aan verse groenten en fruit. En De Leijzen heeft ook al laten weten aan die zelfstandige winkeluitbaters dat ze misschien best tijdelijk ook zoeken naar alternatieve leveranciers.
2: Het is niet duidelijk hoe lang de problemen nog zullen duren. Ook bij Albert Heijn is er hinder. Daar doen de app en de website het niet meer. En de boodschappen thuis laten leveren is ook niet mogelijk. De winkels zelf zijn wel gewoon open. Ook in Frankrijk zijn zo'n 150 supermarkten getroffen door een cyberaanval. Onder meer bij Intermarché.

0: Is dat het geval? Koelinstallaties sloegen het erop hol en bereikten temperaturen tot wel 50 graden. In totaal zou er voor miljoenen euro's aan schade zijn. Heel wat producten moesten weggegooid worden. Wie er achter die cyberaanval zit, is nog niet duidelijk. Aan het station van Brussel-Zuid heeft de politie een tiental mensen opgepakt, onder wie 9 minderjarigen. Honderden jongeren verzamelden daar opnieuw vanmiddag. Ze staken vuurwerk af richting de politie, staken fietsen in brand en sloegen autoruiten in. De politie heeft ook al meerdere keren het waterkanon en traangas ingezet. Vrijdag kwam het ook al tot zware rellen in de hoofdstad toen jongeren zich mengden bij de vakbondsbetoging. De federale regering moet verder blijven onderhandelen. Dat zegt minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V. Nadat premier Bart De Wever gisteren zijn State of the Union uitstelde. Omdat hij geen begrotingsakkoord vindt met zijn coalitiepartners. Het is onze taak wel, zegt Vincent van Petegem.
1: Ik denk dat het bijzonder belangrijk is dat we tot een akkoord komen. Ik denk dat wij een hervormingsregering zijn die moet saneren. We zijn bezig met verschil tussen werken en niet werken groter te maken. We zijn bezig met hervorming in gezondheidszorg en arbeidsmarkt. Die moeten we verder zetten. En we moeten uiteraard ook zorgen dat onze rekening op orde is.
0: De Wever's deadline was eigenlijk morgen. Het is niet duidelijk tot wanneer hij zijn plannen heeft uitgesteld. In Ceuta, het stukje Spaanse gebied in Noord-Afrika, is het laatste migrantenkamp ontruimd. 350 politieagenten en militairen werden daarvoor ingezet. Meer dan 500 migranten worden nu naar opvangcentra gebracht. Overmorgen brengt het Spaanse koningspaar een bezoek aan Ceuta. Ze herdenken er de massale grensoversteek van eind juli. Tienduizenden mensen probeerden toen Ceuta binnen te dringen vanuit Marokko. De meeste keerden terug, maar duizenden anderen bleven nog in Ceuta. Meer dan 80 andere mensen overleefden de oversteek niet. En Iran heeft opnieuw een tanker aangevallen in de straat van Hormuz. Er brak brand uit op het schip. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Het is wel al het derde schip dat wordt aangevallen liever in 2 dagen tijd. Wolken vanaf het westen deze namiddag maximaal tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen. Daarna opklaringen en tot 20 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig en ook rond 20 graden.
2: De top 2000 gaat deugd doen, want nog steeds heel wat files hoor. Ik geef jou enkele files mee waar het langer dan 20 minuten aanschuiven is. Dat is het geval op de Brusselse binnenring. Een klein uur extra daar tussen Anderlecht-Noord en Wemmel. Nog eens 25 minuten ook tussen Ruisbroek en Anderlecht-Noord. Brusselse buitenring tussen Diegem en Expo is het ook nog 40 minuten aanschuiven. Dan aanschuiven richting Antwerpen ook. Op de A12 35 minuten tussen Antwerpenhaven en de Ekerse Steenweg. Daar is een ongeval gebeurd. E313 25 minuten erbij tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Antwerpse ring, een half uur extra richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. E40 richting Brussel, 26 minuten tussen Ternat en Sint-Agathe-Berchem. Nog aanschuiven dan op de E17 richting Gent, 25 minuten daar tussen Kruibeke en Sint-Niklaas Centrum. Daar is een ongeval gebeurd.
3: En nu allemaal mee in de file naar Ecuador!
4: De top 2000
5: met Tom en Astrid.

0: Passage. 166 plekjes achteruit met je mocht nog één keer, Tom.
1: Ik wou daar! Ja. Ja, daar dansen wij op in de 90s. Echt,
2: Maya,
1: hoe gaan we dat ooit aan onze kinderen uitgelegd krijgen, Astrid?
0: Ja, die snappen dat denk ik inderdaad niet meer. Hè. Maar ze mogen misschien ook meekomen 23 oktober. Zou dat
1: kinderen?
0: Iets zijn voor...
1: Nee, sorry, ik ga daar draaien. Dat gaat kinderen niet toegelaten zijn. Wie weet passeert deze ook wel op ons feestje?
3: Alles ziet er anders uit.
1: Daar danste de generatie voor ons dan weer op.
0: Maar dat is een fenomenale plaat nog altijd. Die wordt ook zo vaak nog steeds aangevraagd. Hè?
1: Prachtig plaatje van André van Duin. Dat gaat de komende 10 minuten ergens passeren. Blijf waar je bent, maar eerst moeten wij hier een varken wassen.
4: Top 2000.
1: En dat varkentje komt uit Eernegem en heet Magali. Magali, goedenavond.
5: Hallo, dag Tom en Astrid.
0: Dag Magali, zet gerust Tom nog even op zijn plek. Varkentje, varkentje.
1: Een varkentje was dat gewoon een uitdrukking. Ik gebruik gewoon de Nederlandse taal.
5: In West-Vlaanderen dus.
1: Een zwientje, zeggen ze daar. Lieve Magali, zou jij graag met ons meekomen feesten op 23 oktober, volgende week vrijdag?
5: Ja, zeker weten.
1: Het gaat echt plezant worden. Het is voor een besloten publiek. We gaan met een paar honderd zijn, maar ook niet meer dan dat. Het enige wat jij moest doen was ons laten weten of deze plaats. Vroeger of later kwam dan deze plaats. Uit 2011 was deze, dat hadden we je meegegeven. Wat heb jij gestuurd? Vroeger of later, Magali?
5: Later.
1: Dat is...
0: Juist!
1: Ja.
5: Yes.
0: Het was een nipte uiteindelijk, hè? Want die All of Me die komt uit 2013.
1: Ja,
0: dat is maar
1: gedaan.
0: 2 jaar later dan Gautier.
5: Is dat zo lang geleden?
0: Ja, dat dacht ik.
1: Maar dat moet je niet zeggen, dat moet je niet laat op zeggen.
5: Ik word oud.
1: Nee, wij worden niet oud. Wij worden alleen maar ervarender en rijper.
0: Jij gaat dat ook volgende vrijdag nog eens bewijzen, dat jij niet oud bent, want jij gaat feesten als beesten, hè? Als een varkentje dat gewassen werd. Dus net.
1: Een proper varkentje, dat is toch plezant. Magali, wij gaan vegen en schuren. Ik zie je daar graag verschijnen in je beste feestoutfit. Je mag 3 mensen meenemen. Het gaat heel plezant worden. We beginnen eraan na de finale volgende week vrijdag. Die zal om 6 uur eindigen. Dan draaien Astrid en ik de nummer 1. Mm-hmm. Daarna gaan we ervoor.
0: Direct feesten.
1: Tot dan, Magali.
5: Tot dan.
1: Doei. Dankjewel.

0: Fantastische man toch, hè? Iggy Pop, 78, nog steeds in bloot bovenlijf op het podium. Ja. En gelijk heeft hij, vind ik dan toch.
1: Ja, tuurlijk. Het is nu ook wat wij er dan allemaal bij voelen, bij dat bloot bovenlijf, dat doet er minder toe. Maar
0: dat vind ik ook niet.
1: Als de mens maar content is.
0: Yes. En hij staat in onze lijst. Ik vind het een heerlijke plaat ook om in de auto te horen. Zo. En gaan. En gewoon de vrijheid tegemoet. Last for Life dus op 1172.
1: En Candy hebben we al gehad. Vind ik ook echt een hele mooie. En zijn grootste hit moet nog komen. Gokske.
0: The Passenger.
1: Ja, die gaat er nog in zitten. Ik heb ook een gevoel dat we deze jonge dame nog een paar keer gaan tegenkomen.
2: Nummer 1171.

0: Ons Madonna Hung Up. Ja, die staat eigenlijk bijna evenveel in de lijst van de top 2000 als dat ze kinderen heeft. Niet normaal, 17 keer. Nee, ze heeft maar 6 kinderen. Zo van. Er moeten er nog 11 komen. Daar zitten wel echt een paar hele grote parels bij. Zijn wij klaar voor André van Duin?
1: Oh, maar we zijn altijd klaar voor André van Duin. Zeker als hij de zon meebrengt.
0: Absoluut.
2: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
2: Info op telenet.be.
3: En wel, ik ga eens gaan kijken.
4: Hey schatje, oh, ben gaan shoppen hè.
5: Aha, ik ben al aan het schilderen zie, kijk.
4: Oh, dat ziet er goed uit die kleur.
5: Ja,
4: maar heb jij nu niet te weinig potten gekocht?
5: Maar nee, dat is verf van Colora, dat is kwaliteit hè. Met 2 lagen is het perfect. Oeh. Dat is minder verf, dus beter voor de portefeuille.
4: Oh goed, dan heb ik nog geld over voor die toffe broek.
5: Ah, maar je hebt precies al wel genoeg mee, zie ik.
4: Oh.
6: Maak het mooi bij je thuis.
7: Colora.
6: Profiteer van woensdag tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
8: Knaldi.
9: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
10: Chocoladebruin
11: of karamelbruin.
6: Maak het mooi bij je thuis.
7: Colora.
6: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
12: Nummer 1170.

0: wat is het leven fijn als de zon schijnt, wel, dat mogen we vandaag opnieuw ervaren. En als we Frank daarnet hoorden, het gaat af en toe wel met regen zijn, maar het blijft gewoon heerlijk warm, hè, tot 20 graden de komende dagen.
1: En een barbecue
0: dagen.
1: Staat nog altijd niet binnen.
0: Maar gebruik hem dan ook misschien?
1: Nee, ik moet er misschien eigenlijk echt iets mee doen.
0: Je staat er dan gewoon schoon te wezen.
1: Maar ik eet sinds kort vegetarisch en dat is niet zo gemakkelijk op een barbecue, dus misschien dat het daar ook mee te maken heeft.
0: Ja, oh, maar dat is weer een goede paprika op een barbecue.
1: Ja,
0: ook
1: of een aubergineke zo.
0: Het is
1: met
0: maar een
1: beetje,
0: tip.
1: Beetje peper en zout. Heel veel leuke herinneringen van mensen hier aan André van Duin. Ja, nu leest Nadine hier bijvoorbeeld. Die zegt, ik heb op Facebook gelezen dat hij gestorven is. André van Duin, nooit geloof wat er op Facebook staat.
0: Niet op die Facebookpagina, denk ik.
1: Op Wikipedia leeft hij nog en Wikipedia is altijd right. Dus voilà, de mens is er nog. Van 47 wel al, hè. Wat een carrière, wat een man.
0: Mm-hmm. En zo welkom in jouw top 2022. Plaatjes ook nog eens omhoog geduwd door jou. Dus goed bezig, André van Duin, op 1170.
1: Ja, en er komen nog heel veel heel mooie liedjes aan. Dit is een van mijn persoonlijke favorieten van vandaag.
2: Nummer 1169.

0: ça valt nog redelijk.
1: Ja, 244 plaatsen natuurlijk. Hè.
0: Oh, zo cynisch toch weer. Gun het Chris Isaak toch. Chris Isaak die ook nog eens langskomt met nog één ander nummer, staat nog eens in de lijst. Er wordt genoten. Adriana stuurt, wat een prachtige muziek. Ellen ging helemaal los op André van Duin. Pure nostalgie dit liedje. Ik ben precies terug 14 jaar. Ja, dat gaat straks niet anders zijn.
1: Ik ga min 5 of zo zijn, want dit is jaren 70. Hè. Grease natuurlijk moet ook voorbij komen in deze hele lijst. John Travolta met Summer Nights.
0: Ik kijk echt uit naar die zaadcel die hier zo meteen gaat rondzwemmen. Oh, sorry. Mijn zieke geest. En de Bart uit Leuven, my hometown, Milo, you don't know, die passeert ook nog voor 6 uur. Eerst even naar de eeuwige nummer 1 op ons lijstje. Julie, op de nieuwsredactie 5:40. Wat gebeurt er?
2: Op het Assize-proces over de moord op kleuter Dien zijn nu de wetsdokters aan het woord. Ze lichten daar zijn fatale verwondingen toe. Er werd daarbij de vergelijking gemaakt met de autopsie op het lichaam van Miguel. De jongen van 2 die eerder overleed nadat Dave de Kok ook hem mishandelde. Ze overleden aan gelijkaardige verwondingen. Dave de Kok gaf vrijdag al toe dat hij Dien mishandelde in zijn auto. De man die gisteravond met zijn Porsche in een tandartsenpraktijk reed waar hij zelf heeft gewerkt, deed dat mogelijk door relationele problemen. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen. Eerst werd er gezegd dat hij dat uit wraak deed, omdat hij daar moest opstappen. Na verhoor blijkt dat zijn ex-partner er wel nog werkt. De man reed eerst de wachtzaal in en daarna de praktijkruimte. De schade is enorm. Hij verschijnt straks nog voor de onderzoeksrechter. In Israël is een middelbare scholier om het leven gekomen bij een explosie vlakbij de grens met Libanon. Dat meldt de Israëlische minister van Defensie. Raakten ook 20 mensen gewond, onder wie ook enkele kinderen. De explosie werd mogelijk veroorzaakt door munitie die werd gebruikt door het Israëlische leger of door Hezbollah uit Libanon, die nog niet eerder was ontploft. Deze namiddag krijgen we meer wolken vanaf het westen en maximaal tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen, daarna opklaringen en tot 20 graden.
1: 5:55 en nog steeds heel wat files op onze weg. Ik geef je enkel de files mee waar het langer dan 20 minuten aanschuiven is. A12 richting Antwerpen, 55 minuten tussen Antwerpenhaven en de Ekerse Steenweg. Het is daar aanschuiven door een ongeval. E313, 25 minuten tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Ook aanschuiven op de Antwerpse Ring richting Nederland, 35 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Nog eens 21 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. E17 dan richting Gent, een half uur extra tussen Zwijndrecht en Sint-Niklaas Centrum, daar is een ongeval gebeurd. Dan ook aanschuiven op de Brusselse binnenring, 25 minuten tussen Neerpede en Jette. De buitenring dan weer 20 minuten extra tussen Wezenbeek en Diegem. Nog geen file op de E40 richting Brussel, 25 minuten extra daar tussen Ternat en Sint-Agathe-Berchem. En sta je nog op een andere plaats in de file, verlies je daar op dit moment minder dan 20 minuten.
0: We hebben een goede vraag van Frankie binnengekregen, die we zo meteen misschien even moeten beantwoorden. Maar eerst naar die Italiaanse boys met hun rare pakjes, die plots een songfestival wonnen.
1: Ja, maar dat overstijgt het nu helemaal, heb ik het gevoel. Want ik was het bijna vergeten dat ze dat ooit gewonnen hebben.
0: Ja, en daarna moesten ze natuurlijk een nieuwe single uitbrengen. En dat is dan iets gevoeliger geworden. En dat is onze nummer 1167.
3: De top 2000. Met Tom en Astrid. Good times, great music,
4: nummer 1167.

0: kippenvel. Overal Måneskin, the loneliest. En dan moeten we in ons mooiste Italiaans zeggen. Felicitazioni. Kan jij Italiaans? Felicitazioni. Damiano e Dove. Want die zijn getrouwd 2 weken geleden. Oh. Ja, Dove Cameron. Prachtige vrouw, hè. Allee, hij mag er ook zijn.
1: Dat is eigenlijk niet zo goed. Ik weet dat veel mensen ermee dwepen, maar ik heb het er zo...
0: Als ze mij nu de keuze zouden geven, in dit geval zou ik echt vol voor Dove Cameron gaan. En niet voor... Ja, dat doe ik. Nee, dat
1: het kan dus zo, maar
0: eventjes. Die eer is niet beschoren. Oh. Enfin, we hebben een vraag gekregen van Frankie en die gaat hierover.
2: Win een goudstaaf ter waarde van 2500 euro.
0: Het is eerder een klacht eigenlijk. Die zegt, ja, hoe kan ik nu meedoen met die goudstaaf winnen op Joe Goals als jullie met de top 2000 bezig zijn en al die goede muziek draaien?
1: Ja, moeilijk.
0: Ja, sorry, Frankie, sorry. We zullen slechte muziek draaien,
1: ik
0: geloof.
1: Nee, dat gaan we echt niet doen. Dat gaan we echt niet doen, want ik heb al gezien dat Prince er bijvoorbeeld straks aankomt. Ja, het zijn een beetje keuzes maken. Een goudstaaf ter waarde van 2500 euro, dat kan je deze week 4 keer winnen. Er worden er 4 uitgedeeld bij ons kleine broertje, zusje, ik weet niet wat Joe
0: Goals. Onze zusterzender.
1: Zoiets, ja, voilà. Wat moet je daarvoor doen? Op zoek gaan naar het Gouden Duo. En ik heb gezien, gehoord, gemerkt dat het Gouden Duo vandaag al gepasseerd is. Het eerste Gouden Duo, dat was Diana Ross samen met Lionel Richie. Hun Endless Love kwam voorbij.
0: En als je die hoort, dan win je.
1: Nee, zo simpel is het ook weer niet. Je moet dat Gouden Duo horen, maar daaraan vooraf moet je zo ook nog eens elk met solo materiaal horen voorbij komen. En als dan uiteindelijk 3 op rij is, dan mag je gold doorsturen via de app. En dan kan het zijn dat het systeem jou eruit plukt en dat je dus effectief met zo'n... Gigagoudstaaf.
0: Je gaat de taken moeten verdelen. Dus je gaat in het gezin moeten zeggen van oké, jij luistert nu een uur top 2000. Jij moet ondertussen een uur Joe Gold luisteren en dan wissel je.
1: Dat is moeilijk. Wat doen de mensen aan eigenlijk?
0: Of neem die top 2000 op een cassetje en luister daar dan vanavond naar. Maar luister dan naar Joe Gold overdag. Of lees het allemaal na op joe.be.
1: Ik vind dat cassetje wel een heel tof idee voor wie dat toevallig nog liggen zou hebben.
0: Luisteraars van Joe Gold, die kunnen dat nog. Die hebben een tape recorder staan thuis. Nee, absoluut zeer welkom bij Joe Gold voor all things 60s en 70s. Vooral moet je daar absoluut zijn. En dus ook voor goud. Deze week heb je daar net al heel wat opgewonden mensen heen en weer zien rennen rond die studio van Joe Gold hiernaast. Dus volgens mij is het
1: iedereen
0: gebeurd.
1: Iedereen wil dat gewoon, hè?
0: Ja, wie niet in deze tijden. Maar dan mis je dus wel inderdaad goede muziek, zoals bijvoorbeeld...
2: Nummer 1166.
0: Oh, guilty pleasure coming up. Zijn we klaar voor een portie?
1: Mm-hmm.
0: Grease? Ik denk het wel.
1: Go.

0: Vanavond in Blind Getrouwd bij VTM. Brugse romantiek, maar niet voor iedereen. En bij VTM 2 is de laatste aflevering van The Hunting Party doorspekt met gif. Vanavond bij VTM en VTM 2. Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
1: Wel, je hebt geen gaatjes.
2: Maar?
1: Nee, geen maar.
2: Alsof.
1: Wat blieft?
0: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Nummer 1165.

0: Daisy, en die stuurt dat hij onlangs nog een nieuwe radiocassetterecorder heeft gekocht in de Aldi.
1: Amai.
0: Er zijn nog 200 cassettebandjes liggen.
1: Oef.
0: Ja, bijhouden, Eddie. Binnenkort is dat vintage, dan is dat weer allemaal geld waard.
1: Maar werkt dat nog zo, zou ik denken?
0: Ik heb er ook nog thuis.
1: Ja?
0: Mijn 10 om te zien cassettes, mijn Samsung cassettes, dat doe je toch nooit weg? Daarmee opgegroeid.
1: Ja, ja.
0: Zeg, het was...
1: zijn ze van die mensen.
0: Bye bye voor Coco en zijn Dinky Toys. Dit was hun tweede en laatste notering.
1: Ja. Heel tof nummer nog dan.
0: Ja, echt heel schoon nummer. Ik denk dat jij het volgende nummer ook nog wel gaat smaken.
2: Nummer 1164.
1: Ja, altijd zin om de radio nog een beetje luider te zetten. Ik ga dat hier even doen met mijn koptelefoon. Ik kan niet hard genoeg binnenkomen, deze sexy motherfucker toch wel, hè. Prince, jawel, doet opnieuw mee. Het gaat dat nog een paar keer doen ook. Maar nu al met Controversy. Stevig gedaald, dat wel. Maar ik ben blij dat hem bij ons zit, hoor. Controversy op 1164.

0: Ja, je hoort het een klein beetje, maar deze song heeft hij dus uitgebracht toen hij op tour was door heel Azië. En in elk land waar hij op het podium kwam, had hij dan ook een gastartiest uit dat land.
1: Juist.
0: En met ook al die instrumenten van ze, dat was zo schoon, die hele tournee. Je kon er allemaal volgen op de Insta van Ed Sheeran, die trouwens ook zijn eigen pikante saus op de markt heeft gebracht. Dat is echt een droom van mij.
1: Een beetje. Ja? Zomaar eventjes.
0: Tingly Ted. Dat is echt waar. Dat kan je cadeau doen aan je vriend.
1: Jij zit iedereen zijn website altijd af te snuisteren. Of hoe doe je dat eigenlijk?
0: Echt de saus van Ed Sheeran niet proeven. Dank u wel.
2: Nummer 1162.
1: Ik dacht nog even dat het lekker ging zijn. Maar het gaat toch maar passen. Dit is Tom Jones nu die zijn strot nog eens opentrekt. En dat doet hij in It's Not Unusual.

0: Top
1: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
2: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
1: is wie er mag rijden. Yes, munt.
2: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
3: Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
0: Het komende uur gaan we boppen en doen we ook...
4: Jij kijkt er zo hard naar uit.
0: Ik vind dat zo'n plezant plaatje.
4: Houdt u nog even in.
0: Het is voor na het nieuws van 1 over 6. Julie.
5: Goedenavond. Op het Assize-proces rond Kleuterdien getuigen de wetsdokters. De Europese gasprijs piekt en een explosie bij een middelbare school in Israël. Op het Assize-proces over de dood van Kleuterdien getuigen de wetsdokters die de jongen van 4 onderzochten na zijn dood. Een van de artsen is dezelfde wetsdokter die ook het lichaam van Miguel onderzocht. Dat is het jongetje van 2 dat eerder al gedood werd door Dave de Kok. Je hoort misdaadjournalist Farouk Özgünes.
6: Wetsdokter Werner Jacobs heeft de autopsie gedaan op beide lichamen. En hij is dus goed geplaatst om aan te tonen dat beide kinderen identieke verwondingen vertoonden. En dat Dave de Kok hen dus op gelijkaardige wijze heeft mishandeld.
5: Miguel overleed in 2008. Dave de Kok kreeg daarvoor 10 jaar cel. De man die gisteravond met zijn Porsche in een tandartsenpraktijk reed waar hij zelf heeft gewerkt, deed dat mogelijk door relationele problemen. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen. Eerst werd er gezegd dat hij dat deed uit wraak omdat hij daar moest opstappen. Na verhoor blijkt dat zijn ex-partner daar wel nog werkt. De man reed eerst de wachtzaal in en daarna de praktijkruimte. De schade is enorm. Hij verschijnt straks nog voor de onderzoeksrechter. De gasprijs in Europa stijgt naar het hoogste niveau in een maand tijd. Een megawattuur kost je nu al meer dan 83 euro. Dat is zo'n 15% meer dan begin deze maand. Het komt doordat het volgende week een pak kouder wordt en we dus meer gas zullen gaan gebruiken. En door de oorlog in het Midden-Oosten heeft Europa ook minder reserves dan normaal. De federale regering moet verder blijven onderhandelen. Dat zegt minister van Begroting Vincent van Petegem van

0: CD&V, nadat premier De Wever gisteren zijn State of the Union moest uitstellen, omdat hij geen begrotingsakkoord kan vinden met zijn coalitiepartners. Het is wel onze taak, zegt Van Petegem.
1: Ik denk dat het bijzonder belangrijk is dat we tot een akkoord komen. Ik denk dat wij een hervormingsregering zijn die moet saneren. En we zijn bezig met het verschil tussen werken en niet werken groter te maken. We zijn bezig met hervorming in gezondheidszorg en arbeidsmarkt. Die moeten we verder zetten. En we moeten uiteraard ook zorgen dat onze rekening op orde is.
0: De Wever's deadline was eigenlijk morgen. Het is niet duidelijk tot wanneer de plannen zijn uitgesteld. In Israël is een scholier om het leven gekomen bij een explosie aan een middelbare school vlak bij de grens met Libanon. Er raakten ook 20 mensen gewond, onder wie ook enkele leerlingen en leerkrachten. De explosie werd mogelijk veroorzaakt door raketten of drones vanuit Libanon die nog niet waren ontploft. Iran heeft opnieuw een tanker aangevallen in de straat van Hormuz. Er brak brand uit op het schip. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Het is wel al het derde schip dat wordt aangevallen in 2 dagen tijd. Vanavond krijgen we meer wolken vanaf het westen. Op de meeste plaatsen wel droog, bij minima rond 14 graden straks. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen, daarna opklaringen en tot 20 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig en ook tot 20 graden.
2: 4 over 6 en nog steeds 9 files op onze snelweg waar je meer dan een kwartier verliest. We beginnen met de langste file. Dat is 40 minuten extra op de Brusselse buitenring tussen Vilvoorde, Koningsloo en Zellik. Nog eens 20 minuten tussen Wezenbeek en Diegem. Aanschuiven ook al op de Brusselse binnenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groenendaal. 25 minuten extra. 20 minuten dan weer tussen Ruisbroek en Anderlecht-Noord. En ook nog een kwartier tussen Anderlecht-Noord en Jette. Ook al traag op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Daar is het een half uur extra. Nog eens 20 minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. De files zijn niet grappig, maar Marcel van Tilt die hier...
3: Krapul van Willy dat hier voor ons raam zijn tong komt uitsteken.
2: Het is wel dat kind in Marcel...
3: Langharig werkschuwtuig. Echt waar, onze broederzender Willy. Ja, die zitten hiernaast en die moeten hier soms passeren.
2: Het is een wel.
3: Waar was je, Astrid?
2: Iets met 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever. Maar ja, je weet dat wel, het is altijd aanschuiven op de Antwerpsring. Maar ook nog aanschuiven toch op de E40 richting Gent. Een half uur extra daar tussen Sint-Anna-Gat. Dat Berchem en Ternat, daar is een ongeval gebeurd. En nog aanschuiven ook op de E313 richting Antwerpen. 20 minuten tussen Massenhoven en Borgerhout. En dat was het.
3: Ja, ken je alle steps op steps nog?
2: Ik ben niet zo heel goed in choreografietjes onthouden.
3: Ik ook niet, maar
2: ik ga mijn best
3: doen. We gaan het toch proberen.
4: Met Tom en Astrid.

0: Probeer even... Nee.
1: Wel, hè, want ik ben een grote supporter.
0: De statistieken van Bob Marley. Dus als je zo wat weet wat Bob Marley allemaal gemaakt is, hoeveel moeten er nog komen dan, denk je? Wat mis je nog?
1: No Woman No Cry.
0: Ja, One weten, Love is geweest, Is This Love is geweest, Stir It Up is geweest, Could You Be Loved, No Woman No Cry. En dan? Nog
1: en
0: eentje
1: dan
0: die nog moet
1: ga
0: komen.
1: Jij me dat weer vertellen, maar ik
0: Three Little Birds.
1: Mooike.
0: Bob Marley nog twee keer dus in de lijst. We zijn daar nog niet.
1: Wil ik toch even zeggen, sorry dat ik jou onderbreek, dat onze luisteraars dat supergoed gedaan hebben. Toch al die top 2000.
0: Wat heb ik gedaan? We doen toch niks?
1: Niks!
0: Nee, er zijn vorige week, hebben we een stemweek, twee weken geleden ondertussen al gehouden. Er zijn meer stemmen dan ooit binnengekomen. Dat is ongelooflijk. Jullie hebben een record gebroken hier bij Joe. En het is een machtig mooie lijst geworden met toch flink wat veranderingen. Zoals die Bob Marley, die was nu weer 270 plaatsen gezakt. Dus,
1: en dan wil ik het nog eens over die grootste daler en grootste stijger hebben ook. Het is zo. Dat was met verlangen de grootste zak, zoals Stijn, onze collega, dat dan weer zou noemen. Dat is gigantisch eigenlijk. Wat daarmee meer dan 1000 plaatsen achteruit. En de grootste stijger meer dan 1000 plaatsen vooruit.
0: Terwijl het hun jaar is, want ze hebben dan weer aangekondigd dat ze in Koning Boudewijn stadion gaan spelen. Enfin, er wordt ook flink meegekeken via de Joe-app, denk ik. Want er zijn flink wat mensen die gezien hebben dat Stijn, jij en ik, Stijn Smets, die hier langs liep, dat we de Carlton-dans gedaan hebben op Tom Jones.
1: Not unusual. Al wie de Fresh Prince ooit heeft gezien.
0: Goed samen. Doe dat.
1: Moeten we iets mee doen? Zo
0: doe dat nog eens?
1: Samen.
0: Not unusual. Nee, daar juist was beter. Dan is er Sapje die zegt, jullie zijn zo hilarisch. Ik weet niet of dat op dat dansje sloeg of op iets anders. Robin die ons stuurde, bedankt om Ed Sheeran met Sapphire te spelen daarnet. Want ik heb daarop gestemd. Ja, dat is wel de hele bedoeling natuurlijk.
1: En dat is ook gewoon een goede plaat. Dus goed dat jij erop gestemd hebt trouwens.
0: En Marita was blij met Milo, vlak voor het nieuws daarnet. Die zegt, ik zal blij zijn als ik hem 15 december nog eens zie optreden in Tepo in Leuven. Aha, staat in mijn top 5 van beste optredens ooit. Milo in Tepo in Leuven.
1: Ah ja.
0: Een van de 5 beste optredens die ik ooit heb
1: gezien. En wat is er dan gebeurd op dat optreden?
0: Dat was, ik had geen idee waar ik naartoe ging. Milo was toen zo net terug van zijn Duitse tour, want die heeft zo'n heel grote Europese tour gedaan. Dus die was zo op het hoogtepunt van zijn roem op dat moment. Zo vol zelfzekerheid, met een band waar echt zo de seks van afdroop.
1: En dan is Tom de Kok daar natuurlijk.
0: Een kolkend depot in Leuven. Dat is eigenlijk soms een stomme zaal en soms een leuke zaal. En het was die avond een leuke zaal. En hij ging dan zo tussen het publiek staan, of zo heel Amerikaans ook allemaal. Zo alsof ik naar een hele zweterige gospelmis was geweest.
1: Oh ja, yeah. Amen. Dus,
0: Marita,
1: halleluja.
0: Dat staat jou daar te wachten. En Noël zegt, allee, dansen. Ik zet speciaal de live op. Ja, misschien gaat dat wel gebeuren op de plaat die er nu aankomt. Ja, want die zei het net, grootste stijger, diepste daler, maar vooral ook eindeloos veel genoteerd in deze lijst. Nog altijd en al jaren. Ze staan er in totaal 21 keer in.
1: Stevig hoor. Beste Belgen vermoed ik dan, hè?
0: Ja, dat zou ik eens willen nakijken, maar wie kan erop? Tegen Koen en Chris van Clouseau. 370 plaatsen gestegen met Van Binnen. We gaan dansen. Okay.

0: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorssel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
1: Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
2: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen nog deze week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
3: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
4: Ontbijt op bed gelijk een koning.
3: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
4: King size.
3: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
6: Opgelet, want Bies wordt Bild. Laat je inspireren op Bild Gent van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Tickets via bilt.living.
7: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.
8: Dit is Joe.
9: De top 2000.

0: Rosie. Zo'n tof, hè?
1: Het beste wat de 80's te bieden heeft. Ja, ik vind dat zo'n plezante muziek. Spider Murphy Gang, Skandaal in Spebzik. En wij gingen dat rustig laten passeren en daar vooral niks over zeggen. Maar dan kwam Stijn Smets hier binnen. Jullie weten toch wat dat betekent? Skandaal in Spebzik. Spebzik is een wijk in München waar prostitutie was toegestaan. En daar speelde zich dus een skandaal af.
0: Dat zijn weetjes die Stijn Smets dan weer heeft. Hè? Weten we waarom dat hij dat allemaal heeft, die kennis?
1: Nee, hij is direct gaan lopen voor we het konden vragen. Vraag het hem vooral straks zelf. Zullen we even naar onze drie favoriete Amerikaanse broertjes gaan?
0: Oh, mijn jongens toch, dat zijn mijn jaren. Hè. In de jaren 90 was ik een pubertje. En dit hier was de enige band waarvan ik een poster op mijn kamer wou.
1: Ik was verliefd op de middelste.
0: Ik op de jongste. Ah ja, tuurlijk. En de oudste?
1: Nee, wacht. De oudste was... Ja,
0: pff,

0: Ja, toen was de tekst even op na, na, na, na, na, na. Dat zijn de
1: geldt
0: beste nummers.
1: Geldt altijd, na, na, na, of la, la, la. Perfect.
0: Als je het niet meer weet, gewoon doen. We zijn er hier al een hele carrière opgebouwd hebben. Christel, die stuurt, jullie zijn een super radiokoppel. Ah, we zijn al een koppel, we zijn getrouwd. Heel gezellig om jullie bezig te horen.
1: Moet je dan een ring kopen trouwens? Dat is maar een suggestie, hè?
0: Sorry, zo'n cliché, koop jij zijn ring voor mij? De meisjes kunnen dat ook voor de jongens doen. Was dat hier potverdekken? Al dat rolpatroon, bevestigend gedrag.
1: Ik ken uw bankrekening.
0: Dat is een goeieke. Hansen was daarnet op de radio en hij die heeft meegezongen. Die zegt, ik was vergeten dat ik buren heb. Ik stond heel luid mee te zingen in de gang.
1: Dat zijn de risico's, hè?
0: Oh, dat gaan wij ook doen met deze, maar dan op een heel andere manier.
2: Dat heet dan gelukkig zijn.
0: Oh, Antje Christie.
1: Ik word er altijd zo warm van.
0: Ja, ze komt nu al langs, want jullie hebben zo'n 111 plaats naar beneden gestemd.
1: Maar het is niet de laatste keer, als het een troost kan zijn.
0: Dat is voor zometeen. Bijna 7:04. Staat te trappelen op de nieuwsredactie. Julie, wat gebeurt er?
3: In Wilrijk in Antwerpen zijn 3 kleuterjuffen aangevallen door de moeder van een leerling. Dat bevestigt de politie. Het incident gebeurde 2 weken geleden al, maar raakt nu pas bekend. Na schooltijd ontstond een discussie. De dochter van de vrouw zou met water hebben gespeeld. Maar dat mocht eigenlijk niet door medische redenen. De moeder viel de leerkrachten verbaal en fysiek aan. Ze raakten alle 3 lichtgewond en kunnen een tijdje niet werken. De man die gisteravond met zijn Porsche in een tandartsenpraktijk reed, waar hij zelf heeft gewerkt, deed dat mogelijk door relationele problemen. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen. Eerst werd er gezegd dat hij dat uit wraak deed, omdat hij er moest opstappen. Na verhoor blijkt dat zijn ex-partner er wel nog werkt. De man reed eerst de wachtzaal in en daarna de praktijkruimte. De schade is enorm. Hij verschijnt vanavond nog voor de onderzoeksrechter. En de Europese gasprijs piekt. Je betaalt nu al meer dan €83 per megawattuur. Dat is ongeveer 15% meer dan begin deze maand en het hoogste niveau in een maand tijd. Het komt doordat het volgende week een pak kouder wordt en we dus meer gas zullen gaan gebruiken. En door de oorlog in het Midden-Oosten heeft Europa ook minder reserves dan normaal voor de winter. Vanavond krijgen we meer wolken vanaf het westen. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij minima rond 14 graden straks. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen, daarna opklaringen en tot 20 graden.
1: 7:05 en nog 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file die vind je op de Brusselse buitenring, 50 minuten daar tussen Vilvoorde, Koningsloo en Jette. Brusselse binnenring dan een kwartier tussen Machelen en Sint-Stevens-Woluwe. Nog een kwartier tussen Wezenbeek en Groenendaal. En nog eens 10 minuten tussen Deelbeek en Groot-Bijgaarde. Antwerpse ring dan richting Nederland, 25 minuten tussen
0: Hij is
1: Antwerpen.
0: Daar weer, hè? Dat is toch niet normaal?
1: Ik denk dat hij geen voorstander is van de files.
4: Precies, ik moet op de Antwerpse ring zijn.
1: Ah, succes daar. Ja, het is miserie. Antwerpse ring. Altijd miserie.
0: Ja, het is Marcel van Tiel, dames en heren. Ja. Dus we proberen dat langharig werkschuwtuig van Willy altijd uit onze studio te houden.
1: Met
0: maar
1: een zonnebril.
4: Het is wat met het verkeer, hè. Ja, mai. Ja, tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 24 minuten.
0: Ja,
4: dat zeggen 24 minuten stilstaan.
1: Stilstaan.
4: Ah, dan kan je veel doen, hè. Je kan je handen wassen of helemaal niet.
0: Een keer rondstappen op de radio, kijken of Marcel van Tielt dat terug op Willy is. Allee, hop.
4: Ja, ik moet tot zo dadelijk bij Willy, dames en heren. Om 7:00 de M-show. Niet te missen.
0: We moeten echt de sleutel. Ja, sorry. We moeten de sleutel van die studio vastkrijgen. Dat is niet normaal meer.
1: Het is wel een glazen deur, dus ik kan nog altijd gekke bekken trekken. Maar als het tot daar.
0: Wij delen dit gebouw met rare mensen, dames en heren. En dan kunnen die van VTM hier nog niet binnen, want dat zou nog een pak erger zijn. Mm-hmm. Waar zat je dan?
1: Miserie op de Antwerpse ring dus weer. Antwerpen-West en Borgerhout 25 of 24 minuten extra daar. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West nog eens 17 minuten erbij. Richting Gent dan weer aanschuiven, kwartier extra tussen Antwerpen-Noord en Merksem. De weg is daar ook afgesloten. En dan nog aanschuiven op de A12 ook richting Antwerpen. 10 minuten extra daar tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord, moest ik nog zeggen.
0: Je hebt Mariah Carey, die elk jaar zo'n klein beetje kerstmis inluidt.
1: Ja.
0: En aan de mannelijke kant vind ik dat altijd Michael Bublé.
1: Oh ja.
0: Ja, het is niet met een kerstnummer, maar hij staat wel in de lijst. En in mijn hoofd, als ik zijn stem hoor, gaat het altijd sneeuwen.
2: De top 2000
5: met Tom en Astrid.
2: Good times, great music, dit is Joe.
6: Nummer 1154.

0: Dus mevrouw, voor de muren adviseren we onze nieuwe trendkleur.
1: Ja.
0: En voor de gordijnen zal deze stof perfect matchen.
1: Oh, ja.
0: En dan in combinatie met dit visgraadmotief voor uw vinylparket.
1: Ja.
0: Ah, en het behang. Voor welke wilt u gaan? Deze of deze?
1: Ja!
0: Mevrouw, welke kiest u?
1: Ah ja, die is perfect. Ja, ja.
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer van woensdag tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
4: Bij ING Business weten we, ondernemers die laten hun ambitie brullen.
5: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
4: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
6: Van boyzone-nostalgie tot solo-hits, Ronan Keating komt naar Antwerpen. Beleef zijn Just Getting Started World Tour. Op 7 september 2027 in de Lotto Arena. Tickets en info via fkpscorpio.be. In samenwerking met Joe en HLN.
7: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Houd de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Auto ruit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
10: Info en voorwaarden op carglass.be.
11: Isoleren. Een warmtepomp installeren. Dat kost al snel veel.
12: Ja. Gelukkig is dat geen reden om je renovatie uit te stellen. Met mijn verbouwlening van de Vlaamse overheid leen je nu heel voordelig en soms zelfs renteloos. Let op, geld lenen kost ook geld.
13: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
14: Heurman, zet de puntjes op de O.
13: Ontdek nu de Heurman Deals voor binnendeuren en lofdeuren. Kijk snel op heurman.be.
15: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkens gehakt.
16: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
15: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
17: Nummer 1153.

0: Wat een fantastische zangeres toch, hè, Ann-Christie. Die heeft veel opgestaan bij ons thuis vroeger. En ik ben blij dat ik ze opnieuw mag horen hier bij Joe in de top 2000.
1: Ja, niet normaal. Lisbeth is er ook helemaal van aangedaan. Heeft hartjes gestuurd in de Joe-app, wat jij ook altijd mag doen. Oh, wat een zangeres was dat toch.
0: Helemaal akkoord.
1: Maar ze komt nog terug, hè?
0: Ja, twee keer.
1: We zijn er nog niet vanaf van Christian. Waar we ook nog niet vanaf zijn, zijn de 90s dances.
2: Nummer 1152.
0: Amai, zie jij zelf ook op je buffalo staan, ergens op een dansvloertje?
1: Ik was niet zo van de buffalo's, ik had de globes.
0: Oh. Ja.
1: En een breed broek.
0: De coolerts.
1: Ik was een skater.

0: Ja, ik dacht, ik ken het van ergens.
1: Wat, Tom?
0: Ja, sorry.
1: Nee, dit is het origineel. Dus
0: soms ben ik muzikaal niet echt mee. Ja. Ja, maar dat komt natuurlijk nog terug in...
1: Ja. In Tupac zijn Changes. En dat gaat voor niet meer vandaag zijn dan nee, want we zitten bijna aan de laatste plaat.
0: Maar, die gaat nog komen.
1: Ja, die staat hoger. Dus het origineel...
0: Ja. Weet je wie volgend jaar heel hoog in de top 2000 moeten stemmen? Mia, want die heeft meegezongen met Anne-Christie.
1: Ja,
0: dankjewel. En die haalt die, die hoge noten, hè?
2: Ja, mij is
0: het. Het is The Voice! Ja, het was heel leuk tot je dat deed. Morgen passeert ook deze. Oh, en hier, ik moet even mijn hand op mijn hart leggen en naar boven kijken, want...
3: Nooit meer verdwalen.
0: Ze kijkt mee.
3: Nooit meer alleen.
0: Dit heeft Céline gedraaid op de begrafenis van ons Margriet.
1: Maar dat is echt kippenvel, hè?
0: Ja, ik zat met haar in de Verraders. Ja. Samen met al die anderen natuurlijk. We waren ook allemaal op haar uitvaart. Ja. Maar toen mochten we dat nog tegen niemand vertellen, in de Verraders.
1: Ja.
0: Maar dus Margriet, ze passeert morgen nog eens in de lijst. Ik ga zeker luisteren. Het zal iets over 10 zijn. Negen, sorry, als we verder eraan beginnen. Ja. Wij hebben er nog eentje en dan is er Stijn. Stijn, ga je iets doen met de radio?
2: Ja, ik ga vinyls
0: van Abba.
4: Nummer 1150.
2: Dat is maar snel nog gezegd.
0: Kort maar goed.
5: Drink some margaritas, box me in blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo zei Fatima tijdens een date...
1: Ik ben heet. Alleen had ik het over de pasta. Die is heet. We begonnen te lachen en die date is nu al 2 jaar mijn partner. Dat gaf mij spreekkracht.
0: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: De Superplus Deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
3: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
4: Maar alleen nee, mama.
2: Ontdek alle Superplus Deals bij Delhaize. Mee met het leven.
5: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
6: Het is 7 uur geworden. Joe Nieuws krijg je van Julie Isabeau.
7: Goedenavond. 3 kleuterjuffen uit Wilrijk zijn aangevallen bij een discussie. De tandarts die inreed op de praktijk waar hij ooit werkte had mogelijk een ander motief. En de Europese gasprijs piekt. In Wilrijk in Antwerpen zijn 3 kleuterjuffen aangevallen door de moeder van een kleuter. Dat bevestigt de politie. Het incident gebeurde 2 weken geleden al, maar raakt nu pas bekend. Er was na schooltijd een discussie ontstaan, zegt Kim Bastiaans van de politie.
8: Die discussie zou gaan om het feit dat het kind water op haar truit, wat om medische redenen niet met water mocht gespeeld hebben. De moeder zou de leerkrachten dan verbaal en fysiek hebben aangevallen en daarbij zouden de leerkrachten lichte verwondingen hebben opgelopen. Iedereen zal nu verhoord worden in deze zaak om de feiten volledig in kaart te brengen.
7: Het parket moet dan later beslissen of de vrouw moet voorkomen of niet. De man die gisteravond met zijn Porsche in een tandartsenpraktijk reed, waar hij zelf ooit heeft gewerkt, deed dat mogelijk door relationele problemen. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen. Eerst werd er gezegd dat hij dat uit wraak deed, omdat hij er moest opstappen. Na verhoor blijkt nu dat zijn ex-partner daar wel nog werkt. De man reed eerst de wachtzaal in en daarna de praktijkruimte. Er is enorm veel schade. Hij verschijnt straks nog voor de onderzoeksrechter. De gasprijs in Europa stijgt naar het hoogste niveau in een maand tijd. Een megawattuur kost je nu al meer dan €83. Dat is zo'n 15% meer dan begin deze maand. Het komt doordat het volgende week een pak kouder wordt en we dus meer gas zullen gaan gebruiken. En door de oorlog in het Midden-Oosten heeft Europa ook minder reserves dan normaal in de winter. Vanavond krijgen we meer wolken vanaf het westen. Het blijft op de meeste plaatsen wel droog bij minima rond 14 graden straks. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen, daarna opklaringen en tot 20 graden. Woensdag en donderdag vrij zonnig en ook rond 20 graden.
6: 9 files staan er op dit moment nog in ons land. Je krijgt van mij de files waar je meer dan 10 minuten verliest en dat zijn er 5. Ik begin op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Merksem moet je er een half uur bij rekenen, komt daar door een defect voertuig. Antwerpse ring, maar dan richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout een kwartier extra. De Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jette 23 minuten erbij. En op de Brusselse binnenring tussen Machelen en Sint-Stevens-Woluwe 10 minuten extra. En de laatste kun je vinden op de A12 richting Antwerpen tussen Ekeren en Antwerpen-Noord 11 minuten erbij. Als je in een van die andere 4 files staat, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
9: Dit is Joe
0: met Stijn Smits.
6: Fans van ABBA die zitten goed bij Joe vanavond, want straks geef ik een aantal

Joe, Tom Brown, Funkin' for Jamaica. Straks dus vinyls van ABBA te winnen. Maar ik heb uiteraard ook nog een hele nieuwe lading filmtickets voor Movie Match voor deze week. Ik ga ook opnieuw twee eendagsvliegen tegenover elkaar zetten in de One Hit Wonder Battle. Voor het hitarchief gaan we straks naar 2005. En uiteraard heb ik ook nog topplaten van Journey, Britney Spears en de man die op 7 september naar de Lotto Arena komt. Deze Ronan Keating.

Journey en Don't Stop Believing zit in de top 10 van de JoTop 2000 dit jaar. Maar die kun je dus nog helemaal door elkaar hustelen, die top 10. Op joe.be kun je nog steeds selecteren wat dan jouw ultieme favoriet is. En zo kan de top 10 er dus nog uiteindelijk helemaal anders uitzien. Zeg, terwijl iedereen zo ondertussen zijn vakantie achter de rug heeft, zijn er nog altijd lucky bastards die nog op vakantie moeten gaan of die nu op vakantie zijn. Marco Borsato is er zo eentje. Hij zit op dit moment op Bonaire, het Caribische eiland vlak naast Curaçao. Hij is er vooral naartoe gegaan om te duiken. Hij heeft ook een paar filmpjes en foto's gedeeld. En het ziet er heel mooi uit daar, zo onder water. Dit is hier nog eens, Marco Borsato. Dromen zijn bedrog.

0: kop
1: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
2: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
1: is wie er mag rijden. Yes, munt.
2: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
1: Schat, ik zie je graag.
3: Ja, maar...
1: Maar nee, geen maar.
3: Oh.
1: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
5: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
4: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
6: Oh, dat was de brievenbus van onze buren. Wat nu?
5: Ik bel rap de makelaar.
4: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
8: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
9: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/privatebanking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
10: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
11: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
12: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
11: Info op telenet.be.
12: En wel, ik ga eens gaan kijken.
13: Nog maar 2 dagen sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
14: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,65. Aldi, altijd slim.
15: Wit-wit?
16: Of net niet-wit?
15: Maak het mooi bij je thuis.
17: Colora.
15: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.

0: vloer laat vallen. Meteen opkuisen, want ze is een beetje toxic.
1: Movie Match.
0: En dat vreet in, hè, zo'n Britney Spears. Zeg, ik heb dit weekend mijn schade wat ingehaald in de bioscoop, want er waren een paar films die ik zo nog heel graag wilde zien. Pressure, onder andere, over het weer. D-Day tijdens Wereldoorlog 2 heeft beïnvloed. En Primetime, over een tv-show die pedofielen in de val lokte. Beide best goede films, dus als je zo meteen de 4 filmtickets wint in Movie Match, dan kan ik die 2 alvast aanraden. Maar goed, eerst moet je natuurlijk nog wel meespelen. Zo meteen hoor je een nummer dat gebruikt is in een film, in meerdere films zelfs. En als je er eentje kent, stuur me dan de titel van die film in de app. Dus ik moet ze niet allemaal hebben, gewoon 1 filmtitel is genoeg. En dan win jij misschien 4 filmtickets als de computer jouw naam op groen zet. Dit is de opgave van vandaag.
1: Movie Match.

0: Ja, dit is een klassieker hoor. Eentje van lang geleden. BJ Thomas en Raindrops Keep Falling on My Head. Zat in een paar heel bekende films. En Steven uit Zeelen die stuurde er eentje door. Goedenavond, Steven.
1: Goedenavond, Stijn.
0: Wat had je mij gestuurd in de Joe-app?
1: Butch Cassidy and the Sundance Kid.
0: Ja, een hele mooie film. Al uit 1969 met Robert Redford en Paul Newman. Ooit gezien?
1: Nee, helemaal niet.
0: Nee, dat begrijp ik. Want het is een beetje van voor jouw tijd. Want je bent een heel pak jonger. Maar ga je zo soms wel eens naar de film?
1: Oh, een paar keer per jaar. Okay. Vroeger meer dan nu.
0: Ja, dat is, als het leven evolueert, Steven, dan is er steeds minder en minder tijd voor de leuke dingen in het leven. En dan schiet een film er alles bij in. Maar je kunt nu 4 keer gratis gaan of 2 keer met je geliefde. Je ziet maar hoe je het invult. Veel plezier ermee, hè?
1: Dankjewel.
0: Dag Steven, dag.
1: Dag Stijn.
0: 5 files staan er op dit moment nog in ons land. Ik begin op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Merksem. 24 minuten extra komt door een defect voertuig. Dan E19 richting Antwerpen tussen Kleine Bareel en Antwerpen-Noord. 10 minuten extra. En A12 richting Antwerpen tussen Ekeren en Antwerpen-Noord plus 8 minuten. En dan gaan we nog naar de Brusselse ring. Eerst de buitenring tussen Stroombeek-Bever en Jette. 6 minuten extra. En dan de binnenring tussen Bezenbeek-Oppum en Tervuren 4. Arme 5 minuten erbij. Stijn Smits.

Butch Cassidy en de Sundance Kid, dat was dus één van die juiste antwoorden. Maar Charlie's Angels had ik ook nog goed gekeurd en Forrest Gump ook, want daar zat dat nummer ook in. Zo net heb ik Steven blij mogen maken met de filmtickets, maar misschien bel ik morgen jou wel op. En voor morgen moet ik misschien toch een klein beetje extra bandbreedte gaan inhuren, want ik verwacht een ontploffing in de Joe-app. Morgen zoeken we namelijk een 80s film waarin dansen centraal stond. Een beetje vuil dansen zelfs. Dat is voor morgen. Voor nu is Michael Jackson.

0: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immos Koopman.
0: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek.

0: en Nate Roos en Just Give Me A Reason. Ze staan opnieuw in de Joe Top 2000 dit jaar met het nummer. En eigenlijk redelijk hoog, namelijk in het bovenste kwart van de lijst.
1: De Top 2000.
0: En dat komt natuurlijk omdat jullie er massaal op gestemd hebben. De vraag is alleen of ook Tom van den Bergen uit Essenbeek dat heeft gedaan. Goedenavond, Tom.
2: Goedenavond.
0: Heerlijk, al die top drietjes die binnenkomen, want dan leer ik nog eens wat bij. Essenbeek, ik had er in mijn hele leven nog nooit van gehoord. Tom, waar ligt dat ergens?
2: Ja, absoluut. Ligt ergens in Holle, een deelgemeente van Holle.
0: Ah.
2: Het zuiden van Vlaanderen.
0: Oké, dat is niet zo heel, heel, heel ver van hier.
2: Nee.
0: Ik bedoel veel voordeel dan, hè, want daar sta ik nu.
2: Ja, ja.
0: Hey Tom, als ik zo even naar jouw top drie kijk, zonder al iets te verraden. Jij lijkt mij iemand die eigenlijk deep down redelijk positief ingesteld is.
2: Dat klopt.
0: Ja,
2: ja, dat probeer ik toch te zijn.
0: Voilà, goed. Dan gaan we dat eens aan ontdekken aan de hand van jouw top drie. Eerste nummer drie.
1: Nummer drie. Mr. Blue Sky, please tell us why you had
0: to hide away for so long. Mr. Blue Sky van ILO. Waarom precies dat nummer? Want je had er ook een weetje bij geschreven, hè, wat ik zelf nog niet wist.
2: Ja. Ja, wel, blijkbaar, volgens de geruchten, om het zo te zeggen, zou ik ietsje bedacht zijn, of toch de inspiratie daarvan, ergens in Zwitserland. En ja, welk land is nu niet mooier dan Zwitserland, hè?
0: Ja.
2: Kijk, want de zanger van de groep had op dat moment blijkbaar slecht weer, of een hele tijd slecht weer, en plots verscheen daar aan de lucht.
0: Ah,
2: mooie blauwe hemel, en ze doen de... begon het lied te schrijven.
0: Hier, voilà, Wiki Tom in de house. Ja. Hij gooit zomaar een beetje in het rond. Ben je fan van Zwitserland? Ga je er regelmatig op vakantie?
2: Vroeger wel, ja, met mijn ouders. Recentelijk was het laatste keer 2022, dus eventjes geleden.
0: Het is mooi, maar duur, hè?
2: Ja, absoluut.
0: Ja. Absoluut. Goed, dan maar direct door naar de nummer 2.
1: Nummer 2. Van onze macht.
0: Dat is ook een heel schoontje. Yevgeny en Als ze lacht. En daar hangt dan weer een romantisch kantje aan.
2: Absoluut. Dat is het, hoe zal ik het zeggen, de verpersoonlijking van de liefde tussen mijn vriendin en mezelf.
0: Oh, zeg.
2: Want,
0: zo romantisch.
2: Ik kende het, de liefde.
0: Ja. Ben je dan zo ook iemand die kaarsjes op de oprit zet en het bad laat vollopen en roze blaadjes erin strooit?
2: Op de oprit zou ik het niet zeggen, maar dat kan ik wel eens in de living zeggen.
0: Oh, kijk, zie je de droom van elke vrouw, die Tom uit Essenbeek. Allem daarheen zou ik zeggen, maar je bent er eens bezet. Hé, hey, Tom, dat was je nummer 3 en je nummer 2. Dan gaan we naar je nummer 1. Top 2000. Wat was of is jouw ultieme favoriet? Wat heb je op 1 gezet, Tom?
2: Ja, er is natuurlijk geen beter en optimistischer liedje dan... Always look at the bright side of life. Hè?
0: Ja, van Monty Python. Dat is zo'n nummertje.
2: Absoluut.
0: Dan mag je nog zo slecht gezind zijn. Als je dat hoort, dan begin je meteen te fluiten. Hè?
2: Dat zal wel zijn.
0: Ja, heb je de film ook gezien?
2: Nee, stukjes.
0: Stukjes?
2: Ja.
0: Je moet hem eens helemaal zien, Tom. Want het is een geniale en heerlijke film om superhard mee te lachen. Maar we gaan die nummer 1 van jou draaien gewoon. Dan hoef je niet te wachten tot die langskomt in de Joe Top 2000.
2: Super.
0: Bedankt om te stemmen en blijf de Top 2000 volgen. Hè?
2: Zal ik zeker doen.
0: Dag, Tom.
2: Zeker doen.
0: Fijne avond nog.
2: Dag. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Snap en Rhythm is a Dancer. Zeg, terwijl wij hier op Joe de top 2000 afhandelen, zijn onze collega's van Joe Cold ook met iets heel leuks bezig, namelijk dit. Joe
1: Cold. Win een goudstaaf ter waarde van 2500 euro.
0: Ja, deze week geven Alain, Astrid en Raf 4 goudstaven weg ter waarde van 2500 euro. Ze gaan daarvoor een week lang op zoek naar gouden duo's. Bijvoorbeeld Dolly Parton en Kenny Rogers die samen Islands in the Stream zingen. Dus stel je voor, je hoort op Joe Gold morgen eerst Dolly Parton met pakweg 9 to 5. Dan Kenny Rogers met bijvoorbeeld Lady. En vervolgens hoor je ze samen Islands in the Streams zingen. Dan stuur je Gold in de Joe-app. Dus eerst apart en dan samen. En dan kun je Gold sturen in de app. En zo werken die gouden duo's dus. En als je zo'n gouden duo hoort, dan komen de mensen van de Europese goudstandaard, die gespecialiseerd zijn in het verhandelen van goud, misschien wel jou persoonlijk een staaf goud overhandigen ter waarde van 2500 euro. Wat een mooie prijs is dat. Anja uit Oostende, die heeft er daar straks al eentje gewonnen. Zij krijgt dus de mensen van de Europese goudstandaard binnenkort al aan de deur. Maar morgen, dan is het misschien aan jou bij Joe Gold.
2: Joe Gold.
1: Win een goudstaaf. Ter waarde van 2500 euro.

0: deur uitgaan. En we gaan ook nog wat meezingen met deze. Nog voor jij kan denken...
1: Ik heb gelijk geen energie.
0: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
2: Oh, mijn rug zit vast.
0: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
1: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Info en voorwaarden op carglass.be.
0: Ruim 1 over 8, Joe Nieuws krijg je van Julie Isabeau.
6: Goedenavond. In Wilrijk zijn 3 kleuterjuffen aangevallen door een moeder van een kleuter, een omstreden lezing in Leuven en een nieuwe Russische aanval in Oekraïne. In Wilrijk in Antwerpen zijn 3 kleuterjuffen aangevallen door de moeder van een kleuter. Dat bevestigt de politie. Het incident gebeurde 2 weken geleden al, maar raakt nu pas bekend. Er was na schooltijd een discussie ontstaan, zegt Kim Bastiaans van de politie.
7: Die discussie zou gaan om het feit dat het kind water op haar truit, wat om medische redenen niet met water mocht gespeeld hebben. De moeder zou de leerkrachten dan verbaal en fysiek hebben aangevallen en daarbij zouden de leerkrachten lichte verwondingen hebben opgelopen. Iedereen zal nu verhoord worden in deze zaak om de feiten volledig in kaart te brengen.
6: Het parket moet dan later beslissen of de vrouw moet voorkomen. De stad Leuven heeft een lezing van Vlaams Belangkopstuk Philippe de Winter geannuleerd bij extreemrechtse nationalistische studentenvereniging NSV. De Winter zou er overmorgen spreken, maar de stad heeft de zaalreservatie geschrapt. De NSV had reclame voor de lezing gemaakt, maar dat mocht niet, omdat de zaal te klein is. In de reclame zaten ook verwijzingen naar extreemrechtse complottheorieën. Volgens de Winter werd de lezing daarom geannuleerd. Hij dreigt ermee om naar de Raad van State te stappen om toch toelating te krijgen. In het oosten van Oekraïne zijn zeker 3 doden gevallen bij een Russische aanval. Dat melden de lokale autoriteiten. Het gaat om mensen uit dezelfde familie. Hun huis werd geraakt door een raket. Vannacht werden ook al verschillende energieinstallaties geraakt. Heel wat mensen zitten er zonder stroom. Vanavond krijgen we meer wolken vanaf het westen. Het blijft op de meeste plaatsen wel droog bij minima rond 14 graden straks. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen, daarna opklaringen en tot 20 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig en ook tot 20 graden.
0: 1 file staat er op dit moment nog en dat is op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Merksen moet je er nog 5 minuten bij rekenen. Komt door een defect voertuig dat daar eerder stond, maar dat is net getakeld. Dus die file die gaat snel oplossen.
8: Dit is Joe
5: met Stijn Smits.
0: Straks zitten er in de One Hit Wonder Battle 2 songs uit de 90's, waarvan er eentje uit mijn favoriete film komt. Of toch één van mijn favoriete films.

Toch een van de betere samenwerkingen uit de 80s. Dancing in the Street van David Bowie en Mick Jagger. Zometeen krijg je weer wat Joe Pop nieuws op je bord. En daarin zit trouwens nieuws over die Mick Jagger. En verder ook nog een paar artiesten die bij de dokter passeerden en daardoor concerten moesten annuleren. En die vinyls van ABBA, ah ja, die gaan zo meteen.

0: Niet de versie van Rolls Royce, maar wel Christina Aguilera en Missy Elliott Car Wash.
1: Joe Popnieuws.
0: Het is maandag 12 oktober. Dit is het Joe Popnieuws met een zieke Barry Manilow, een nog ziekere Art Garfunkel, feest bij ABBA en de Rolling Stones, die maar blijven gaan. Want de Rolling Stones zitten slechts 3 maanden na de release van hun vorige album Foreign Tongues alweer in de studio. Saxofonist Courtney Pine vertelde dat op de Britse radio. Een paar weken geleden heeft hij namelijk een nieuwe opnamesessie gehad met Mick Jagger. Jagger vertelde trouwens eerder zelf ook al dat hij gewoon is blijven doorschrijven nadat Foreign Tongues klaar was. En die opnamesessie die bewijst nu dus dat de Stones inderdaad nog niet ophouden met albums maken.
1: Nieuws.
0: Minder fijn nieuws over Art Garfunkel. De 84-jarige zanger heeft zijn komende tournee moeten uitstellen. Tijdens repetities liet hij zich op aandringen van zijn vrouw onderzoeken door een dokter, waarna een zware luchtweginfectie werd vastgesteld. Garfunkel laat weten dat zijn hart gebroken is, dat hij zijn optredens moet verplaatsen, maar hij belooft wel terug te keren zodra hij hersteld is. En ook in Las Vegas ging het mis voor Barry Manilow. De 83-jarige zanger moest zijn concert van afgelopen vrijdag al na 2 nummers staken nadat hij werd getroffen door een acute bronchitis. Hij zei nog, ja, praat gewoon even verder met elkaar tegen de zaal, maar uiteindelijk moest hij toch het podium afwandelen. Ook de andere shows in het voorbije weekend werden geannuleerd. En gisteren had ABBA iets te vieren, want hun legendarische album Arrival is gisteren namelijk exact 50 jaar oud geworden. Op 11 oktober 1976 brachten ze dat album uit en het zou hun meest succesvolle studioplaat ooit worden. Meer dan 10 miljoen exemplaren werden ervan verkocht en het bracht een massa hits voor, zoals Knowing Me, Knowing You, Money, Money, Money en natuurlijk ook Dancing Queen. Om die verjaardag te vieren heb ik 3 exemplaren van dat album op vinyl hier bij me liggen. Je kunt er eentje winnen als je mij kan vertellen welk vervoersmiddel op de hoesfoto te zien is. ABBA zit erin of staat ervoor. Het hangt ervan af, want er zijn 2 verschillende covers. Maar welk vervoersmiddel staat op die hoes? Ik hoef niet echt zo per se het merk en het type. Gewoon het vervoersmiddel op zich is al genoeg. Als je dat weet, stuur het me in de Joe-app en dan win jij misschien zo'n exemplaar van dat album dat gisteren 50 jaar oud geworden is alweer. Arrival. Succes!
1: Joe Popnieuws.
2: Good times, great music.

Wax, een van de projecten van een van die gasten van 10cc. Building a bridge to your heart. Heerlijke plaat vind ik dat. ABBA. Arrival is ook een heerlijke plaat. Een volledig album dat 50 jaar oud werd gisteren. ABBA staat ook nog steeds in heel wat toplijstjes. Ik was er net eens aan het doorscrollen wat er allemaal binnengekomen is voor de stemming van de Joe Top 2000. Piet Uitstekende bijvoorbeeld, hij is teamleader in een maatwerkbedrijf. Dat is zo de toch iets betere naam voor wat ze vroeger de beschutte werkplaats noemden. Verschrikkelijke naam vind ik dat, dus goed dat ze daar iets anders voor gevonden hebben. Maar goed, hij had dus 5 keer ABBA in zijn top 10 gestoken. Inge uit Genk, die had ook alleen maar ABBA in haar lijstje. En ook bij Ingrid uit Balen alleen maar ABBA. Om maar te zeggen dat die groep nog steeds super populair is. En ik had dus 3 exemplaren van dat album dat gisteren zijn 50ste verjaardag vierde. Het vervoersmiddel wat ik zocht was een helikopter. Een Bell 74, om 47 beter om precies te zijn. Ik kreeg ook heel vaak auto binnen. En ik snap de verwarring, want ik draaide natuurlijk Money, Money, Money. En in die clip zitten ze inderdaad in een auto. Maar ja, dat stond niet op de hoes van Arrival. En dat moest ik beter, een helikopter. In het ABBA Museum in Stockholm staat er zo trouwens ook nog eentje. Kun je een foto maken zoals op de hoes staat. Een paar mensen die mee hadden gedaan met de wedstrijd. Die hadden dat ook nog meegestuurd. Maar wie wint dan die 3 exemplaren? Wel, onder andere Stijn de Blauwe uit Deerlijk, Karin Panis uit Zonhoven en Ellen van de Vijveren uit Zwijndrecht. Zij krijgen zo'n Arrival van ABBA. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun in

0: Jan uit Liedekerke die stuurde: Stijn, je bent weer de toppers aan het draaien, hoor, daarbij Joe. Ik beaam dat helemaal, Jan. Want wat een heerlijke plaat is het toch. Simple Minds, Someone, Somewhere in Summertime. Zometeen is er weer een nieuwe One Hit Wonder Battle met twee 90s hits, maar zo niet van die 90s dance hits. Want ja, de 90s waren toch echt wel meer dan alleen maar buffalo's en kuiven met Elnet. Maar dat is ervoor zo meteen. Is er nog verkeer op dit moment? Even kijken of er nog files zijn. Nee, er zijn helemaal geen files meer. Dus dat komt goed uit.
1: Stijn Spits. De top 2000.
0: Dus dan kunnen we meteen over naar dit, namelijk de berggeit van de dag. Tweede week van de Joe Top 2000 en we zitten al bijna in de helft, want ja, in het weekend zijn we ook gewoon doorgegaan. Maar eerst dus nog even dat bergklassement, de sterkste stijger vandaag, oftewel de berggeit van de dag. Joe-luisteraar Marcel, die stelde vorige week voor dat we die de Sol-sleuteltrui geven, zoals de bolletjestrui in de Ronde van Frankrijk. Die berggeit van de dag, dus de drager van de Sol-sleuteltrui, dat is wel een moeilijk woord, Marcel. Was vandaag Michael Bublé met Haven't Met You Yet. Die ging 821 plaatsen omhoog. Dat is bijna de helft van de lijst erbij, hè? Ongelooflijk. Maar ja, die plaat heb je echt nog maar net gehoord bij Tom en Astrid. Dus zal ik de tweede berggeit nog eens spelen. En dat was Teddy Swims. Vorig jaar kwam hij nog maar net binnen in de lijst met Bad Dreams. En dit jaar doet hij er nog eens 714 plaatsen bij. Is dit dus een classic in wording? Zou zomaar kunnen. Teddy Swims, de tweede berggeit van de dag.
1: De top 2000. Dit is Joe.

Bad Dreams van Teddy Swims. Mark die heeft hem afgelopen vrijdag aan het werk gezien. En dan denk je, dat concert dat moet toch nog komen, pas volgend jaar. Ja, maar Mark die woont in Amerika en die is daar al gaan kijken. One Hit Wonder Battle. One Hit Wonder Battle. En zo meteen moeten we misschien weer de ambulance bellen, want er gaat een gevecht uitbreken in de Joe-app. Twee platen van bands die bij ons exact 1 hit scoorde en daarna terug in de put der vergetelheid zijn gesukkeld. Ik heb ze tegenover elkaar gezet in de Joe-app. Als je die nu open doet, dan zie je helemaal bovenaan mijn foto, maar daaronder zie je een poll staan met 2 platen waaruit je kunt kiezen en gewoon met je vinger 1 van de 2 aantikken. Best natuurlijk je favoriet. En de plaat met het hoogst aantal stemmen, die ga ik zo meteen nog eens voluit draaien. Je hebt vandaag de keuze tussen deze 2. The Farm and All Together Now, dat is een nummer dat eigenlijk over de Eerste Wereldoorlog gaat. In 1914 met kerstmis was er namelijk op veel plaatsen een soort tijdelijk staakt het vuren tussen de Duitsers en de geallieerde soldaten. En ze speelden samen, all together, dus bijvoorbeeld voetbal in het niemandsland tussen de loopgraven. Kun je voor stemmen voor die The Farm All Together Now of je gaat voor deze? Urge Overkill met een cover van Neil Diamond, Girl, You'll Be a Woman Soon. Die werd opgenomen door dus de redelijk alternatieve band Urge Overkill. Maar toen Quentin Tarantino het gebruikte in zijn bioscoophit Pulp Fiction, werd het ook een echte hit. Onder andere toch in ons land. Dat is dus keuze nummer 2. The Farm met All Together Now of Urge Overkill, Girl, You'll Be a Woman Soon. De keuze is aan jullie in de Joe-app. Yeah.

Club Freak. Chic en Good Times, heerlijke plaat om te draaien. En wat ook een heerlijke plaat is om te draaien, is de winnaar van de One Hit Wonder Battle. Jullie hebben flink gestemd in de Joe-app. Het ging tussen The Farm en All Together Now en Urge Overkill, Girl You'll Be a Woman Soon. Davy uit Eeklo stuurde Let's Go for Urge Overkill. Al was het maar voor die zalige film waar het nummer in zat, Pulp Fiction. Inderdaad, ook een van mijn favoriete Davy. En Patricia die ging toch maar voor The Farm en All Together Now. De vraag is wie er uiteindelijk de winnaar geworden is van de One Hit Wonder Battle. Zijn ronde cijfers vandaag 60% voor de winnaar, 40%. Voor de verliezer. Dus ja, het is duidelijk wie de winnaar wordt, maar zo'n afgetekende overwinning is het nu ook weer niet. Is het The Farm geworden of Urge Overkill? We gaan eens luisteren. Aha! Niet dat nummer uit Pulp Fiction. En dat vind ik wel leuk, want die Urge Overkill die komt af en toe nog wel eens langs. Maar deze, de winnaar, die draaien we niet zo vaak meer. Fijn dat jullie deze gekozen hebben. Met 60% van de stemmen, de winnaar van de One Hit Wonder Battle, The Farm.

Asadora en Jermaine Jackson. En de zoon van die Jermaine Jackson, Jafar Jackson, die is op dit moment volop bezig met de opnames van de nieuwe film over Michael Jackson. Het vervolg op Michael dat eerder dit jaar uitkwam. Eind volgend jaar of begin 2028, dan zou die tweede film in de bioscoop moeten komen. Maar wie hoopt dat het vermeende kindermisbruik nu wel aan bod zal komen, die gaat toch van een kale reis terugkomen. Het zal er namelijk wel in zitten, maar dan vooral vanuit de kant van Michael zelf. Met andere woorden, het is allemaal een misverstand en er is eigenlijk niks gebeurd.

Beatles staan zelf 17 keer in de Joe Top 2000 als band. Maar als je er elke Beatle ook apart bij telt, dan kom je wel aan 24 noteringen. 2 keer John Lennon nog, 3 keer Paul McCartney en 2 keer deze George Harrison, onder andere met Got My Mind Set On You. Morgen vroeg dan is de Joe Top 2000 er weer. Sven en Anke pikken weer aan bij 1149. Daar staan dan de Backstreet Boys. Deze van London Beat staat niet in de lijst dit jaar, maar dat is niet zo heel erg, want je krijgt

0: geluk, want ik mag hem straks draaien. Freedom 90 en Freya Ridings komt ook nog langs. Het is net 9 uur geworden. Joe Nieuws krijg je van Julie Isabeau.
1: Goedenavond. Nog geen lege rekken bij De Leyze of Albert Heijn. De NAVO stelt zijn militaire plannen voor en een nieuwe Russische aanval op Oekraïne. Ook de distributiecentra van Albert Heijn in Nederland zijn getroffen door het cyberincident. De IT-systemen van Albert Heijn en De Leyze liggen al een hele dag plat. Ze behoren tot dezelfde groep. De app en de website werken niet en je kan dus geen boodschappen bestellen om thuis te laten leveren. De winkels bleven vandaag wel gewoon open en voorlopig zijn er nog geen lege rekken, zegt collega Karel Teunis.
2: De distributiecentra in Nederland, daar liggen er veel van plat. Ook de distributiecentra die Albert Heijn in België moeten bevoorraden. Maar ze hebben daar nu een alternatief voor gevonden. In De Leyze zijn er ook wel problemen. Daar kunnen de geranten van de verschillende winkels heel moeilijk eigenlijk hun bestellingen doen om hun winkels te bevoorraden. Maar ook daar is voor een oplossing gezorgd. Maar dat kan natuurlijk snel veranderen als deze situatie blijft voortduren.
1: En dan zullen we dat eerst zien bij de verse producten zoals groente en fruit. Als we vanavond aangevallen worden, dan zijn we klaar om te vechten. Dat heeft de militaire opperbevelhebber van de NAVO gezegd op een conferentie in Polen. Hij wilde daar zijn militaire strategie voorstellen om aan te tonen hoe de NAVO bijvoorbeeld een Russische aanval kan afslaan. Onder meer met drones en AI. Veel details geeft de generaal uiteraard niet. Hij benadrukte wel dat de NAVO niet meteen oorlog verwacht. In het oosten van Oekraïne zijn zeker 3 doden gevallen bij een Russische aanval. Dat melden de lokale autoriteiten. Het gaat om mensen uit dezelfde familie. Hun huis werd geraakt door een raket. Vannacht werden ook al verschillende energieinstallaties geraakt. Heel wat mensen zitten nog altijd zonder stroom. Vanavond meer wolken vanaf het westen. Het blijft op de meeste plaatsen wel droog bij minima rond 14 graden straks. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen, daarna opklaringen en tot 20 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig en ook rond 20 graden.
3: Dit is Joe met Stijn Smits.
0: Straks nemen we samen weer een duik in het hitverleden. Deze keer gaan we naar 2005. Exact 21 jaar geleden stond er een vrolijk liedje op 1.

0: keer stond Gloria Estefan met haar Miami Sound Machine in de Joe Top 2000. Maar ze zijn alle drie al gepasseerd. Geen spoor meer dus van Gloria Estefan de komende twee weken.
1: De Top 2000.
0: Elke dag hebben we hier ook een momentje van de psychologische bijstand. Want elke dag steken we de song die het sterkst is gedaald. Een hart onder de muzikale riem. Wie was vandaag de zak van de dag? Wel, een artiest waarvan je het zo niet meteen zou verwachten. Billy Joel namelijk. Hij staat er 11 keer in. Dat is het goede nieuws. Maar zijn Just The Way You Are boert wel 516 plaatsen achteruit. Dat is meer dan een kwart in de verkeerde richting. En daarmee is hij de zak van de dag.
1: De Top 2000. Dit is Joe.

topmodellen erin. Maar het nummer zelf was natuurlijk ook heel erg goed. George Michael en Freedom 90. Zometeen in het hitarchief springen we naar 2005. Dat was het jaar waarin we op tv voor het eerst konden kijken naar een serie over een man die zich liet opsluiten in de gevangenis om er vervolgens uit te kunnen ontsnappen. Quizvraag van de dag. Hoe heette die?

0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Nu donderdag geef ik vinyls weg van Tears for Fears. Er komt namelijk een heruitgave van het album Sowing the Seeds of Love. En bij mij kun je die donderdag al winnen. Ik heb hem ondertussen al toegekregen. En de mensen die op de webcam aan het kijken zijn, die kunnen al even zien. Het is een hele mooie, doorschijnende, blauwe, gemarmerde vinyl geworden. Dus zo heb ik 3 exemplaren te geven. Volgende donderdag uiteraard hier bij Joe. En ondertussen probeer ik hem heel voorzichtig terug in het hoesje te steken. Zodanig dat je hem onbeschadigd zult toekrijgen als je hem kan winnen. Dat is dus voor nu donderdag.
1: Het Hitarchief.
0: En voor nu is het Hitarchief. We gaan weer achteruit. Deze keer 21 jaar terug in de tijd. Want vandaag hebben we in het Hitarchief het jaar 2005. Dat was het jaar waarin de USA getroffen werd door orkaan Katrina. En dan vooral de streek rond New Orleans. Die beelden van mensen die dagenlang op hun daken zaten te wachten op hulp, die kunnen de meeste mensen zich nog wel herinneren. Er vielen meer dan 1800 doden toen. En 2005 was ook het jaar waarin de serie Prison Break voor het eerst op tv kwam. Met het team van Prison Break dat geschreven werd door onze Belgische Kay Styles. Prison Break met Michael Scofield die een ontsnappingsplan in zijn tattoos had verstopt. En daar draaide heel die serie om. Sonja, Suzanne, Linda, Leslie, Jessica, Elsie en nog een heleboel anderen. Die wisten dat onder andere nog in de Joe-app. En de top 3, hoe zag die eruit op 12 oktober 2005? Wel, zo.
1: Nummer 3.
2: Ja, beautiful. Ja, beautiful. Beautiful, it's true.
0: Het moet zowat de grootste hit van 2005 zijn geweest. 38 weken heeft hij toen in de charts gekampeerd. Op vrijdag 19 februari komt hij die hit en zijn andere hits nog eens spelen in Vorst Nationaal. Ik heb het natuurlijk over James Blunt en You're Beautiful. Dat was de nummer 3.
1: Nummer

0: poezelige dames van de Pussycat Dolls, waarvan er eigenlijk maar één echt kon zingen. Nicole Scherzinger, die het later ook solo maakte. De Pussycat Dolls toen op nummer 2 met Doncha. En wie stond er dan helemaal bovenaan?
1: Nummer 1.
0: Ja, dat vrolijke fluitliedje van Bob Sinclair. Tot dan draaide hij al wel als DJ, maar dan vooral zo in kleinere clubs. En toen dit uitkwam, kon hij eender welke megadiscotheek in Ibiza en ver daarbuiten vullen. Love Generation.

0: Nick Kamen en I Promise Myself op de maandagavond hier bij Joe.
1: De leste zijn de beste.
0: En ja, maandagavond, dat is het einde van de maandag. En op maandag ben ik toch altijd gewoon een klein beetje lui. Ik ga daar gewoon heel eerlijk over zijn. En mijn playlist was bijna klaar daar straks, maar ik had echt gewoon geen zin meer om een laatste plaats te kiezen. Dus die vraag leg ik neer bij jullie. Wat kan ik straks nog draaien in de leste zijn de beste? Terrence Trent D'Arby bijvoorbeeld, of Julien Clerc, of Matthias Reim, of Toto Cotugno, of een hit in een nog andere taal. Het kan allemaal. Laat je suggesties voor de leste zijn de beste maar komen in de Joe.
1: De leste zijn de beste.

Tainted Love. Ik had al suggesties gevraagd voor de lessen zijn de beste, want ik zei het al, ik ben een beetje lui op maandag en dan kan ik zo helemaal geen inspiratie meer hebben om wat te draaien als laatste plaat. Maar jullie blijkbaar wel. We can dance if we want to, we can leave your friends behind. Chris uit Balen stuurde Men Without Hats en de Safety Dance. Mijn nummer 2 plaats toen ik DJ was in dansclub in Balen. Nummer 1 was Hans de Boy met Annabel. Maar die had ik ook kunnen draaien, hè Chris. Dus je kunt nog kiezen ofwel deze ofwel die Annabel. Sophie uit Oostende was duidelijk geïnspireerd door dat Italiaanse voorbeeld dat ik gaf. En zij kwam aandraven met deze Gente di Mare van Umberto Tozzi en Raf uit het Songfestival in, wanneer was het? 87 zeker, hè, toen het in Brussel was. Ja, en voor deze ben ik een grote graafkraam moeten gaan halen, want ik heb serieus moeten graven, hoor. Shirley uit Saventem die stuurde Obsession van Animotion, een vergeten 80's song. Klopt helemaal, Shirley, want die zat heel ver weg, maar die komt natuurlijk ook bij op de suggestielijst. Sandro uit Herk, de stad is blijkbaar een wandelende encyclopedie, want die stuurde in oktober 84 kwam deze plaat uit, dus die is exact 42 jaar oud en ik wil die graag dan ook horen. Out of Touch van Daryl Hall en John Oates. Allemaal steengoeie suggesties. Ik heb nog geen ultieme beslissing genomen. Het kan eentje zijn van deze vier, maar ik had ook nog meer suggesties binnengekregen. Dus ik ga er nog even over nadenken tijdens Destiny's Child en Zucchero.

Inspirerende plaat voor iedereen die moet vechten tegen wat dan ook. Survivor van Destiny's Child. En nu Madonna een keertje nog hier bij Joe. Die zou een huis gekocht hebben in L.A. Die Madonna, dat nu nog van Angelina Jolie is. Maar het blijkt niet waar te zijn. De makelaar die ontkent dat nu met klem. Wie het huis dan wel heeft gekocht, dat moet geheim blijven. Staat zelfs in een document dat het geheim moet blijven. Dus het zal waarschijnlijk wel een of andere celebrity zijn. Madonna.

0: La Isla Bonita van Madonna, dat is dus een prima plaatje. Maar rond dit uur is er toch altijd nog één plaats die een klein beetje beter is.
1: De leste zijn de beste.
0: En daarvoor moet ik eerst even ballonnen, slingers en confetti bovenhalen, want ik heb een jarige aan de lijn. Goedenavond, Sandro.
2: Goedenavond.
0: Zeg, en zit je op een feestje?
2: Nee, ik ben momenteel aan het werk op Leopoldsburg op de kermisfrituur Merson. Dus ik ben momenteel nog fritten en smoutenbollen aan het bakken voor
0: je
2: de mensen.
0: Je staat nu op de kermis?
2: Ja.
0: Oh, heerlijk. Voor mij appelbeignets, Sandro. Valt dat te regelen?
2: Ja, Dessel is niet zo ver van Leopoldsburg, hè, Stijn.
0: Ja, dat is goed, maar ik ben nu nog in Vilvoorde, Sandro. Dus tegen dat ik in Dessel ben, zijn we een uurtje verder. En Leopoldsburg is dat nog een beetje verder. Dus hou ze warm, maar ik kom eraan.
2: Maar we staan hier nog tot en met woensdag.
0: Oh, maar ja, je weet dat ik elke avond moet werken, hè, Sandro.
2: Ja, dat weet ik.
0: Ja, oké. Okay. Maar hou ze gewoon warm, ik steek ze in de microgolf dan. Zeg, Sandro, tussen jouw smoutenballen, frieten en appelbeignets door, jij bleek een wandelende muziekencyclopedie te zijn. Want jij wilde graag Hall & Oates horen met Out of Touch, omdat die 42 jaar wordt. Maar jij wordt vandaag ook 42 jaar.
2: Dat klopt.
0: Wat een toeval.
2: Ja, dat ja. Eigenlijk moet ik iets bekennen. Ik heb deze morgen naar Nostalgie liggen luisteren.
0: Oh, Sandro.
2: Omdat ik ook...
0: Die schuif zetten we dicht. Nee, Sandro, ik was er mee aan lachen.
2: Ik ben ook een beetje fan van Nathalie Delporte. En die presenteert op Nostalgie.
0: Ja.
2: Dus, en zij waren deze morgen daarover bezig dat die plaat op 12 oktober 1984 is uitgebracht.
0: Ah, maar zeg, dan moet je tegen Nostalgie zeggen dat ze zich eigenlijk vergist hebben en dat het 4 oktober is. Maar goed, het is Nostalgie.
2: Ja.
0: Dat bedenken we met de mantel der liefde. Hier bij Joe weten we dat het 4 oktober was. Maar het is wel jouw verjaardag en dat klopt wel. Ja. Dus ik ga die gewoon draaien. Nog een hele fijne verjaardag. Geniet van de beignets en de frieten en geniet van je plaat. Dag, Sandro.
2: Dankjewel, Stijn. Dag.

0: Zometeen Joe Easy bij Joe. Eerste nieuws van 10, dat krijg je van Julie Isabel.
1: Goedenavond. Voorlopig nog geen lege rekken bij Albert Heijn of de Leijse. Nieuwe militaire strategieën van de NAVO en een bizarre huiszoeking in de VS. Ook de distributiecentra van Albert Heijn in Nederland zijn getroffen door het cyberincident. De IT-systemen van Albert Heijn en de Leijse liggen al de hele dag plat. De app en de website werken niet en je kan geen boodschappen bestellen om thuis te laten leveren. De winkels blijven vandaag wel gewoon open en voorlopig zijn daar nog geen lege rekken, zegt collega Karel Teunis.
2: De distributiecentra in Nederland, daar liggen er veel van plat. Ook de distributiecentra die Albert Heijn in België moeten bevoorraden. Maar ze hebben daar nu een alternatief voor gevonden. In de Leijse zijn er ook wel problemen. Daar kunnen de geranten van de verschillende winkels heel moeilijk eigenlijk hun bestellingen doen om hun winkels te bevoorraden. Maar ook daar is voor een oplossing gezorgd. Maar dat kan natuurlijk snel veranderen als deze situatie blijft voortduren.
1: En dan zullen we dat eerst zien bij de verse producten zoals groenten en fruit. Als we vanavond aangevallen worden, dan zijn we klaar om te vechten. Dat heeft de militaire opperbevelhebber van de NAVO gezegd op een conferentie in Polen. Hij wilde daar zijn militaire strategie voorstellen om aan te tonen hoe de NAVO bijvoorbeeld een Russische aanval kan afslaan, onder meer met drones en AI. Veel details gaf de generaal uiteraard niet. Hij benadrukte wel dat de NAVO niet meteen morgen of zo oorlog verwacht. In de VS heeft de politie een huiszoeking gedaan bij democratisch parlementslid Ilhan Omar. Die staat gekend voor haar kritische reacties op het beleid van president Trump. Het zou draaien om mogelijke fraude met immigratiepapieren. Verschillende democraten veroordelen de inval. Omar reageerde intussen ook zelf. Ze zegt dat ze zich niet het zwijgen laat opleggen. Vannacht is het bewolkt met kans op een bui, minima rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen, daarna opklaringen en tot 20 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig en ook rond 20 graden. Joe Easy.

0: van 11 uur.
1: Een goede avond. Het is nog niet duidelijk hoe het nu verder moet met de begrotingsonderhandelingen. De gesprekken daarover zitten muurvast. De MR wil pas verder praten als er geen BTW-verhoging komt. Politiek journalist Karel Attree lijst premier De Wever zijn andere opties op.
2: Kijk je dan naar een hogere effectentax, een hogere meerwaardebelasting, misschien meer belastingen voor mensen die een vennootschap hebben. En dan kijkt hij recht in het kiespubliek van de N-VA zelf. En dan wordt dat moeilijk. Is dat een soort duivelsdilemma voor de premier? En misschien daarom dat er deze week wat rust is. Ik zie niet meteen een vergadering van het kernkabinet op de agenda staan.
1: De Wever moest normaal morgen de begroting voorstellen in het parlement, maar dat is uitgesteld. De nieuwe deadline zou eind deze maand liggen om te vermijden.

de Franse president Macron. Het gaat om schepen die Rusland inzet om sancties te omzeilen. De Franse marine onderschepte het schip in de buurt van het eiland La Réunion. Het voer onder valse vlag en was betrokken bij brandstofsmokkel. Vannacht is het bewolkt met kans op een bui, minima rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen, daarna opklaringen en tot 20 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig en ook rond 20 graden. Joe Easy.

0: Nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Het is nog niet duidelijk hoe het nu verder moet met de begrotingsonderhandelingen. De gesprekken daarover zitten muurvast. De MR wil pas verder praten als er geen BTW-verhoging komt. Politiek journalist Karel Latree lijst premier De Wever zijn andere opties op.
2: Kijk je dan naar een hogere effectentax, een hogere meerwaardebelasting, misschien meer belastingen voor mensen die een vennootschap hebben. En dan kijkt hij recht in het kiespubliek van de N-VA zelf. En dan wordt dat moeilijk. Is dat een soort duivelsdilemma voor de premier? En misschien daarom dat er deze week wat rust is. Ik zie niet meteen een vergadering van het kernkabinet op de agenda staan.
1: De Wever moest normaal morgen de begroting voorstellen in het parlement, maar dat is uitgesteld. De nieuwe deadline zou eind deze maand liggen om te vermijden dat we moeten overschakelen op een noodbegroting. Er kan niet meer onderhandeld worden over de besparingen bij de VRT. Dat zegt Vlaams minister van Media Sieltje van Achter bij Ter Zake. De vakbonden bij de VRT voerden vandaag actie en eisten nieuwe onderhandelingen. Omdat de VRT zo'n 10 miljoen euro moet besparen, bovenop de 16 miljoen waar ze al mee bezig zijn. Van Achter wil naar eigen zeggen wel meekijken hoe de omroep die besparingen kan invullen. In Saudi-Arabië is de luchthaven van

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.